NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in de nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Ik heb me de hele dag druk gemaakt over het feit dat ik me voor dit moest voorbereiden.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenden.
3: Ik ben ook wel vaker teruggegaan alleen om dat schilderij te zien.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: Maar hij is zo leuk en zo bijzonder.
1: Deze week is mijn gast, componist, bandleider, trompetist Erik Vloeimans.
0: Panorama Zondag, vanavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
5: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
6: Ster. Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van award-winnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
7: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
8: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
8: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
9: Pianosensatie Nicola Meeuwsen speelt Beethovens geweldige derde pianoconcert met het Nederlands Philharmonisch. Van 13 tot en met 16 juni in Amsterdam en Utrecht. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het eind van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen het doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. In Eindhoven is vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige presidentsvrouw was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. En het weer, de ochtend begint met wat buien, later vandaag zon en het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Filharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige muziek van Rachmaninoff, Mahler, John Williams en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
3: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
4: Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum More.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Pieter van Nes.
7: Lego heeft aangekondigd met de grootste bouwdoos ooit te zullen komen. De 12.060 steentjes tellende miniatuurversie van de Sagrada Familia. 62 centimeter hoog. Daarmee heeft hij een schaal van 1 op 278. Nou, snel rekensommetje leert dan dat hij na ruim 6 maanden bouwen nog steeds niet af is.

0: Muziek van een componist die niks meer te bewijzen had. Johannes Brahms, zijn koraalbewerking van Es ist ein Rosensprungen. Arthur en Lucas Jussen die speelden dat hier. En daarmee is de zondagochtend voor ons weer begonnen. Goedemorgen, zeg ik. Ja, bijzondere muziek dus van Johannes Brahms. En ik duik daar maar meteen in. Het is zijn laatste compositie. Jacobus, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Pieter.
0: Jij was zo'n beetje in die laatste composities van verschillende mensen gedoken. En
1: ja.
0: Dacht je van, nou, daar kunnen we wel een lijntje mee maken.
1: Ik dacht, ik ga eens kijken wat eigenlijk de laatste noten zijn die componisten neergepend hebben. En soms zijn dat voltooide werken, maar vaak ook natuurlijk een half af ding. Dus
0: dat, ja, of een kleinoot zoals dit, maar dan ja. Toch zo rijk eigenlijk. Ook
1: mooi, hè?
0: Ja. Ja, ja. Ik bedoel, dat is natuurlijk niet gezegd dat het de laatste compositie per se de beste is, maar... Het heeft ook iets bijzonders misschien omdat het de laatste is.
1: Ja, als je dat nu in retrospectief weet, vind ik dat altijd wel bijzonder. Dus daar zit het hele eerste uur van deze uitzending mee gevuld.
0: Ja, dat begon allemaal met jou onder de vleugels, waar je straks naar de laatste compositie van Beethoven gaat.
1: Ja, als het gaat om piano-solo-muziek.
0: Ja. Ja, oh precies. Nee, natuurlijk. Ja, vooruit. Ja, er is ook andere laatste muziek, bijvoorbeeld de laatste muziek van Gabriel Fauré. Zijn strijkkwartet, ja, Gabriel Fauré was tegen die tijd... Hij was ernstig doof, had last van tinnitus. Hij hoorde met zijn ene oor net een andere toonhoogte dan de andere. En dan toch dit soort hele bijzondere muziek kunnen schrijven. Ik blijf het een fascinerend verhaal vinden. Luister naar het derde deel uit het strijkkwartet van Gabriel Fauré. Door het Quatuor Ebène. Goedemorgen.

0: Derde deel Allegro uit het strijkkwartet, opus 121. Gabriel Fauré, zijn laatste compositie door het Quatuor Ebène. Ja, Jacobus, dan zie ik nu in mijn draaiboek de laatste compositie van Arvo Pärt staan. Tot nu toe, dat moeten we er even bij zeggen natuurlijk.
1: Zeker, want dat is natuurlijk, ook als je leeft heb je natuurlijk nog heb je laatste composities.
0: Dus het is wel even geleden.
1: Ja, het is 2021 geweest. Heeft hij een stuk geschreven, O Holy Father Nicholas. Voor de heropening van een kerk die tijdens de aanslagen van 2001, 9/11... Mm-hmm. Die kerk is toen verwoest en die is weer opgebouwd. En bij de opening klonk deze muziek van Arvo Pärt. En dat is inderdaad het laatste hele compositie die hij schreef. Daarna heeft hij nog wel wat meegewerkt aan arrangementen van eerder werk van hemzelf. Ja. Maar een originele compositie niet meer.
0: Ja, voor de Grieks-Orthodoxe Nicolaaskerk. O Holy Father Nicholas. Door Vox Clamantis hoor je dat. Onder leiding van Jan Eik Toelve.

Oh Holy Father Nicholas. Muziek die Arvo Pärt schreef voor de heropening van de Grieks-Orthodoxe Nicolaaskerk, die verwoest werd tijdens de aanslagen van 11 september 2001. De laatste, tot nu toe laatste compositie van Arvo Pärt werd die gezongen door Vox Clamantis onder leiding van Janijk Toelve.

0: het derde deel. Het slot van de hobo-sonate van Francis Poulenc door Alexandre Gattet en Emmanuel Strosser. En dat is een bijzonder stuk. Sowieso al vanwege die opbouw. Langzaam, snel, langzaam. Dat voor de meeste sonates toch andersom is. Maar het is zijn laatste compositie. Samen met de fluit- en de klarinetsonaten. Eigenlijk een soort trio aan sonates. En Jacobus, wat ons nou opviel, we zaten er even naar te zoeken. Jij zei van ja, maar Debussy heeft altijd ook zo'n sonatenproject aan het eind van zijn leven.
1: Ja,
0: en Saint-Saëns, die heeft dan ook die klarinet en die fagotsonaten. Wat is dat toch?
1: Ja,
0: dat...
1: Franse componist, aan het eind van het leven moet je nog eventjes op de sonates richten, lijkt het.
0: En zo is dat. Mozart deed dat niet. Die heeft ook geen. Hij heeft ook veel vioolsonates en
1: pianosonates.
0: Ja. Ja, maar zijn laatste werk, dat is het Requiem van Mozart. Althans, dat is niet eens voltooid natuurlijk. Dat verhaal is algemeen bekend.
1: Ja.
0: Tot waar het precies voltooid is. Er
1: zijn allerlei losse schetsjes nog precies, door wat delen heen. Maar alleen het allereerste introitus, dat is 100% Mozart.
0: Daar gaan we nu naar luisteren. Het introitus, het Requiem Aeternam uit het Requiem van Mozart. Uitvoering van Pygmalion.

0: Het mogen dan misschien de laatste noten van Mozart zijn geweest. Voor mij is dat Kyrie dat daarop volgt, dat zit daar toch al meteen in verwerkt eigenlijk. Nou, ik kan me niet anders voorstellen dan dat het idee in ieder geval ook van Mozart was. Het Requiem Aeternam. Het introitus uit zijn Requiem was dit door Pygmalion onder leiding van Raphaël Pichon met Ying Fang als de sopraan.
1: Onder de vleugels van Den Herder.
0: Jacobus, we zijn al de hele ochtend bezig met laatste composities van componisten.
2: Ja.
0: En dan kom jij bij Beethoven met zijn laatste pianomuziek. Ik dacht, dat was toch die 32e pianosonate?
2: Nee, ja, dat zit allemaal wel om elkaar heen, zal ik maar zeggen. Maar de echte laatste noten voor pianosolo zijn 6 bagatellen, opus 126. Ik heb gisteren in Zutphen de tweede cellosonate gespeeld, opus 5.
0: Een vroeg werk.
2: Een heel vroeg werk. En dat is toch wel heel bijzonder, hoor. Dat je dan dat je de ontwikkeling meemaakt van een componist in ruim 40 jaar. Dat hij muziek heeft geschreven. Hij is 57 geworden. Dan, ja, als je dan hoort, dat zit vol met energie en virtuositeit. En dan het begin van deze bagatelle klinkt dan zo.

0: Ja, dan zit je helemaal in de inner wereld van Beethoven.
1: Ook met een paar, met alle respect, maar er zitten toch een paar hele gekke akkoorden in.
0: Ja, ja die...
1: Ja,
0: wat... Ja, het is... hij was natuurlijk, ja, we hebben een paar weken geleden jouw tijdmachine gehoord over die negende symfonie. Daar was hij ook mee bezig rond dit, dat zat bij elkaar. Hij was natuurlijk hartstikke doof. En dan zit je helemaal in je eigen wereld en wel nog de wil om te scheppen. Het voelt ook bijna alsof ik in een soort, alsof het privé is. Alsof het niet bedoeld was nog om naar te luisteren. Maar hij was er zelf blij mee met wat hij schreef. Schreef hij aan de uitgever dat hij het een van zijn betere werken voor piano vond. Ik denk ook dat zo'n bagatelle, zijn kleinigheid, betekent dat... ik denk dat het voor Beethoven ook een manier was om een beetje dingen nog te proberen. Los van de grote vorm van zo'n bijvoorbeeld een sonate of een symfonie, waarbij je de structuren moet overzien over een half uur of over een uur. En in zo'n kleine bagatelle kan je een beetje zo op de vierkante millimeter experimenteren. En deze eerste bagatelle die ik net speelde, die begint dus heel bescheiden, als een koraaltje bijna. Maar dat het mooie is, het zit vol met allerlei afwisselingen. Want dan is de tweede, de eerste staat in G groot. En dan is er een directe overgang naar de tweede. Want ze zijn ook echt bedoeld om achter elkaar te spelen.

0: Hele abrupte overgangen, hele hele spannende muziek, vind ik eigenlijk wel.
1: Zeer spannend, ja.
0: En dat, het is een soort hele geconcentreerde Beethoven in een hele compacte vorm. En inderdaad, ja, er zitten er hele aparte harmonische dingetjes in soms. Ook hier ietsje verderop in die tweede bagatel. Het is een beetje hele verwrongen akkoorden bijna soms. En dan weer afgewisseld met prachtige koralen, bijna zoals het begin van de derde bagatelle.

0: andere manier.
1: Ja.
0: Ja, kijk, je moet altijd voorzichtig zijn om daar grotere dingen achter te zoeken. Van hij voorvoelde zijn einde. Of weet je, maar die gelaagdheid lijkt er toch in te zitten op een bepaalde manier.
1: Dat denk ik wel. Ja, ja, dat mooi. Geloof ik wel. Volgens mij heeft Grigori Sokolov op het programma staan in Amsterdam vandaag. Hij was al in Tivoli Vredenburg. Schijnt heel mooi te zijn geweest. Maar in ieder geval, ja, het is toch wel mooi om even zo weer in die laatste momenten van Beethoven aan de piano te kruipen. We gaan de eerste drie horen van die zes bagatellen, gespeeld door Piotr Andrzejewski.

0: Drie van de zes bagatellen, opus 126, laatste pianocompositie van Ludwig van Beethoven, door pianist Piotr Andrzejewski, toegelicht door Jacobus onder de vleugels van Den Herder zojuist. Ik vind het echt bijzonder, deze muziek. Het is ongrijpbaar ergens, maar...
1: het komt ook wel heel direct uit het hart.
0: Precies. Dus het is echt persoonlijke muziek, zo klinkt het. En dat helpt natuurlijk met zo'n pianist die dat onder handen neemt. Goed, we hebben nog een echte laatste compositie van Beethoven als besluit van dit uur. Het alternatieve slotdeel voor zijn 13e strijkkwartet, dat uiteindelijk het officiële slot werd. De grote fugue moest daarvoor wijken. Het chiaroscuro kwartet speelt dat tot aan de ster en het nieuws van 8 uur. En daarna zijn we weer bij je terug met... Concertmeldpunt, museumtip, het weer met Jan Visser en een nieuwe aflevering van de Tijdmachine. En nog heel veel meer mooie muziek. Ook niet alleen maar laatste muziek, hè?
1: Nee, dan gaan we gewoon weer dwars door alle levens heen, hè, Pieter.
0: Ook leuk. We zijn zo bij je terug. Tot zo!

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zitten organisten ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Grütke je mee naar de orgelbank. Voor NPO Klassiek. Podcast. Vaak zitten organisten ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Grütke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Dan heb je vrijdag en zaterdag bijvoorbeeld op de mooiste orgels zitten spelen. Dan kom ik zondagsmorgens hier en dan denk ik, wauw, ben ik thuis.
2: Kerkmuziek zijn is meer dan alleen een stukje tussendoor spelen.
3: En het leuke van katrijn spelen is, je moet doorgaan, je kan niet stoppen.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op npoklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
4: Ster. Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
5: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl

0: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
1: Bewonder het Rozenfestijn. Van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Pianosensatie Nicola Meeuwse speelt Beethovens geweldige derde pianoconcert met het Nederlands Philharmonisch. Van 13 tot en met 16 juni in Amsterdam en Utrecht. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
5: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
6: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
7: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
8: Ontdek de Bachweek. Ik ben Diet Stilanus, violiste en artistiek leider van de Bachweek in het Luther Museum Amsterdam. Kom op deze intieme locatie luisteren van 8 tot 14 juni naar de mooiste muziek en ontdek naast Bach vrouwelijke componisten. Tot in de Bachweek!

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8:00, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het eind van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie in Ohio is op zoek naar minstens twee schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. Het concert dat rapper J gisteravond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die de actie voerden tegen de komst van J, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden twee mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Morgen geeft J, die vroeger Kanye West heette, nog een concert in de Gelredome. En ook dat concert is uitverkocht. Bij een huis in Eindhoven is een explosie geweest vannacht. Daarna brak ook brand uit in onder meer de hal. Het huis heeft flinke schade, maar er raakte niemand gewond. De politie heeft nog niemand aangehouden. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Exemplaren van het Parool van gisteren worden op internet voor grof geld aangeboden. Dat komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap waar hij in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan 20 euro voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. En het weer nog, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
2: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
0: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
3: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
4: Muziekreizen van IC Productions. Voor liefhebbers van klassieke muziek. Bezoek de mooiste concerten, snuif cultuur op in historische steden en geniet van een prachtig privéconcert. U bent in fijn gezelschap. Kijk op icproductions.nl.
3: Bewonder het Rozenfestijn van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
4: Voor een echt bijzondere muziekreis. icproductions.nl.
5: Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minnaar, het Nederlands Bachconcert, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het nederlandsbachconcert.nl.
6: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
7: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Pieter van Nes.
8: André Rieu heeft donderdag een concert gespeeld terwijl hij kort daarvoor zijn teen had gebroken. Ja, the show must go on. En niemand heeft iets gemerkt. Misschien vind je hem tenenkrommend, maar dit soort toewijding dwingt toch wel bewondering af. Een artiest in hart en nieren. Nee, van top tot teen.

0: Edward Elgar's Salut d'amour, hier gespeeld door de man met de gebroken teen, André Rieu. Goedemorgen, welkom of welkom terug hier bij het tweede uur van de ochtend op zondag 7 juni. En we hebben straks weer een prachtige museumtip. Die gaat over twee getalenteerde, maar onbekende vrouwelijke kunstenaars. Het Zaans Museum, die zet ze daarom in de spotlights. Maar eerst, zoals iedere zondag, lichten we wat concerttips eruit. We krijgen altijd heel veel tips binnen, maar één tip die sprong er deze week uit. Vanmiddag kun je namelijk luisteren naar The Armed Man van Carl Jenkins. A Mass for Peace. Ja, bijzondere muziek in tijden van oorlog. Voor vrede, zo zou je het kunnen zeggen. Op Utrecht Centraal notabene. Maar onze gewaardeerde Radio 5-collega Stefan Stassen, die zingt daarin mee. En ik heb hem even aan de lijn. Stefan, ik wist dat jij een man van vele talenten bent, maar zingen kun je dus ook al.
1: Nou ja, god, ik kan een beetje zingen. Maar toen kwam dan het idee om een keer bij een koor te gaan. Dat stond wel al heel lang op mijn lijstje. Ik denk, dat lijkt me nog een mooie ervaring. Dus, en er is een koor in Wees, een heel mooi koor. En dat was me al eens eerder opgevallen. Dat is het projectkoor Vocaal aan de Vecht. En die doen grote stukken, zoals vorig jaar deden ze het Requiem van Mozart. Allemaal grote stukken. En ik dacht, jeetje, dat zou fantastisch zijn. Dat doen 60 of 70 mensen zitten in dat koor. Dus ik heb auditie gedaan. Het heel spannend was. En toen werd ik aangenomen.
0: En het was gewoon een soort wens van jou om dat een keer te doen. Maar ja. Kun je noten lezen?
1: Nee, dus het was echt wel een klus.
0: Maar hoe heb je dat dan gedaan dan?
1: Nou ja, de dirigent, Fred, die zei tegen mij van, of die zei tegen, die had al van tevoren gezegd, kijk, die noten lezen is natuurlijk fijn als je dat kan, maar het gaat om de muzieklijnen. Dat je maar probeert om die muzieklijnen te onthouden. En dat leer je door veel te repeteren en elke dinsdag naar de repetitie te komen natuurlijk. En je hebt natuurlijk je andere bassen, want ik ben bas. En die andere bassen zitten wel mensen bij die heel goed kunnen noten lezen.
0: En zet je steun aan.
1: Daar heb je wel enorm veel. Dat had ik ook echt nodig. Want ik was in het begin echt een onzekere bas. Maar dat wordt steeds beter. En ze beloven dat we hebben er 8 maanden aan gewerkt. En ze hebben de hele tijd zeiden ze van, ja, waarom rustig aan. Weet je, doe het maar gewoon kalm aan. Want op een gegeven moment dan valt het kwartje. En je kunt thuis ook oefenen. Je hebt via YouTube heb je allemaal aparte baspartijen die je dan ook voor dit stuk kan oefenen. Dus dat heeft me wel enorm geholpen. Maar er waren momenten dat ik denk, nou, dit gaat me niet lukken.
0: Het is natuurlijk ook wel muziek. Het is heel veel muziek. Het is best wel een lang stuk. En het is ook wel bijzondere muziek, hè? Vind je ook niet?
1: Ja, het is niet muziek. Het is geen muziek in eerste instantie dat je bij de afwas een beetje zit en mee te neurien. Dat je denkt van, oh, dat heb ik zo in mijn hoofd als een liedje of zo. Maar het zit zo ongelooflijk geraffineerd in elkaar. Het gaat van links naar rechts. En het zijn echt soms noten die ik nog nooit eerder heb gezongen. Maar ja, dan op een gegeven moment komt alles samen. Dan heb je dus, dan zijn die 4 werelden van tenoren, alten, sopranen en die bassen. En dan in één keer denk je, wow, wat gebeurt hier? Dan smelt alles tot 1 wereld samen. Dat is gewoon wonderlijk. En daar is die dirigent natuurlijk van groot belang bij.
0: Ja, natuurlijk.
1: Die wordt alsmaar belangrijker eigenlijk.
0: Ja, en vanmiddag dus om 4 uur op Utrecht Centraal.
1: Ja.
0: Nog één keer, wie zijn jullie? Welk koor?
1: Nou, het koor, ik heb hier het programmaboekje voor me. Het is The Armed Man, A Mass of Peace van Carl Jenkins, die we nog kennen van de Softmachine van vroeger. Toen zat hij, was het een soort Focus. Ja, is wereldberoemd. Projectkoor Vocaal aan de Vecht. Dan hebben we een orkest ook van 40 mensen. RBO Symfonia. Dan zingt er ook nog een sopraan mee. Dat is een van de beste sopranen ter wereld. Alexandra Anisimovic. En dan hebben we natuurlijk de onvergelijkbare dirigent Fred Smalbrugge. En het vindt plaats om 4 uur. En dat is in de grote hal van het station Utrecht. Dat is aan de jaarbeurskant.
0: Ja.
1: Ja, het is echt om te huilen zo mooi.
0: Nou, fantastisch.
1: Het is echt heel ontroerend.
0: Ik zou zeggen, doe een tussenstop, neem een extra lange overstap en sluit je om 4 uur even aan voor A Mass for Peace op Utrecht Centraal. Stefan, dankjewel en toi toi toi zeggen we dan, hè?
1: Ja, zeker. Dankjewel.
0: Oké.
1: Doei. Hoi.

0: De Hymn Before Action uit The Armed Man, a masterpiece van Carl Jenkins, door London Philharmonic Orchestra onder leiding van de componist. En ja, deze bijzondere muziek die is dus vanmiddag om 4 uur te horen op Utrecht Centraal. Nou, dat is een bijzondere belevenis met in de gelederen van het koor onze collega Stefan Stassen. Inmiddels is het 8:15. En dan zijn we weer bij onze museumtip. Bij de naam Honig denken veel mensen aan de fabriek van soepen en vermicelli uit de Zaanstreek. Maar de Honigfamilie die had ook twee talentvolle kunstenaars in haar midden. Nelly en Tine Honig. Nou, weinig mensen hebben ooit van ze gehoord. Ik kende ze ook niet, eerlijk gezegd. Onterecht vindt het Zaanse Museum. In de tentoonstelling Gekoesterd staan beide vrouwen centraal. En Claire Hart de Ruiter is een van de samenstellers. Claire, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, die Nelly en Tine Honig, wie waren dat?
1: Ja, dat waren twee Zaanse kunstenaars. Groeiden beide rond 1900 op. Dragen allebei de achternaam Honig. Een grote, zoals je al zei, een invloedrijke familie in de Zaanstreek. Beide gestudeerd aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. En toch kenden ze elkaar waarschijnlijk niet.
0: Geen zussen of iets dergelijks dan?
1: Nou, hele verre achternichten, ja, zou je kunnen zeggen. Via de familie Houtijn zijn ze verbonden, ver in de stamboom. En nou, beide kozen voor het kunstenaarschap als beroep. En ze gaven dat verschillend vorm en dat laten we zien in de tentoonstelling. We geven een inkijkje.
0: Nou ja, en zoals het bij veel vrouwelijke kunstenaars is gegaan, en misschien nog steeds wel gaat soms, ze zijn in de vergetelheid geraakt. Dan allereerst de vraag, hoe zijn jullie zo op het spoor gekomen?
1: Nou, de presentatie is gebaseerd op het onderzoek van Margreet van der Hut. Zij is op het spoor gekomen. Mm-hmm. Zij merkte op dat in publicaties over Zaanse kunstenaars dat ze niet of nauwelijks genoemd werden. En dat schepte haar nieuwsgierigheid. Dus tijd om ze te onderzoeken. En ze heeft uiteindelijk 2 boeken over hen gepubliceerd. Het werk is nauwelijks in museale collecties te vinden. Dus zij heeft stad en land afgereisd om de werken op te sporen en met succes.
0: Ja.
1: Ze vond ze bijna allemaal in privécollecties en wel van nazaten van de kunstenaars, dus familieleden.
0: Maar dat die werken eigenlijk moeilijk te vinden zijn, dat lijkt me niet alleen voor haar, maar ook voor jullie als museum toch lastig?
1: Ja. Nee, we zijn ook, dit onderzoek is dus echt wel was van belang om deze presentatie überhaupt te kunnen maken. En ook natuurlijk de bereidheid van de familieleden om deze werken aan ons uit te lenen. Zonder hen was deze presentatie niet tot stand gekomen.
0: Nee, maar als ik nog ergens een Tine of een Nelly Honig heb liggen, dan moet ik even contact opnemen.
1: Nou, absoluut. Dat zouden we heel graag willen. Van Tine is best wat opgedoken. Meer dan 100 werken of iets meer dan 100 werken. Maar van Nelly, vooral van Nelly, is weinig overgeleverd. En we weten niet hoe dat komt. Misschien dat het komt omdat ze op een gegeven moment haar kunstenaarschap moest combineren met een baan als kantoorbediende. Mm. En dat ze het kunstenaarschap op een laag pitje heeft moeten zetten. Maar nou ja, we hopen dat er mensen zich aandienen. Dus neem vooral contact op als je een Nelly of een Tine in je bezit hebt.
0: En wat is er te zien voor mij als bezoeker? Wat voor soort kunst krijg ik te zien?
1: We scheiden de werken, ongeveer 25 werken, van Tine en van Nelly. Ieder een wand. Tine die schildert vooral stillevens en bloemstillevens. Ze is een enorm gedreven en ondernemende kunstenaar. En ze richt namelijk al tijdens haar studie de kunstenaarsvereniging De Zaankanters op. Ook met Cor Dick, een bekende Zaanse schilder. En zij presenteert en verkoopt haar werk echt actief op veel exposities. Vooral in Bloemendaal en Haarlem. En in de tentoonstelling zien we dan ook de stillevens en de bloemstillevens. Het genre waar ze zich aan wijden. En dat was dus naast een artistieke keuze. Want ze had echt haar passie. Dat was echt haar passie, die stillevens en bloemstillevens. Mm-hmm. Was het dus ook een praktische keuze. Want het was een geliefd genre bij het publiek. En het verkocht wel goed. Dus ze kon ervan leven.
0: Ja, en van Nelly en is het wat veelzijdiger, Nelly, geloof ik, hè?
1: Is het wat veelzijdiger? Ja, zij is geboren in Helsinki. Haar vader die koopt daar hout in voor de firma Dekker in Bessaan. Dat is echt een Zaanse familie. En zij wordt tijdens haar studie aan de academie, haar talent wordt opgemerkt door August Allebé. Dat is de directeur van de academie en professor. En hij merkt op dat zij ontzettend goed kan kopiëren, onder andere portretten. En ook dat zij goed portretten überhaupt kan schilderen. En we laten dan ook portretkopieën zien die zij maakt van haar voorouders. Die heeft ze in opdracht gemaakt van Gerrit Jan Honig. Dat is een verzamelaar geweest binnen de familie. En ze heeft er ongeveer 6 gemaakt en we laten er 3 zien.
0: Nou, bijzonder.
1: En, en ook het bijzondere hieraan is ook dat in de aanloop naar de tentoonstelling, dus de tentoonstelling was al praktisch gemaakt, dat een verzamelaar zich meldde met, ik heb nog Nelly Honigs.
0: Kijk, dat is wat je wil.
1: Op een veiling.
0: Ja.
1: En dat was ontzettend leuk. En we waren natuurlijk meteen enthousiast. En het leuke is ook dat hij een origineel werk had, waarnaar Nelly een kopie heeft gemaakt. Dus dat was na 100 jaar zijn die nu weer samen te zien. Dus dat is fantastisch.
0: Hartstikke mooi.
1: Voor ons geweest. Ja.
0: Dankjewel. Conservator en Claire Hart de Ruiter. Ja, nog één, nog zeg het.
1: Ja, nee, wat we nog meer kunnen zien zijn portretten en grafisch werk. En ze werkte ook als illustrator en ontwerper. Dus er is heel veel te zien. Kom vooral kijken. En in het najaar hebben we nog een programmering, lezingen, die verdieping bieden over het onderwerp. Dus kom vooral langs.
0: Gaan we zeker doen. Allemaal in de tentoonstelling gekoesterd over Tine en Nelly Honig. Nog tot half oktober te zien in het Zaans Museum in Zaandam.

Wings of the Morning van John Rutter. Hier gezongen door de Cambridge Singers met de City of London Symphonia onder leiding van componist John Rutter zelf. En dit is muziek uit The Hours van Philip Glass. Originele filmmuziek. Something She Has to Do.

0: Something She Has To Do. Filmmuziek uit The Hours. Filmmuziek van Philip Glass. Maakt het nu 8:30. En dat is altijd het moment dat we even van gedachten kunnen wisselen met onze vaste weerman Jan Visser. Jan, goedemorgen.
1: Pieter, goedemorgen.
0: Ja, ik las laatst een soort opinieberichtje ergens. Iemand die zei van, misschien moeten we eens veranderen dat we weer van boven de 30 graden mooi weer blijven noemen. Wat vind je daarvan?
1: Ben ik het helemaal mee eens, ja.
0: Ja, want ja, dat is, dat hebben we nu de afgelopen week natuurlijk niet gezien. Daarvoor kwam het uiteraard aardig in de buurt. Ja. Want het is niet altijd even jovel, hè? Zeker gezien klimaatverandering.
1: Nee, zeker niet. En een temperatuur van 30 graden en met een relatief hoge luchtvochtigheid. Ja, dan kom je toch al vrij gauw, raken mensen toch wel een beetje in de problemen. Want die kunnen dan een zweet niet kwijt. Dus dan stijgt de temperatuur en dan dat is gewoon niet fijn. Dat is heel onaangenaam, zeg maar, gewoon ook.
0: Wat dat betreft was de afgelopen week aangenaam, als we het dan zo samenvatten.
1: Ja, als je dat zo om je heen hoort, heel veel mensen waren, afgezien dan van de buien, maar toch best wel heel content met de temperatuur. En zeker als het dan 's middags of 's ochtends, maar in ieder geval overdag de zon er goed doorkomt. En het is een graad of 19 tot 20, 20 tot 21 graden. Ja, dan is dat uitermate fijn weer natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: Maar goed, het is wel wat wisselvallig en dat zal voorlopig niet veranderen. Want je kunt zeggen, de bakens zijn duidelijk verzet. Er lag in mei, in de derde decade van de meimaand, lag een ongelooflijk sterk hoge drukgebied boven West-Europa. Dat leidde, zoals je weet, tot extreme warmte in de Britse eilanden, Verenigd Koninkrijk met name. Kew Gardens, 35 graden. Ook in Ierland, voor het eerst in mei, is het meer dan 30 graden geweest. En ook recordwarmte dus. Dat gold ook voor een groot deel van Frankrijk. Een groot deel van Noord-Spanje met name ook. Nou, dat is nu helemaal voorbij. En het zal wel even duren voor het weer het kwik weer op stoom komt, om het zo te zeggen. We houden voorlopig temperaturen in ons land en ook bij de buren. Westelijk de Britse eilanden dus. En ook in België, Duitsland, Noord-Frankrijk. Die rond of onder normaal zijn. En van tijd tot tijd hoort daar, omdat er ook storingen vanaf de oceaan naar ons gebied trekken, hoort daar dus ook regen of buien horen daarbij. En de afgelopen 24 uur, met name gisteravond, heeft het fors geregend in Noord-Holland. Daar konden ze wel een buitje gebruiken. In Winkel viel 16 mm. Het was de grootste hoeveelheid daar sinds februari. Dus dat geeft al aan hoe weinig er eigenlijk in april is gevallen. Qua etmaal ook, maar ook qua maandhoeveelheid. Wijk aan Zee kwam uit op 19 mm, Sint Pancras 18. Nou, in het binnenland viel minder neerslag. Maar Noord-Holland kon best wat neerslag gebruiken. Want in het oosten van het land, daar is de afgelopen dagen toch wel behoorlijk wat gevallen. Ik zag Denenkamp maar liefst deze maand al op 92 mm staan. Dat is best behoorlijk nat. Maar Noord-Holland dus niet. Dus dat kwam allemaal goed in het putje terecht, om het maar zo te zeggen. En vandaag, we hebben nog te maken met vanochtend de naweeën van het lage drukgebied. Het ligt boven de Noordzee, vult verderop. Dus vanochtend is het eigenlijk nog op de meeste plaatsen vochtig, bewolkt weer. En er valt af en toe nog wat lichte regen en motregen. Later op de ochtend wordt het van het westen uit droger, Pieter. En vanmiddag zien we dan op veel plaatsen de zon tevoorschijn komen. Temperatuur loopt op naar 18 tot 19 graden. Er staat nog wel een flinke wind uit het westen in eerste instantie. Zuidwesten, matig en aan de kust vrij krachtig, maar die zal later gaan afnemen. Alleen het noordoosten kan vanmiddag nog een beetje regen vallen. Nou, de komende dagen blijft het dus van dat onstandvastige weer. Morgen beginnen we in het oosten nog met zon. Elders is het bewolkt, maar wel droog. Maar in de middag neemt de kans op buien weer toe. Wel is het, wordt wat warmere lucht aangevoerd. Het wordt op veel plaatsen zo'n 20 tot 21 graden zuidelijke wind. En die buien kunnen later op de middag en in de avond trouwens ook vergezeld gaan van onweer. Nou, van dinsdag en woensdag gaat die bovenlucht een rol spelen. Die wordt behoorlijk koud. En dat vindt ook zijn weerslag terug in de lagere temperaturen die we dan hebben. Het wordt niet veel warmer dan 17 tot hooguit 19 graden. En van tijd tot tijd vallen er buien. Soms vergezeld van onweer, kunnen plaatselijk forse buien zijn. En dan later in de week, wordt misschien ietsje minder tijdelijk, maar het zal niet veel zijn. Dus we kunnen rustig stellen dat we zo'n beetje, in ieder geval tot aan half juni, daar lijkt het een beetje op, wel wisselvallig weer gaan krijgen. Met lage temperaturen, relatief laag dan.
0: Maar ook dat is soms mooi weer, Jan.
1: Zo is het. Ja, ben ik helemaal met je eens.
0: Ja. Volgende week ben ik er nog. Daarna ga ik even op vakantie. Misschien dat ik je volgende week eventjes vraag welke kant ik op moet rijden in Europa. Maar
1: ja.
0: Daar komen we nog wel even op terug.
1: Dat Jan, is goed. Ja.
0: Dankjewel en een fijne zondag.
1: Hetzelfde.
2: De Ochtend met Pieter van Nes op NPO Klassiek.

De romance, het langzame deel uit het eerste pianoconcert van Frédéric Chopin. Een geweldig stuk. Yoon Dee Lee speelde dat hier ook prachtig. Samen met Philharmonia Orchestra, onder leiding van Andrew Davis. Kwart voor negen, dan is het altijd tijd voor onze tijdmachine. Ja, het kleine, het mini-hoorspel zal ik maar zeggen. Waarin ik je terugneem naar een bijzonder moment uit de muziekgeschiedenis. En vandaag neem ik je mee naar...

Londen, 7 juni 1945. Nog geen maand geleden kwam er een einde aan de oorlog in Europa. De stad draagt de littekens van de Blitz nog overal met zich mee. Maar vanavond gaan de deuren van Sadler's Wells weer open. Mensen gaan voor het eerst weer naar de opera. Na 6 jaar oorlog zou je misschien een verhaal over helden verwachten. Over overwinning, over nationale trots. Maar componist Benjamin Britten geeft zijn publiek iets anders. Geen koning, geen generaal, maar een visser. Peter Grimes. Een man over wie wordt geroddeld, die wordt gewantrouwd, die nergens echt lijkt te passen. Het idee voor de opera ontstond tijdens de oorlog, toen Britten als gewetensbezwaarde in Amerika woonde. Iets wat hem door sommigen werd nagedragen als plichtsverzuim. Hij las daar een verhaal van George Crabb, dat zich afspeelde in de regio waar hij vandaan kwam. En ineens was hij weer thuis, aan de kust van Suffolk. Tussen de wind, de zee en de vissersdorpen van zijn jeugd. Uit dat verlangen naar huis ontstaat een opmerkelijke opera. Want thuis blijkt helemaal geen veilige plek. In het dorp van Peter Grimes kent iedereen elkaar. Iedereen praat met elkaar. En langzaam wordt praten iets anders. Verdenking, oordeel, dreiging. Op het scherpst klinkt dat in de grote koorscènes. Het dorp wordt dan bijna één lichaam, één stem.

Na 6 jaar waarin saamhorigheid als nationale deugd werd gevierd, stelt Britten een ongemakkelijke vraag. Wat gebeurt er met degene die niet in de gemeenschap past? Het publiek begrijpt die avond meteen dat hier iets bijzonders gebeurt. De criticus Neville Carders schrijft de volgende dag dat Peter Grimes niet zomaar een succes is, maar een mijlpaal in de Engelse muziek. Een wedergeboorte. Een maand na het einde van de oorlog gaat Engeland weer naar de opera. Niet om een held te ontmoeten, maar een buitenstaander. En juist daarin herkent het land iets van zichzelf.

0: Een van de 4C interludes uit Peter Grimes. Dit was het deel Sunday Morning. Gespeeld door het BBC Symphony Orchestra. Onder leiding van Andrew Davis. Muziek van Benjamin Britten. Waar je zojuist het een en ander over kon horen in de tijdmachine. Jacobus, dat was hem weer voor ons in ieder geval deze
1: voor
0: ochtend.
1: Deze ochtend.
0: Ja, maar op deze zender gaat het de hele dag gaat het vrolijk verder. Ik heb een vrolijke, wakkere Wilfred Kemp hier tegenover mij staan. Die staat zijn paparazzen te sorteren voor tussen hemel en aarde. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Dat wordt vast een hele mooie uitzending. Jacobus, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: We hebben nog één van de laatste composities, zullen we maar zeggen.
1: Ja, Schubert was aan het eind van zijn leven met allerlei werken tegelijk bezig, leek het wel. Waaronder het prachtige strijkquintet.
0: Dat geweldige strijkquintet met, als ik één slotakkoord mocht kiezen, dan is dat deze.
1: Kanshebber,
0: hè? Ja, is wel een kanshebber. Wie zijn het? Janine Jansen, Boris Brofzin, Amiraj Groos, Torleif Tedeen en Jens-Peter Mainz. In dit slot van het strijkquintet van Schubert. Tot aan 9 uur. Daarna sterrennieuws en tussen hemel en aarde. Ik zou zeggen, maak er een hele mooie zondag van. En graag tot de volgende keer. Dag.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Ik heb me de hele dag druk gemaakt over het feit dat ik me voor dit moest voorbereiden.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenden.
3: Ik ben ook wel vaker teruggegaan alleen om dat schilderij te zien.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: Maar hij is zo leuk en zo bijzonder.
1: Deze week is mijn gast, componist, bandleider, trompetist Erik Vloeimans.
0: Panorama Zondag, vanavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
5: Ster. Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
6: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
5: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
7: Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum More.
8: Pianosensatie Nicola Meeuwsen speelt Beethovens geweldige derde pianoconcert met het Nederlands Philharmonisch. Van 13 tot en met 16 juni in Amsterdam en Utrecht. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
9: De wereldorde verandert in razend tempo.
10: In het tv-programma Bureau Buitenland proberen we samen met allerlei wereldwijze gasten meer grip te krijgen op alle ontwikkelingen.
11: Bram Vermeulen en Sophie Derksen bespreken de wereldpolitiek. Bureau Buitenland. Vanavond 9:30, VPRO NPO 2.
12: Ontdek de Bachweek. Ik ben Diet Tilanus, violiste en artistiek leider van de Bachweek in het Luthermuseum Amsterdam. Kom op deze intieme locatie luisteren van 8 tot 14 juni naar de mooiste muziek en ontdek naast Bach vrouwelijke componisten. Tot in de Bachweek!

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Het Nationale Holocaustmuseum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het Namenmonument in Amsterdam samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooraf veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die al sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd er ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond die zoekactie af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. En de politie in de Amerikaanse staat Ohio denkt dat 2 mensen op elkaar schoten tijdens de schietpartij op een muziekfestival. 12 mensen raakten daar gewond, waarvan 2 ernstig. De vermoedelijke schutters zijn nog voortvluchtig. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
2: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
0: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
4: Na 100 jaar in het donker zien zeldzame etsen van Rembrandt weer het licht. Ontdek het verhaal van de meesteretser in een meeslepende tentoonstelling. Rembrandt, van donker naar licht. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen.
5: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
6: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Filharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige muziek van Rachmaninoff, Mahler, John Williams en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
7: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. Tussen hemel en aarde. Met Wilfred Kempe.

Pianist Bertrand Chamaillouf nam een cd op met slaapliedjes uit allerlei verschillende tradities. En deze is van Mélanie Bonis met de veelzeggende titel La toute petite s'endort. Het kleine meisje slaapt in. Goedemorgen, welkom bij Tussen Hemel en Aarde. Afgelopen donderdag was het sacramentsdag. En in veel kerken wordt dat vandaag gevierd. En daarom vanmorgen extra aandacht voor muziek die iets probeert te verklanken van, nou ja, misschien wel het grootste geheim van de katholieke kerk, het sacrament van de Eucharistie. Brood en wijn veranderen substantieel in het lichaam en bloed van Christus. Een bekendste muzikaal eerbetoon aan dit sacrament is ongetwijfeld het AV4-roem van Mozart. Daar gaan we straks dus ook zeker naar luisteren. Verder ook andere pogingen om datzelfde mysterie muzikaal te verklanken. Bijvoorbeeld Frans Liszt en Jan Dismas Zelenka. Nou, dat allemaal straks. Nu eerst het Gregoriaans introitus. Dat hoort bij deze zondag. Cibavit eos. De Heer heeft zijn volk gevoed door Schola Gregoriana Monachensis.

Uit de missa O quam pulchra es van Francisco Garro waren dit het Sanctus en Benedictus. Het staat op een nieuwe en prachtige cd van ensemble Cupertinos. Helemaal gewijd aan deze eind 16e, begin 17e eeuwse Portugese componist.

Ja, wonderlijk hoe Ravel het wezen van de piano doorgrondt in dit vijfde deel van zijn pianocyclus Miroir. La Vallée des Cloches heet het, klokken van ver weg. En ze werden uit de toetsen vandaan getoverd door Julien Libert. Fremuit Spiritu Jesus, Jezus werd diep bewogen. Een tekst uit het Johannesevangelie als Jezus bij het graf aankomt van zijn goede vriend Lazarus. Clemens Dompapa zet het op muziek.

Motet over hoe Jezus zijn vriend Lazarus opwekt uit de doden. Het leven blijkt sterker dan de dood. Fremuit Spiritu Jezus van Jacobus Clemens non Papa. Je hoorde het Huelgas Ensemble onder leiding van Paul van Nevel.

Muziek die doet wat het belooft. Du bist die Ruhe van Franz Schubert. In een arrangement voor cello en piano. U hoorde Emmanuel Bertrand en Pascal Amoriel. I heard a voice from heaven. Ik hoorde een stem uit de hemel. Tekst uit het laatste Bijbelboek, Openbaring van Johannes. Een tekst die uit wil drukken dat wie goed heeft geleefd zich geen zorgen hoeft te maken op zijn sterfbed. Hij zal eindelijk mogen rusten van al zijn inspanningen. Meerdere componisten hebben deze tekst getoonzet. Heinrich Schütz, Herbert Howells en deze is van Arvo Pärt.

Muziek als een stem uit de hemel. And I Heard a Voice from Heaven was dit van Arvo Pärt. Paul Hillier dirigeerde Ars Nova Kopenhagen. Naast natuurlijk Maria en de heilige Franciscus is de heilige Antonius van Padua een van de meer bekendere heiligen. Hij is een specialist in het opsporen van gevonden voorwerpen. Heilige Antonius, beste vriend, zorg dat ik mijn sleutels weer vind. Mijn moeder was een groot vereerder van deze 13e eeuwse Italiaanse heilige. Hij was een van de vaste gasten op een klein hoekplankje in onze huiskamer. Samen met, inderdaad, Maria en Franciscus. Verder ook Christoffel, beschermheilige van de reizigers. Mijn vader was vrachtwagenchauffeur. En ook Padre Pio. Ik herinner me dat ik een keer thuis kwam en zag dat het beeldje van Antonius omgekeerd stond. Met zijn rug naar de kamer. Antonius staat verkeerd, zei ik. Nee hoor, antwoordde mijn moeder resoluut. Die doet even niet mee. Die heeft straf. Ze had hem al 2 dagen vergeefs aangeroepen in haar zoektocht naar haar favoriete aardappelschilmesje. Voor mijn moeder waren heilige vertrouwde vrienden met wie je soms ook even overhoop kon liggen. Maar nooit voor lang. Toen ik 2 dagen later terugkeerde, was het mesje nog steeds niet gevonden, maar Antonius keek weer vroom de huiskamer in. Komende zaterdag, 13 juni, is het de feestdag van Antonius van Padua. En daarom nu van Johannes de Limburgia, Gaude Felix Padua. Wees verheugd, gezegend Padua.

Gaude Felix Padua, een lofzang van de 15e eeuwse Johannes de Limburgia. Een lofzang op de geboortestad van de heilige Antonius van Padua. Le miroir de musique stond onder leiding van Baptiste Romain. Zoals gezegd, afgelopen donderdag 4 juni was het sacramentsdag, maar de kerk viert dat vandaag. Een beetje een ingewikkeld feest. Het komt erop neer dat gevierd wordt dat Christus nog steeds onder ons is, in tekenen van brood en wijn. En er is een lange traditie in de Rooms-Katholieke Kerk waarbij dat brood, die geconsacreerde hostie, in een rijk versierde gouden of zilveren monstrans wordt gedaan om zo aanbeden te worden. Of rondgedragen in een processie. Dat kan ook. En dat gebeurt ook vandaag, zag ik op verschillende sites. Er zijn meerdere plekken in ons land waar zo'n sacramentsprocessie plaatsvindt. En muzikaal gezien is het vandaag bij uitstek de dag van het Ave Verum Corpus. Wees gegroet te worden. Of rondgedragen in een processie. Dat kan ook. En dat gebeurt ook vandaag, zag ik op verschillende sites. Er zijn meerdere plekken in ons land waar zo'n sacramentsprocessie plaatsvindt. En muzikaal gezien is het vandaag bij uitstek de dag van het Ave Verum Corpus. Wees gegroet, waarachtig lichaam. Straks

0: Ja, wonderschoon toch, dit Ave Verum Corpus Christi van Franz Liszt. Wees gegroet, waarlijk lichaam van Christus. Collegium Vocale Gent, onder leiding van Reinbert de Leeuw. En daarvoor Julien Brocal met Pour inspirer l'amour uit de cyclus Charme van Federico Mompo.
1: Tussen hemel en aarde. Met Wilfred Kemp. Op NPO Klassiek.

Een uitermate feestelijke Bach. Prijzen Jeruzalem den Herrn. Ensemble Zefiro speelde onder leiding van Alfredo Bernardini een arrangement van het gelijknamige openingskoor uit deze kantate. Een paar jaar voor Bachs geboorte, om precies te zijn in 1671, zag in Spanje componist Francesco Valls het levenslicht. Hij werkte lange tijd als koormeester in de kathedraal van Barcelona. Ensemble Bachwerk Vocaal wijdde een hele cd aan zijn muziek. Echt een aanrader. En op die cd onder andere dit loflied van de Dominicaan Thomas van Aquino. Lauda Sion.

Laudation, een uitbundig loflied op de agorastie van Francesco Weiss, op een tekst van de 13e eeuwse Dominicaan Thomas van Aquino.

een werk oorspronkelijk voor orgel van Johann Sebastian Bach, hier bewerkt voor Gamba Consort. Het Capricornus Consort Basel speelde de fuga uit Bachs Fantasia en fuga in G-klein. Muziek nu van Jan Diesmans Zelenka, tijdgenoot en vriend van Bach. En ja, we draaien hem vaak, maar daar is een hele simpele reden voor. Het is namelijk fantastische muziek. Voor Sacramentsdag 1727 schreef Zelenka zijn Litanie de Venerabili Sacramento. Muziek bedoeld voor de sacramentsprocessie. Die mocht in het overwegend protestantse Dresden niet op straat worden gehouden, wel in de tuinen rond de kerk en de pastorie. Letterlijk dus een rondje om de kerk.

Drie delen uit de Litanie de Venerabili Sacramento van Jan Dismas Zelenka. Speciaal bedoeld voor de sacramentsprocessie van 1727 in Dresden. Het is vandaag sacramentsdag vandaar. Je hoorde King's Concert en Choir, niet te vergeten, onder leiding van Robert King.

0: Arrangement voor viool van het snelle derde deel uit Bach's Italienisches Concert. U hoorde Francesca Vicari samen met Concerto Italiano onder leiding van Rinaldo Alessandrini.
1: Tussen hemel en aarde. Met Wilfred Kemp. Op NPO Klassiek.

En de vogels die blijven maar zingen. Als je dit hoort, dan begrijp je goed waarom Ludwig van Beethoven zijn zesde symfonie de titel Pastorale meegaf. Scène am Bach, scène bij een beek, zo noemde Beethoven het tweede deel uit die zesde symfonie. Ricardo Chailly dirigeerde het Gewandhausorchest Leipzig. Ja, veel muziek vandaag over het sacrament van de Eucharistie, vanwege Sacramentsdag. En deze is veruit het bekendst, het Ave Verum van Mozart. Het is eigenlijk een beetje een tussendoortje, in haast geschreven door Mozart. En dat zit zo. Een paar dagen voor Sacramentsdag in 1791 kwam een bevriende priester bij Mozart langs met het verzoek nog iets voor dat hoogfeest te schrijven. Nou, eigenlijk stond Mozarts hoofd er helemaal niet naar. Hij zat namelijk midden in de afronding van zijn opera Die Zauberflöte. Maar goed, hij wilde de beroerdste ook niet zijn. Dus even tussendoor een paar noten op papier. En wat blijkt? Het werd een van zijn meest uitgevoerde werken.

lange tijd was dit de muziek waarmee de KRO elke zaterdagavond op de radio afsloot. Bij wijze van opmaat naar de zondag. Ave Verum van Mozart. Hier in een lekkere langzame uitvoering van het Amsterdam Barok Koor en Orkest. Onder leiding van Ton Koopman. Vertoefden we net bij Beethoven al aan een beek. Nu keren we terug samen met Schubert in een arrangement van Liszt, dat dan weer wel. Der Müller und der Bach.

Muziek als een kabbelend beekje. Taehyung Kim was dit met Der Mühle und der Bach, een van Schubert's Mühlenlieder, hier in een arrangement van Franz Liszt. Het brengt ons op de drempel van de Mariakapel. Wie wil, die kan er een kaarsje op steken. Je kan ook gewoon gaan zitten en luisteren naar een ode kabbelend beekje. Taehyung Kim was dit met Der Mühle und der Bach, een van Schubert's Mühlenlieder, hier in een arrangement van Franz Liszt. Het brengt ons op de drempel van de Mariakapel. Wie wil, die kan er een kaarsje op steken. Je kan ook gewoon gaan zitten en luisteren naar een ode aan Maria als hemelse koningin van

Hemelse muziek van Cristóbal de Morales. Wezer Renaissance, onder leiding van Manfred Cordes. Ze zongen de Morales versie van het Salve Regina. En ze besluiten ook dus hemel en aarde voor vandaag. Straks het zondagochtendconcert met Saskia Voorbach. Niet live vanuit het Concertgebouw in Amsterdam, maar hier vanuit de studio in Hilversum met muziek uit het rijke archief van het zondagochtendconcert. Onder andere muziek van Vaughan Williams. Om alvast in de sfeer te komen nu tot de klok van 11 ook muziek van Vaughan Williams. Een deel uit zijn romance voor altviool en piano. Hele fijne zondag nog.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Ik heb me de hele dag druk gemaakt over het feit dat ik me voor dit moest voorbereiden.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenden.
3: Ik ben ook wel vaker teruggegaan alleen om dat schilderij te zien.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: Maar hij is zo leuk en zo bijzonder.
1: Deze week is mijn gast, componist, bandleider, trompetist Erik Vloeimans.
0: Panorama Zondag, vanavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
5: Ster. Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 7 juli hoor je Dvořáks geliefde 9e symfonie, Uit de Nieuwe Wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Na 100 jaar in het donker zien zeldzame etsen van Rembrandt weer het licht. Ontdek het verhaal van de meesteretser in een meeslepende tentoonstelling. Rembrandt, van donker naar licht. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen.
7: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
9: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
10: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Filharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige muziek van Rachmaninoff, Mahler, John Williams en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor de explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was daar een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. Die brand was snel onder controle, niemand in het huis raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie in Eindhoven. Ze zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis worden aangeboden. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Zo was ze onder meer raadslid en ook loco-burgemeester. En adviseerde ze haar man ook gedurende zijn lange politieke carrière. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 20. Morgen regenachtig en dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Het zondagochtendconcert met Saskia Voorbach.
2: Een heel goedemorgen en hartelijk welkom bij het zondagochtendconcert vanuit Hilversum vandaag. We zitten in de zomerstop met het zondagochtendconcert. 6 september zijn we er weer live vanuit het concertgebouw. En tot die tijd wekelijks vanuit hier met mooie muziek uit meer dan 30 jaar archief zondagochtendconcert. En het programma van vandaag laat horen hoe veelzijdig de muziek rond 1900 was. Componisten zochten nieuwe wegen door oude tradities, exotische oorden en bijzondere klankcombinaties te verkennen. We eindigen vanochtend met Debussy, sonate voor fluit, harp en altviool, over bijzondere klankcombinaties gesproken. Daarvoor de Scheherazade van Ravel, een reis naar het fantasierijke oosten. Daaraan voorafgaand Joaquin Turina, Circulo, geïnspireerd op Spaanse cultuur en poëzie. En we beginnen met Ralph Vaughan Williams, Fantasia on a Theme by Thomas Tallis. Vaughan Williams raakte geïnspireerd door een hymne van de 16e-eeuwse componist Thomas Tallis. En hij bouwde daar een rijke muzikale fantasie omheen, resulterend in deze eendelige compositie voor strijkorkest. En dit orkest heeft een bijzondere opstelling. Het is verdeeld in 3 groepen die bij een uitvoering ver bij elkaar vandaan zitten. Je hebt strijkorkest nummer 1, iets verderop de strijkorkest nummer 2, iets kleiner dan het eerste, en een strijkkwartet. En de fysieke afstand tussen deze 3 groepen die met elkaar in gesprek zijn veroorzaakt een ruimtelijk kathedraalachtig effect. Alsof verschillende koren elkaar vanuit de verte toezingen en beantwoorden. En de titel Fantasia die verwijst naar een 16e-eeuwse voorloper van de fuga. Dus melodieën worden overgenomen door de volgende groep en vervolgens weer losgelaten in een samensmelting. En The Times schreef na de première op 6 september 1910... van begin tot eind is men niet helemaal zeker of men iets heel ouds of iets heel nieuws hoort. We horen nu het zondagochtendconcert van 17 januari 2010. Het Radiofilharmonisch Orkest onder leiding van Edward Garner.

Dit was Fantasia on a Theme bij Thomas Tellis van Ralph Vaughan Williams. Gespeeld door het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Edward Garner. Door bij deze archiefopnames tijdens onze zomerstop naar de Spaanse componist Joaquín Turina met zijn stuk Círculo, oftewel Cirkel, opus 91. Turina vervolgde na lessen in Spanje zijn opleiding in Parijs. En in zijn muziek horen we de Frans getinte stijl die hij zich daar eigen had gemaakt. Sterk beïnvloed door de muziek van Claude Debussy en Maurice Ravel. En die Frans getinte stijl gaf hij dan vervolgens weer een eigen draai met Spaanse kleuren en ritmes. Zijn Círculo opus 91 uit 1936 beschrijft de cyclus van één dag. We horen de eerste lichtstralen in Amanecer, dan de zonnige levendigheid in Mediodía, het midden van de dag, en tot het verstilde Crepúsculo, de schemering, waar de avond valt. En in dat laatste deel grijpt Turina weer terug op eerdere thema's, waardoor de dag klinkt als een cirkel. We gaan luisteren naar het Devich Trio. Zij speelde Círculo op het zondagochtendconcert van 28 december 2008.

Dit was het stuk Circulo van de Spaanse componist Joaquín Turina. En het beschrijft de cyclus van de dag en werd hier gespeeld door het Devich Trio. Door naar Maurice Ravel, Scheherazade. Zoals u misschien wel weet, Scheherazade is een personage uit de verhalenverzameling Duizend en Eén Nacht. En zij redt haar leven door elke nacht verhalen te vertellen aan de koning. En de koning die uit verbitterdheid steeds zijn nieuwe bruid na één nacht laat doden. Maar door haar verhalen steeds op het spannendste moment te onderbreken, een cliffhanger, houdt Scheherazade de koning in spanning en blijft ze leven tot de volgende avond. En dit duizend en één nachten lang. Rond 1900 was dit soort Oosterse verhalen enorm populair in de Europese muziek. Het exotische Oosten werd een bron van fantasie en kleur. En een bekend voorbeeld van de Scheherazade is de Scheherazade van Nikolaj Rimsky-Korsakov uit 1888. Daar horen we een kleurrijk symfonisch werk vol sprookjesachtige avonturen. Ravel schreef zijn Scheherazade in 1903 en deze heeft een heel andere invalshoek. Hij gebruikt drie gedichten van Tristan Klingsor die vooral de sfeer oproepen van een exotisch oosten. In het eerste deel, Azië, horen we een wereld vol verlangen en verbeelding. Dan La Flûte Enchantée, de betoverde fluit. Daar horen we een intieme liefdescène. En tot slot in L'Indifférent, de onverschillige, horen we een vluchtige, ongrijpbare ontmoeting. Dus de focus verschuift. Bij Rimsky-Korsakov hoor je nog het verhaal en heel veel actie erin. En bij Ravel draait het vooral om sfeer en de fantasie van dat verre exotische oosten. We horen hier sopraan Eileen Caesar. Zij verklankt de gedichten in het zondagochtendconcert van 12 februari 2023... met orkest Fion onder leiding van Bertie Bagent.

U hoort bravo geroep vanuit het publiek voor sopraan Eileen Caesar in Scheherazade van Maurice Ravel. Orkest Fion begeleidde haar onder leiding van Bertie Bagent. En tot slot in het zondagochtendconcert van vandaag vanuit de studio in Hilversum, Debussy, sonate voor fluit, harp en altviool. Deze sonate werd geschreven in 1915. De Eerste Wereldoorlog was volop gaande. Het is een van Debussy's laatste werken en maakt deel uit van een geplande reeks van 6 sonates, waarvan hij er door zijn achteruitgaande gezondheid en die oorlog, die woede, uiteindelijk maar 3 heeft voltooid. En deze sonate die u nu gaat horen wordt door velen beschouwd als het absolute hoogtepunt uit deze voltooide 3. En het is opgedragen aan zijn vrouw Emma Bardac. De bezetting van een enkele fluit, altviool en harp was nog nooit eerder toegepast in een kamermuziekwerk. En de combinatie van deze instrumenten zorgt voor een transparante en melancholieke klanksfeer met Oosterse accenten. Debussy legde hier een stevige basis voor de toekomst van de kamermuziek. Sindsdien werd er vaker voor deze samenstelling gecomponeerd. En zette vooral ook de harp definitief op de kaart voor kleine concertzalen. De sonate bestaat uit de volgende 3 delen. Pastorale, lento, dolce, rubato. Dan interlude, tempo di minuetto. En tot slot finale, allegro, moderato. We horen het zondagochtendconcert van 6 mei 2007. En het wordt hier gespeeld door Ensemble Oxalis.

U hoorde componist Claude Debussy, sonate voor fluit, harp en altviool, gespeeld door ensemble Oxalis. En hiermee zijn we aan het eind gekomen van dit zondagochtendconcert vanuit de studio in Hilversum. De techniek was vandaag in handen van Willem-Jan ten Klooster. Volgende week weer prachtige muziek uit het archief. Onder andere Franz Schubert, variaties Trockene Blumen, Edward Elgar, serenade voor strijkorkest opus 20 en Dvorak, ouverture voor orkest. Hier alvast een klein stukje Dvorak om in de stemming te komen. Waldesruhe, gespeeld door Amsterdam Sinfonietta onder leiding van Candida Thompson en Alexander Rudin op cello. Veel plezier met Café Foyer zometeen met Jan van Poppel. En heel graag tot volgende week.

0: NPO Klassiek. BNN VARA.
1: Professor Maarten.
2: Jan van Poppel.
1: Vorige week kregen wij de kritiek dat we wat laag in onze energie zaten.
2: Oh jee.
1: Kunnen we daar wat aan doen vandaag?
2: Zeker en vast.
1: Ja? Ik heb in ieder geval alvast een energiek beginmuziekje uitgezocht. Misschien helpt dat.
2: Goed begin is het halve werk.
1: Hartstikke idee.
0: Café Foyer met Jan van Poppel.

0: Het vierde deel uit de Petite Suite van Claude Debussy, uitgevoerd door het Orchestre National des Pays de la Loire onder leiding van Pascal Roffey. Goedemiddag, welkom. Fijn dat je luistert naar NPO Klassiek. En al helemaal fijn dat wij met Bien en Vara dit programma mogen maken. Café Fayet, professor Maarten, jij zit ook in het café. Toch een beetje het uitje van de week voor je?
1: Nou, eigenlijk wel. Er is altijd gewoon even een punt in de week, zo'n piketpaal, ja. Waar ik toch weer even naar uitkijk. Dat ik toch denk op zondagochtend, oh ja, ik heb er toch wel zin in.
0: En is dit dan voor jou het begin van de week of het einde van de week?
1: Nou ja, omdat ik op zaterdag vrij ben, zie ik het eigenlijk als een soort begin van de week. Maar normaal gesproken, de zondag is voor mij het einde van de week.
0: Oké. Voor mij voelt het als het begin.
1: Oh, ja, leuk.
0: Nou, voor mij het begin is voor jou het einde. En dat doen we dan elke week weer. Ik vind dat de energie er goed in zit, Maarten. Complimenten. Ja, moet ik toch even zeggen. Hey, als vanouds hebben wij een vers klassiek top 400 dilemma voor je klaarstaan. We gaan op pad met de opera-componist van Italië. Daar zul jij blij mee zijn, Maarten, als opera-liefhebber.
1: Dat is zeker waar.
0: Toch? En we gaan gewoon beginnen met een heerlijke symfonie. Namelijk de derde van Franz Ignaz Beck. En dan zeggen wij goedemiddag.

0: Dat was het vierde deel uit de derde symfonie van Franz Ignaz Beck. En daarvoor hoorde je, heel origineel, het derde deel uit diezelfde symfonie. Gespeeld door het Stazione Frankfurt onder leiding van Michael Schneider. En professor Maart, wij bieden hier natuurlijk een podium voor de grote hits in de klassieke muziek. Voor de kleine hits in de klassieke muziek. En soms, heel soms, ook echt voor iets anders. Componist, pianist die wij samen ontdekt hebben, dat is Jean-Baptiste. Dan weet je wel waar ik het over heb.
1: Ja, absoluut.
0: Kwam vorig jaar met het album Beethoven Blues. Nou, om even de gedachten op te frissen, dat klonk zo. Ja, dit ontspoort helemaal. En ja, ik hou er gewoon enorm van als mensen, creatievelingen, buiten de gebaande paden denken en gaan. En dat doet deze Jean-Baptiste. En zeker in de klassieke muziek is dat best wel gewaagd. Al helemaal met muziek van Beethoven. En binnenkort komt hij met een nieuw album. Dat heet Black Mozart. Waar hij allerlei verschillende stukken van Mozart op eenzelfde manier gaat bewerken. En afgelopen week kwam al een van die stukjes uit. En die wil ik heel graag laten horen. Maarten, het is een beetje pijnlijk misschien voor jou als professor, als klassieke kenner.
1: Want?
0: Ja, het is gewoon zo anders en is er helemaal mee aan de haal gegaan, maar ik vind het zo lekker.
1: Oh, nou, nu ben ik wel heel benieuwd.
0: Ja? Ja. Het heet Facile Baptiste en dan van twee componisten, namelijk Jean-Baptiste en Wolfgang Amadeus Mozart. Veel plezier ermee.

0: De vijfde bagatelle voor harmonium, twee violen en cello van Antonín Dvořák was dat. En daarvoor muziek van Jean-Baptiste en Wolfgang Amadeus Mozart. Professor Maarten had nog even kritiek op mijn uitspraak.
1: Nou, jij zei facile.
0: Ja, facile, Jean-Baptiste, ja. Fransman, facile.
1: Ja, maar wie is de originele componist?
0: Mozart.
1: Ja, dat was een Italiaanse titel, facile.
0: Mozart is toch niet Italiaans?
1: Nee, maar de titel is gewoon Italiaanse termen, zoals presto, een scherzo en dan heb je facile.
0: Het is ook vervelend hoe Italiaans jij dat uitspreekt met die vingertjes erbij.
1: Ja, maar dat zit er direct in, hè? Dat temperamente.
0: Temperamente, oké. Okay, dus Facile Battiste.
1: Precies.
0: Oké, okay. Wel mooie muziek, toch?
1: Absoluut.
0: Ja. Wij gaan door met muziek van Wilhelm Stenhammar.

0: Dat was het eerste deel uit de suite Romeo en Julia van Wilhelm Stenhammar. Morten Larsson, moet wel goed uitspreken, op de hobo. Anders Jonhol op de fluit. En samen deden ze dat allemaal met het Göteborg Symfonieorkest onder leiding van Neeme Järvi. Nou, dat ging lekker, hè Maarten?
1: Ja, gelukkig hebben we nog meer dan een uur.
0: Nee, we hebben nog meer dan een uur te gaan. Ja, gelukkig maar. En wij gaan verder met Ablaï Sissoko. Dat heb ik dan wel goed uitgesproken. Tenminste, dat hoop ik. Deze heet Amadou.

0: karaoke.
1: Amadou van Ablai Sissoko was dat. Elke week gaan we dit programma op pad. Samen op pad met een componist. Even de deur uit. En vandaag doen we dat met... Tja, met wie doen we dat eigenlijk?

Ja, je hoort het. Niemand minder dan Giuseppe Verdi, een van de grootste operacomponisten aller tijden. En niet alleen schreef hij deze knetter van een hit uit de opera Rigoletto, maar

aardige opera's. Best een mooie score, vind ik. En dat heeft hem ook best wel wat stress gekost, vermoed ik. Want hij was een enorme perfectionist. Zo begon hij in 1843 aan de opera Il Re Rer, Koning Lear. Wat een verwijzing is naar het bekende toneelstuk van Shakespeare natuurlijk. En hij wilde dat dolgraag omschrijven tot een opera. Maar het kwam maar niet van de grond. Hij schreef erover met andere componisten, librettisten en niks lukte. Nou ja, uiteindelijk bestonden er heel veel ideeën, maar hij zette geen noot op papier. Dus was die opera ook nooit te horen. Tot vandaag. Want componist Loek van der Heijden zette de noten wel op papier. Op basis van die briefwisselingen, het libretto, horen we vanavond in de Oosterkerk in Hoorn, ja echt, of all places, de wereldpremière van muziek die 170 jaar lang niets meer dan een droom bleef. Ik vind het best wel bijzonder. Il Re Rer.

0: Lucas Debark speelde op piano dit Allegro uit de sonate voor toetsinstrument K531. Hele sexy titel van deze muziek van Domenico Scarlatti. En daarvoor hoorde je La Traviata van Giuseppe Verdi, gespeeld door de Dresdner Philharmonie onder leiding van Daniel Oren.
1: Café Foyer met Jan van Poppel op NPO Klassiek.

0: Carmen-fantasie van Pablo de Sarasate. Het Budapest Festival Orkest onder leiding van Ivan Fischer speelde het met op viool Akiko Suanai. Professor Maarten.
1: Jan van Poppel.
0: Wij gaan zo meteen het klassieke top 400 dilemma spelen.
1: Klopt.
0: Dat is altijd een... ik vind het altijd wel heerlijk.
1: Je staat weer te poppelen.
0: Ik sta weer lekker te poppelen. Zullen we een kleine tease geven waarover die gaat? Heb jij iets in gedachten?
1: Ja, we gaan het water op.
0: Ja, oké. Okay.
1: En dan niet met Edward Elgar.
0: Zo, wat een tease.
1: Zo.
0: We hebben een enorme NPO-klassiek tease.
1: Wat zou je dan zeggen? Als Bienevara man?
0: Nou, we gaan het water op, maar het is geen kabbelend klassiek.
1: Nou, waanzinnig.
0: Ja. Nou ja, zometeen het klassieke top 400 dilemma. Pak de NPO Luister-app er vast bij, want die heb je nodig. En dan gaan we daar zometeen eens even naar kijken. Na Daybreaking van Lara Somogyi.

Ashes to Dust heette deze van Darius Lim, gezongen door Voces 8 en The Voices of Singapore. En daarvoor Daybreaking van Lara Somogyi. Dan is het nu tijd voor niets minder dan het klassieke top 400 dilemma.

0: blijft een lekkere tune, hè?
1: Ja, oh, daar kijk ik stiekem ook wel naar uit, iedere
0: toch?
1: Keer.
0: Ja, het is niet alleen het dilemma zelf, maar ook gewoon deze tune.
1: Ja, precies.
0: Ja. En jij zoekt elke week een leuk nieuwtje uit, een evenement uit. Waar gaan we dat klassieke top 400 dilemma ophangen? Ja, was het deze week?
1: Ja, waarschijnlijk ben je er al de hele week mee bezig geweest.
0: Ja, dat weet ik niet.
1: De Dutch Water Week.
0: Tuurlijk.
1: Helemaal in het teken van zeilen. Vandaag is de laatste dag. En ik dacht, ik grijp mijn kans, ik pak mijn kans. En tijd om daar even wat aandacht aan te besteden.
0: Ja.
1: En welke componist past daar dan bij? Rimsky-Korsakov.
0: Dat moet je uitleggen.
1: Nou ja, hij komt uit een marinefamilie blijkbaar. Zijn oom was admiraal, zijn broer was officier bij de marine. Daardoor ging Rimsky-Korsakov ook bij de marine. Hij is ook echt op de academie gegaan. Hij heeft een wereldreis gemaakt.
0: Jezus.
1: En hij liet zich daardoor inspireren in zijn muziek. En zelfs een stuk dat ook ooit in de klassieke top 400 terecht is gekomen. En er nu nog steeds staat.
0: En dat is de hit.
1: Dat is de hit.
0: Zullen we even naar luisteren?
1: Heerlijk.
0: Oh ja.
1: Ja, de Scheherazade.
0: Scheherazade. Plek 145 in de klassieke top 400. Ja, dat is een volwaardige hit hoor.
1: Ja, die staat er sowieso komend jaar ook weer in.
0: Ja, gewoon een linkerrijtje.
1: Zeker.
0: Lekker. De zee en het schip van Sinbad. Zo heet dit deel uit die Scheherazade. Moeilijke naam. Maar dat is de hit dus. En dan hebben we ook nog een vergeten parel.
1: Dat klopt.
0: Heeft die ooit geklonken op deze zender?
1: Ja, maar ik denk vooral in ons vorige nachtprogramma.
0: Oké, dus voor ons is hij misschien iets minder verborgen. Ja. Maar het is wel echt een parel.
1: Ja.
0: Ook van Rimsky-Korsakov. Even luisteren.

0: Lekker hoor.
1: Prachtig hè?
0: Het pan voyevoda. De suite.
1: Precies.
0: Nou, daar kun je voor gaan als je de vergeten parel wil horen. Maar je kunt ook kiezen voor de hit. En dat mag je dan laten weten in de NPO Luister-app. Dus laat vooral horen wat je wil horen in dit klassieke top 400 dilemma. En dan gaan we zo eens kijken naar Georg Philipp Telemann wat eruit is gekomen. Eerst even genieten gewoon van deze hit.

0: Dat was het tweede deel uit het concert voor fluit, viool, cello en orkest TWV 53 van Georg Philipp Telemann. Gespeeld door het Florilegium onder leiding van Ashley Solomon. We zitten midden in dat klassieke top 400 dilemma, Maarten. Er komen een hoop appjes binnen.
1: Een hele hoop appjes.
0: In de NPO Luister. Het is ook een beetje 50-50.
1: Klopt, het is echt spannend. Ik heb nog geen idee welke kant het op kan gaan.
0: Nee. We hebben Nico, die zegt, lastig. Ik ga toch voor de hit, want die vioollijn die blijft zo onwijs mooi. Tja. Hij heeft wel gelijk.
1: Ik wil zeggen, ik begrijp het best wel goed.
0: Nico heeft gelijk. De hit is de Scheherazade van Rimsky-Korsakov. Je kunt ook gaan voor de Vergeten Parel. Dat is de Pan Vojvoda suite, het derde deel daaruit. Jacobien stemt daar onder andere op. Die zegt, nee, die hit die ken ik wel. Dus voor mij graag de Vergeten Parel.

0: Ook mooi.
1: En weet je, het leuke is van die vergeten parel?
0: Nou.
1: Die is dus nog mooier als jij er niet doorheen neurt.
0: Sorry.
1: Maar dat hoor je dus misschien straks.
0: Ja, dat hoor je straks. Dan hou ik mijn mond. Sorry. ja, ik ging automatisch meedoen.
1: Ja, dat is een goed teken.
0: Dat is een goed teken. Maar ik vind de hit ook lekker hoor. Laat maar weten. Jij daar thuis, waar je ook bent. Laat weten in de NPO luisteren wat je wil horen. Hit of vergeten parel in dat klassieke top 400 dilemma. En dan gaan we zo naar de uitslag. Na niemand minder dan Jacques Brel.

0: Het derde deel was dat uit de Choral Suite van Oliver Davis. Gespeeld door het Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Paul Bateman. En daarvoor hoorde je Voir une amie pleurer van Jacques Brel. Professor Maarten.
1: Jan van Poppel.
0: We gaan naar de uitslag. Ik vind het altijd een spannend moment.
1: Ja?
0: En nu helemaal omdat we die tune... Ja, nou goed. Weet je, we gaan gewoon beginnen.

0: het klassieke top 400 dilemma, de uitslag. Je kon kiezen tussen de hit van Rimsky-Korsakov of de vergeten parel. Els, Harm, Boudewijn, Meerte, Jeannette en Rick gingen voor de hit. En nogal een paar anderen. Maar ja, ik weet niet wat het is. Het is toch een soort de magie van de vergeten parel, professor Maarten.
1: Iedere week, nou bijna iedere week weer. Maar ik begrijp het ook wel. Ik heb ook over het algemeen best wel veel meer zin om die vergeten parel dan een keer te horen.
0: Die hoor je anders nooit.
1: Ja, behalve af en toe, dan is het zo'n lekkere hit. Dan kun je er niet omheen.
0: Ja, Janine, Mo, Peter, André, Geert, Koen, Liesbeth, Annette, Willy, Jeroen, Arjan, Camille, Tim, Marjelle. Allemaal gingen zij voor de vergeten parel. Ja, dan moeten we maar luisteren.
1: Ik vind het een prachtig stuk.
0: Ja, dus ik vind het ook geen straf. Ja. We gaan hem draaien. Nikolaj Rimsky-Korsakov, de keuze van jou daar thuis. De suite Pan Vojevoda.

het derde deel uit Pan Vojvoda, oftewel de vergeten parel van Nikolaj Rimsky-Korsakov, gespeeld door het Maleisisch Philharmonisch Orkest onder leiding van Kees Bakels.

0: Lucien Renaudin varie op de trompet samen met Ludwig en het Berlage saxofoonkwartet. En zij speelde Copacabana van Barry Manilow. Of Manilow. Weet je hoe je dat uitspreekt? Manilow?
1: Manilow. Manilow. Ja, zeker. Ja,
0: Barry Manilow. Toch? Ja, wel echt lekker heetje.
1: Oh, je kun je niet op stil blijven zitten.
0: Nee. Ben je een beetje een danser eigenlijk?
1: Heb je mij nog nooit in de kroeg gezien, Jan? Ik dans niet... zeker mee.
0: Ja?
1: Ja, absoluut.
0: Maar een beetje op van die Hollandse knallers. Handje in de lucht.
1: Ook op ABBA. Op eigenlijk alle soorten muziek. Op jazz kan ik ook heerlijk losgaan.
0: Oh. Ja. Kun je ook losgaan op een rondo?
1: Moet je eens opletten.
0: Rondo van de zaak. Van Francesco Antonio Rossetti. Nou, handjes in de lucht.

0: Dat was een rondo van Francesco Antonio Rossetti, gespeeld door het Hamburger Symphoniker onder leiding van Johannes Meusus. Was hem weer voor vandaag. Ja, ik vind het jammer.
1: Zeker.
0: Ja, ik zat even te denken.
1: Je liep even vast.
0: Ja, even een kleine error. Ja, het is zo zonde hè, dat we dit dan...
1: Ja, klopt.
0: We hebben 2 uur plezier en dan moeten we weer een week wachten.
1: Ja, maar weet je, het fijne is, de week vliegt voorbij.
0: Ja.
1: Dus voor je het weet... Zijn we hier weer.
0: Zijn we er weer. En de week zit natuurlijk ook gevuld met mooie programma's hier op NPO Klassiek. Te beginnen met het zondagmiddagconcert zometeen met Selma van Dijk. Veel plezier daarmee. En dan spreken wij elkaar volgende week weer. Tot dan in

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Ik heb me de hele dag druk gemaakt over het feit dat ik me voor dit moest voorbereiden.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenden.
3: Ik ben ook wel vaker teruggegaan alleen om dat schilderij te zien.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: Maar hij is zo leuk en zo bijzonder.
1: Deze week is mijn gast, componist, bandleider, trompetist Erik Vloeimans.
0: Panorama Zondag, vanavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
5: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
6: Ster. Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
7: Muziekreizen van IC Productions. Voor liefhebbers van klassieke muziek. Bezoek de mooiste concerten, snuif cultuur op in historische steden en geniet van een prachtig privéconcert. U bent in fijn gezelschap. Kijk op icproductions.nl.
6: Bewonder het Rozenfestijn van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
7: Voor een echt bijzondere muziekreis. icproductions.nl.
8: Na 100 jaar in het donker zien zeldzame etsen van Rembrandt weer het licht. Ontdek het verhaal van de meesteretser in een meeslepende tentoonstelling. Rembrandt, van donker naar licht. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen.
9: Ontdek de Bachweek. Ik ben Diet Tilanus, violiste en artistiek leider van de Bachweek in het Luther Museum Amsterdam. Kom op deze intieme locatie luisteren van 8 tot 14 juni naar de mooiste muziek en ontdek naast Bach vrouwelijke componisten. Tot in de Bachweek!
10: Pianosensatie Nicola Meeuwse speelt Beethovens geweldige derde pianoconcert met het Nederlands Philharmonisch. Van 13 tot en met 16 juni in Amsterdam en Utrecht. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Twee uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Berkel en Schot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn drie luchtdrukwapens in beslag genomen. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond bij de aanval, wel raakte het gebouw beschadigd. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de Israëlische politie klopt dat niet. De politie heeft in Leuvenheim in Gelderland een eind gemaakt aan een illegaal feest in de Uiterwaarden. Er waren ruim 100 mensen. De politie nam de geluidsinstallatie in beslag. Ook zijn er 3 mensen aangehouden voor het rijden onder invloed. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid een mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje, het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Filharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige muziek van Rachmaninoff, Mahler, John Williams en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
3: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
4: Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum More.
5: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
5: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
0: NPO Klassiek. Tros. Het zondagmiddagconcert met Selma van Dijk.
8: en van harte welkom bij het Zondagmiddagconcert. Vandaag hoort u het Concertgebouworkest met een heel bijzonder en feestelijk programma. Dat wordt gespeeld onder leiding van Ivan Fischer, honorair gastdirigent van het orkest, die 3 dagen na dit concert van afgelopen 13 maart de Concertgebouwprijs overhandigd krijgt voor zijn belangrijke bijdrage aan het artistieke profiel van het Concertgebouw. Ja, en dit concert dat heeft 2 gezichten. Met voor de pauze muziek van de Amerikaanse Joodse muzici Leonard Bernstein en Guy Brownstein. En daarna neemt de Hongaarse Ivan Fischer ons mee naar de contreien waar hij vandaan komt. Met de boheemse componisten Dvorak en Smetana. Als eerste werk hoort u zometeen 3 dance episodes uit de musical On the Town van Leonard Bernstein. En dan vervolgens de Nederlandse première van Abbey Road Concert. De bewerking van het beroemde album van de Beatles tot een vioolconcert van componist en violist Guy Brownstein. En hij zal zelf ook te horen zijn als de solist. Ja, en dan na de pauze dus dat boheemse blok met enkele delen uit Ma Vlast, Mijn Vaderland van Smetana. En die worden afgewisseld met enkele delen uit Moravische duetten van Antonin Dvorak, gezongen door sopraan Mirella Hagen en mezzosopraan Olivia Vermeulen. Dat gaat u dus allemaal horen vandaag. Maar voordat we beginnen aan dat concert van 13 maart, gaan we alvast luisteren naar violist Guy Brownstein met muziek van Tchaikovsky.

En dat was violist Guy Brownstein. Hij speelde samen met Ohad Ben-Ari op piano Melodie uit Souvenir d'un lieu cher van Tchaikovsky. Ja, zometeen dan zal het Concertgebouw Orkest onder leiding van Ivan Fischer het concert hier beginnen op 13 maart met 3 dance episodes uit de musical On the Town van Leonard Bernstein. Het verhaal gaat over de 3 matrozen die 24 uur verlof hebben in New York en daar allemaal avonturen beleven. Met daarbij de nodige romantiek. In de herfst van 1943 werd de toen 25-jarige Leonard Bernstein gevraagd om de muziek te schrijven bij een ballet van de eveneens 25-jarige choreograaf Jerome Robbins. Voor Robbins was dit zijn eerste grote ballet met de titel Fancy Free. En dat ballet dat diende vervolgens als inspiratie voor hun volgende project, de Broadway musical On the Town. En dat werd een groot succes, legde de basis voor een langdurige creatieve samenwerking tussen Bernstein en Robbins. En de musical werd na die première in 1944 bijna 14 maanden lang opgevoerd. Er zijn verschillende belangrijke heropvoeringen geweest. Zo maakt On the Town bijvoorbeeld deel uit van het vaste repertoire van de English National Opera. Goed, het verhaal dat gaat dus over 3 matrozen die tijdens de Tweede Wereldoorlog 24 uur verlof hebben aan wal in New York. En daar beleven ze allerlei amoureuze avonturen. Maar deze musical is ook zeker een liefdesverklaring aan de stad New York. Van de hoogstaande cultuur van de stad tot de ruwe straatwijsheid. Met daarbij die onschuldige avonturen van 3 zeelieden en de vrouwen die ze tegenkomen. Alles zou je kunnen zien als een innige omhelzing met New York. En in 1949 werd deze musical ook verfilmd met Frank Sinatra en Gene Kelly in de hoofdrollen. Nou, de teksten werden geschreven door 2 vrienden van Bernstein, Betty Comden en Adolph Green. En de toen nog niet heel bekend schrijversduo. Maar zij hadden al wel de nodige ervaring met comedy door het werken in een theatergroep. En nadat choreograaf Jerome Robbins dit duo in actie had gezien in de Blue Angel Nachtclub, was hij meteen enthousiast over deze 2. Ja, en alle 4 brachten ze een buitengewoon creatief talent. Een passie voor hun vak en jeugdig enthousiasme met zich mee. En zo begonnen ze aan het eerste van wat vele Broadway-projecten zouden worden. In 1945 maakte Bernstein een bondige danssuite uit die beroemde musical, de 3 Dance Episodes. En die gaan we nu dus horen. Later zou hij dat trouwens ook nog doen met zijn beroemde musical West Side Story. En u hoort het, er wordt hier gestemd door het Concertgebouw Orkest. En het wachten is nu op Ivan Fischer. Zeer geliefd hier in Amsterdam bij zowel het orkest als bij het publiek. En daar klinkt het applaus voor de Hongaarse dirigent. En dan gaan we luisteren naar die 3 dance episodes van Leonard Bernstein. Muziek uit die musical On the Town.

Ivan Fischer dirigeerde het Concertgebouworkest. En we hoorden 3 dance episodes van Leonard Bernstein. En Ivan Fischer geeft even aandacht aan enkele solisten uit het orkest. Dat is Carlos Ferreira op klarinet. En Femke Eilstra op saxofoon. Ja, dan wordt het podium nu klaargemaakt voor een heel bijzonder vioolconcert. Gebaseerd op verschillende hits van het beroemde Abbey Road album van The Beatles. Het is geschreven door violist, dirigent en componist Guy Brownstein. Sinds zijn jeugd is hij groot fan van de muziek van The Beatles. En daarom schreef hij dit unieke eerbetoon aan de Fab Four, zijn Abbey Road Concerto. In deze eigenlijk uitgebreide suite voor viool en orkest zou je kunnen zeggen, vervlecht hij op zeer virtuose wijze verschillende Beatles-songs. Van Octopus Garden van Ringo Starr maakt hij bijvoorbeeld een vrolijk orkestraal intermezzo. En Something van George Harrison werd een romantische dans voor viool en orkest. En ook horen we zo variaties. Prachtige Lennon en McCartney melodieën als Golden Slumbers, Carry That Weight en Because. Het is zeker geen eenvoudig vioolconcert, zo zegt Brownstein zelf. Het is een karaktervol werk met een ouverture en halverwege een krankzinnige vioolcadens. En hij liet zich niet alleen inspireren door de Beatles, maar ook door allerlei andere invloeden. Zo horen we typische bluesklanken en ragtime. En andere delen lijken dan weer op filmmuziek of boheemse folklore. Wat weer mooi past bij de muziek na de pauze. En het orkest heeft weer gestemd. Dus dat betekent dat Guy Brownstein en Ivan Fischer hier ieder moment de trap af kunnen komen en dat gaat nu geschieden. Ze komen samen de trap af, zijn op weg naar het podium. En dan gaan we luisteren naar Abbey Road Concerto, het vioolconcert van Guy Brownstein. Na het vioolconcert zal ik ook nog even met hem praten.

0: U hoorde Guy Brownstein op viool en hij speelde het vioolconcert dat hij zelf schreef, gebaseerd op de hits van het Abbey Road album van de Beatles. Ivan Fischer dirigeerde daarbij het Concertgebouworkest. En dit applaus is voor Guy Brownstein en voor het Concertgebouworkest. En natuurlijk ook voor dirigent Ivan Fischer. En het publiek heeft er duidelijk van genoten. Groot applaus hier voor Guy Brownstein. Het Abbey Road Concerto noemde hij het. En ik denk dat er hier ook best wel wat Beatles-fans in de zaal zitten. En Guy Brownstein en Ivan Fischer komen weer terug het podium op. En het hele orkest mag gaan staan. Ja, hand in hand, Ivan Fischer en Guy Brownstein. Om dit applaus in ontvangst te nemen. En het lijkt erop dat we nog een toegift krijgen.
1: Ladies and gentlemen and all others. I don't know if Tchaikovsky was a member of the Beatles, but we're going to play it one way or the other. So Lenski aria from the opera Onegin. Yeah.

Guy Brownstein speelde samen met het Concertgebouworkest onder leiding van Ivan Fischer. Zijn eigen bewerking voor viool en orkest van Lenski's aria uit de opera Yevgeny Onyegin van Tchaikovsky. En een staande ovatie hier op 13 maart voor de Israëlisch-Amerikaanse topviolist en componist en arrangeur en dirigent. Wat is die niet? Een staande ovatie voor Guy Brownstein. Een applaus ook van de muzici van het Concertgebouworkest. Even zwaaien naar het publiek. Halverwege de trap hier in het Concertgebouw. Ja, en hij zal zo meteen even bij mij aanschuiven voor een kort gesprek. Ondertussen muziek van Beethoven, gespeeld door Rudolf Serkin. Daarover zei Brownstein: Rudolf Serkins opname van de late Beethoven-sonates heeft mij enorm beïnvloed. Serkin bleef trouw aan elk detail dat de componist schreef en wist er tegelijkertijd zoveel van zijn eigen persoonlijkheid in te leggen. Dat is precies wat ik nastreef als ik een stuk aanpak. Deze opname is een absolute aanrader voor elke muzikant.

En dat was het tweede deel uit het trio voor piano, klarinet en cello van Brahms. Dat werd gespeeld door Martin Frust op klarinet, Torleif Tedeen op cello en Roland Puntine op piano. Ja, we gaan weer verder met het concert van afgelopen 13 maart. Ivan Fischer neemt ons nu mee naar Tsjechië met muziek van Smetana en Dvorak. En hij heeft een mix gemaakt van twee composities van hen. Van Smetana horen we enkele delen uit zijn beroemde werk Ma Vlast, Mijn Vaderland. En die worden afgewisseld met enkele delen uit Moravische duetten van Dvorak. En die worden gezongen door sopraan Mirella Hagen en mezzosopraan Olivia Vermeulen. En de orkestbewerking van die liederen die is gemaakt door Tibor Gatay. Want hij is een violist in Ivan Fischer's Budapest Festival Orkest. Ja, met deze muziek die we zo gaan horen schetsten beide componisten, Smetana en Dvorak, een levendig en kleurrijk beeld van hun vaderland, Tsjechië. Een land waar ze trots op waren en waarvan ze de melodieën, de volksliedjes en de volksdansen wilden vastleggen. Van boheemse landschappen met bossen, bergen en rivieren tot boerenfeesten op het platteland en zelfs een mythische strijd. Er komt zometeen van alles voorbij. Ja, en het concert sluit dan af met het meest bekende en zeer geliefde werk uit Ma Vlast. Smetana's muzikale beschrijving van de rivier de Moldau. Ma Vlast is een cyclus van 6 symfonische gedichten, geschreven in de periode 1874-1878. Is een heel goed voorbeeld van programmamuziek. Een muziekvorm die een verhaal vertelt of iets uitbeeldt dat betrekking heeft tot meestal op literatuur, op geschiedenis of natuur. In Ma Vlast combineerde Smetana de vorm van het symfonisch gedicht met de idealen van de nationalistische muziek die men kende in het Tsjechië van eind 19e eeuw. En elk gedicht beschrijft een aantal aspecten van het landschap, de geschiedenis of de sagen en legenden van de bohemen. En vandaag gaan we 3 van die gedichten horen van Ma Vlast. En die worden dus afgewisseld, die delen, met enkele liederen uit Moravische duetten van Dvorak. En dat is geschreven in ongeveer dezelfde tijd als Ma Vlast. Dvorak werkte eraan van 1875 tot 1881. En dat is een cyclus van 23 Moravische volksgedichten voor 2 stemmen. En eigenlijk pianobegeleiding. Ja, die orkestbewerking die we gaan horen, die is dus gemaakt, zoals ik net zei, door Tibor Gatay. Ja, toen Dvorak hier aan begon, was hij nog helemaal geen bekende componist. Hij werkte als muziekleraar voor een rijke groothandelaar en zijn familie. En op verzoek van deze rijke groothandelaar begon Dvorak de eerste Moravische duetten te arrangeren voor sopraan en tenor met pianobegeleiding. Gebaseerd op die verzameling Moravische nationale liederen. Maar daar bleef het niet bij. Dvorak begon ook geheel nieuwe muziek te componeren voor de teksten van die volksliederen. En uiteindelijk werden dat die 23 Moravische duetten. Nou, die gaan we niet alle 23 horen. We horen er een paar van en die worden dus gezongen door sopraan Mirella Hagen en mezzosopraan Olivia Vermeulen. En zij komen nu de trap af, gevolgd door dirigent Ivan Fischer. Die een mix heeft gemaakt dus van muziek van Smetana en Dvorak. 2 Tsjechische componisten en tijdgenoten. En we gaan er naar luisteren.

De Moldau uit Maaflast, mijn vaderland van Smetana. Een heerlijk slot van dit bijzondere concert van vrijdag 13 maart. Het Concertgebouworkest onder leiding van Ivan Fischer speelde delen uit Maaflast van Smetana. En die werden afgewisseld met enkele Moravische duetten van Dvorak. Gezongen door sopraan Mirella Hagen en mezzosopraan Olivia Verheulen. En dit grote applaus is zeker ook voor deze twee geweldige zangeressen. Beiden maakten vorig jaar hun debuut bij het Concertgebouworkest. Toen met delen uit Mendelssohn's Ein Sommernachtstraum. En toen ook onder leiding van Ivan Fischer. Een buiging van Mirella Hagen en mezzosopraan Olivia Vermeulen. Applaus ook van de muzici van het orkest voor deze twee zangeressen. En nu ook applaus voor de verschillende muzici van het Concertgebouworkest. Op klarinet Carlos Ferreira, Arno Pieters en David Latuada. Applaus nu ook voor de trompetisten Omar Tomassoni, Jacco Groenendijk en Bert Langekamp.

Ja, en het publiek hier in Amsterdam is dol op Ivan Fischer. Die bijzondere band met het Concertgebouw, orkest en het Concertgebouw en de stad Amsterdam. Die gaat al terug naar 1987. Toen Ivan Fischer hier voor het eerst het Concertgebouw Orkest dirigeerde. En sindsdien was hij hier al meer dan 150 keer om concerten te dirigeren. Ook trouwens met zijn eigen orkest, het Budapest Festival Orkest, trad hij hier regelmatig op. Vorig jaar nog tijdens het Mahler Festival. En binnenkort zal zijn naam dus toegevoegd worden aan die emaille naambordjes op de eregalerij. Die hier op de gang hangt, vlakbij de deuren. Waardoor dirigenten en solisten komen voordat ze die beroemde trap aflopen. En nogmaals, een buiging van de twee zangeressen, sopraan Mirella Hagen en mezzo-sopraan Olivia Vermeulen. En een buiging van Ivan Fischer. Ja, daarmee zit het concert er hier op. Voor de techniek waren hier Taco van der Werf en Hannah E. Imori. Productie en radioregie werd gedaan door Kim van der Meulen. Volgende week in het zondagmiddagconcert de opname die we op 22 mei hebben gemaakt. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest speelde toen van Schoenberg Verkleert de Nacht. En Daniel Trifonov was de solist bij dit concert, speelde het tweede pianoconcert van Brahms. Zometeen Discotabel met Cecile Huinen en wij sluiten onze uitzending nu ook af met het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Onder leiding van Lahav Shani spelen ze het vierde deel uit de Schotse symfonie van Felix Mendelssohn. Nog een mooie zondag verder en heel graag tot volgende week. Dag!

0: Klassiek. NTR. Discotafel. Met Cécile Huynen.
1: Ja, goedemiddag, trouwe luisteraars. Welkom weer bij Discotafel. Ik verklap meteen dat we straks in de vergelijking de derde symfonie van Mahler gaan doen. En daar willen we de tijd voor nemen. Daarom hebben we vandaag twee nieuwe albums in plaats van drie. Aan de studiotafel aangeschoven zijn mezzosopraan en zangpedagoog oude muziek Xenia Meijer en gitarist, presentator en programmeur Orville Breveld. Welkom beiden.
2: Dank je.
1: Orville, jij presenteert binnenkort half juni het openingsconcert van een nieuw festival in het Concertgebouw met de titel Mind the Gap. En dat hoor je natuurlijk als je in Engeland uit de trein of uit de metro stapt. Maar wat betekent het in deze serie?
3: In deze serie hebben wij eigenlijk, we laten ons inspireren door Mind the Gap, dat mensen bewust zijn voor de kloof die er nog is aan kennis en repertoire als het gaat om de klassieke muziek. En in deze editie draait alles om zwarte klassieke componisten. En we hebben een heel mooi internationaal gezelschap, maar ook het KCO gaat hele bijzondere stukken spelen. We hebben Chineke Orchestra, we hebben Reginald Mobley, Rebecca Omordia en dus de 15e Nieuwe Blik Terug. Een keynote concertserie in het teken van Julius Eastman en Florence Price.
1: Zo.
3: Met zowel conservatorium vocalisten als Imara Thomas ook. En dat wordt heel bijzonder. Dus ik ben mijn suf aan het oefenen en studeren.
1: Waarvoor? Om het allemaal te
3: ook
1: presenteren?
3: Om te presenteren, ja. Maar het is altijd, de kunst is, ik wil altijd een heleboel leren en dan moet je een heleboel schrappen. Mm-hmm. En de kunst is wel van, oké, kom tot de essentie, want je hebt maar zoveel tijd.
1: Ja.
3: Maar het is hartstikke leuk. Want het mooie is dat je ook met de muzici veel contact hebt. En dan zie je ook dat die gap, het begint met mind. Dus het is echt een bewustwordingsproces. Maar het is ook hartstikke leuk, want er komen nieuwe klanken en ook andere muzici met hele andere focus, die ook allemaal geïnspireerd zijn door de klassiekers van Bach en Hildegard von Bingen en Mozart en zo maar door. Maar dat er nog een heleboel is wat nog te ontdekken is en te spelen.
1: Dus ook een mix van professionele muzici en studenten, als ik het goed begrijp?
3: Zeker. Dat is in Nieuwe Blik Terug is dat het geval. Want wat je natuurlijk wenst, is dat je dat je een traditie introduceert die beklijft bij de nieuwe generatie.
1: Ja.
3: Mm-hmm. En als je daarmee bezig bent, die gaan het vooruit. Dan zijn we er al lang niet meer. Op een gegeven moment ben je niet meer dan een vergeelde foto. Ja. Tenminste, men ontwikkelt foto's niet meer, maar dat terzijde. Ja. Maar het mooie is dat je wenst dat als iets beweegt, dat de toekomst, de lopende ademende toekomst, het meeneemt naar morgen.
1: Ik wens jou een fantastische nieuwe serie. Heel veel succes.
3: Gefeliciteerd met je boek.
1: Dankjewel, ook dat.
3: Oh, ja.
1: Afgelopen week was de documentaire Tot de Laatste Noot op televisie over vier beroemde oudere operazangeressen die reflecteren op ouder worden en hun veranderende stem. Ik heb het gezien, ik was verbijsterd over hoe goed ze nog zingen. En even kort voor de luisteraars een paar saillante details. Roberta Alexander, tot ons groot verdriet afgelopen oktober overleden. Zij was 76 toen vorig jaar werd gefilmd tijdens de repetities van de opera Elektra van Richard Strauss in Berlijn. En ze vertelt daar onder andere dat tijdens de menopauze haar strot gordroog was. En dat ze niet meer wil zingen als ze een groot wapper vibrato krijgt. Dat legde ze ontzettend goed uit. Ze deed het ook heel mooi voor. Sopraan Sandrine Piot vertelt dat ze zich een ongeluk schrikt als ze haar partij ziet. Met hele hoge noten die ze helemaal niet meer haalt in de opera Innocence van Sarajevo. En dan vraagt ze dus aan Sarajevo, de componisten, of het wat lager kan. Want ze zegt, je moet je bevrijden van schaamte. Mm-hmm. Dat vond ik heel mooi. Dan hebben we de 78-jarige Doris Soffel, die in het harnas wil sterven en zich niet kan voorstellen dat ze niet meer geboekt zou worden. Dat vond ik ook wel wat. En natuurlijk onze eigen Charlotte Margiono, die vertelt dat een van de allerlaatste keren dat ze op haar 50ste Don Giovanni zingt en ze de één rotte keer één noot vals zingt, dat meteen de volgende dag in de krant staat en dat ze vlak daarna besluit om te stoppen met zingen. Ik zat op het puntje van je stoel. Xenia, heb je het gezien?
2: Ja, zeker.
1: Wat voel je daarvan? Hoe kijk jij daar als zangeres naar?
2: Ja, en ook voorbij de 60 inmiddels. Dus ik vond het heel indrukwekkend. Ja, er is heel veel over te zeggen. Ik was ook erg ontroerd uiteraard over om Roberta te zien, die ik heel goed heb gekend en vaak mee gezongen. Ik vond het eigenlijk een heel menselijk verslag van hoe het gaat met ons in het vak. Ik ben zelf 9 jaar geleden gestopt, dus ik en dat was ook zat ik ook midden in de overgang en ja, weet je, het is meedogenloos. Het is ook als klassiek zangeres. Ja, ik denk dat het voor vrouwen ook nog weer anders is dan voor mannen.
1: Hoe komt dat?
2: Omdat we natuurlijk met al die hormonen de hele tijd te maken hebben. Ja. Sowieso maandelijks en dan ook nog een zwangerschap en dan ook nog eens die overgang. En er wordt in de westerse wereld toch van vrouwen verwacht dat ze gewoon ook 24/7 aanstaan, net als mannen. Wat eigenlijk helemaal niet strookt met onze biologie. Dus dat is echt wel een ding. En ik vond eigenlijk daardoor echt een heel ontroerend en mooi en menselijk verslag van hoe het voor ons is.
1: Ja.
2: En heel veel herkenning en ontroering. En die Doris Soffel, ja, ongelooflijk. Ja.
1: 78, ja, hoe ze daar nog stond te zingen.
2: Ja. Ja.
1: Ik zou tegen de luisteraars willen zeggen, kijk het terug als je het nog niet gezien hebt. Want dat is een adembenemend document, zou ik zeggen, over het vak. We gaan beginnen met een zangeres en componiste die niet in de operawereld zit, maar eigentijdse muziek componeert en zingt.

0: Will There Be Any Stars in My Crown? Van zangeres en componist Caroline Shaw en cellist en componist Andrew Yee. De tekst is van een gospel met als thema de vraag: zijn er sterren in mijn kroon als de zon ondergaat? Nou, Xenia, wat vind jij? Zijn er sterren in deze versie van Caroline Shaw?
1: Ja, ik vond het mooi.
0: Ja?
1: Ja, ik vind het een mooie stem, mooie behandeling van tekst. Ja, zo luister ik dan. Het is heel erg oude muziekerig in mijn oren.
0: Hoe dan?
1: Door de manier waarop ze de tekst pakt en bepaalde woorden, een bepaalde kleur meegeeft en dergelijke. Dat is heel erg 16, 17e eeuws om dat te doen.
0: Hoe zou ze het dan doen als je het in een romantisch context zou plaatsen, spreek je het dan anders uit?
1: Nou, het is niet dat je het anders uitspreekt, maar je gebruikt meer, zeg maar, een golden sound door de hele frase heen. En ik hoorde haar op een gegeven moment bijvoorbeeld het woord crown heel, weet je, zo crown, zo een beetje hezig uitspreken. En dat heel mooi, want het geeft het meteen een bepaalde gedachte mee. En dat is heel erg, om op het woord te kleuren, is heel erg oude muziek.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Orville, jij bent dé advocaat voor nieuwe muziek. Hoe luister jij je naar?
2: Nou, ik vond het heel leuk. Ik vond het heel leuk om te horen. Heel avontuurlijk ook. Ik voel inderdaad dat, weet je wat zo mooi is? Ik neem af en toe een beetje aan Björk denken.
0: Ja.
2: Ja, een beetje Björk denken. Dus het was
0: de IJslandse
2: popzangeres. Sfeer, ja. Het minimalisme.
0: Ja.
2: Het was niet helemaal naar de gospel, maar ze bleef een beetje sferisch, hè?
0: Ja.
2: Dus het is het idee, het is...
0: het is helemaal uit de sfeer van de gospel getrokken,
2: klopt,
0: eigenlijk.
2: Klopt.
0: Ik heb het origineel even geluisterd. Dat is wel even wat anders, hoor.
2: Als je het origineel luistert, dan denk je van shit, en nu komt de collecte en ik heb geen kleingeld.
0: Ja.
2: Vraag je ook van, hebben jullie anders een QR-code? Ja. Maar het mooie is dat bij haar is van, joh, ze blijft toch daar waar je er niet kan grijpen. En dat is knap.
0: Ja,
2: en die Andrew
0: precies.
2: Yee is dat, hè?
0: Ja.
2: Andrew Yee, die is waanzinnig. Want die heeft het ook dusdanig begeleid.
0: Ja.
2: Die niet altijd ook met de cadens meeging. En die ook heel veel suggestief heeft gespeeld. Omdat hij gewoon
0: begeleidt, maar gaat ook haar eigen weg.
2: Precies. Dus ja. Komt heel vaak speelt die intervallen en niet volledig akkoord. Dus daardoor heel veel open blijft. En dan zingt zij net de andere noot weer.
0: Precies.
2: En dat is wat Björk dus heel vaak doet.
0: Ja.
2: Dus die vraagt van, joh, ik vul het aan. En kies ook dan voor de dissonantie in ons denken. Dus dat is mooi. Dus briljant. Ik vond het een hele mooie uitgave.
0: Interessant album. Dus dit nieuwe album heet Or the Whale. En Caroline Shaw en Andrew Yee werkten samen aan de muziek voor de film Moby Dick Or the Whale van beeldend kunstenaar Wu Tsang. En een deel van die muziek bewerkten ze voor dit album, waarop 8 totaal verschillende tracks staan. Luister eens er eens naar, zou ik willen zeggen. We gaan meteen verder met een Franse componist die werd bewonderd door Joseph Haydn. Maar hij verdween een beetje in de geschiedenis. Dit is een derde deel uit een van zijn vioolconcerten.

0: En dat was het derde deel Rondo uit het tweede vioolconcert van componist Joseph Boulogne Chevalier de Saint-Georges. Ik ben werkelijk stikjaloers op zo'n schitterende naam. Hij staat bekend als de Zwarte Mozart. Geboren op Guadeloupe als zoon van een Franse plantage-eigenaar en een van zijn zwarte slavinnen. Op zijn 10e ging hij met zijn vader naar Frankrijk, waar hij les kreeg van onder andere violist Jean-Marie Leclerc. Later richtte hij het beroemde orkest Le Concert de la Loge Olympique op, waarvoor Haydn in 1786 de Parijse symfonieën schreef. En Boulogne dirigeerde de premières. 3 jaar later ging hij terug naar de Cariben om te vechten voor afschaffing van de slavernij. Tijdens de Franse revolutie belandde Boulogne, ik hoor nu pas die alliteratie, in de gevangenis vanwege zijn nauwe banden met het Franse koningshuis. En hij verdween daarna langzaam in de vergetelheid. Nou, Orville, jij begon al van alles te roepen tijdens die trek. Jij hebt uitgebreid onderzoek gedaan naar Joseph Boulogne Chevalier de Saint-Georges. Je hebt zelfs een podcastaflevering over hem gemaakt. Wat vind je belangrijk om te vertellen?
1: Jeetje. En documentaire eerste aflevering van Nieuw Blik terug gaat over... Hij is mijn inspirator, grote inspirator. Dus Chevalier de Saint-Georges, ik hoorde net al van... Die runs, die zijn zo typisch.
0: Loopjes,
1: van,
0: runs,
1: ja, die runs zijn zo typisch. Ik dacht van, dit is Chevalier de Saint-Georges, composities. Ook, hij was echter gefocust op performance ook. Hè? Dus hij was een performer, componist. Hij zat eigenlijk als kolonel... in de Franse Revolutie geëindigde met een 1000-man zwart leger. Begon als schermkampioen.
0: Ja.
1: Dus dat is een beetje het voetbal, hè, nu. Dus hij was een beetje Lionel Messi van voor de Franse Revolutie.
0: Ja, maar dan
1: hij was Michael Jackson. En hij dirigeerde zijn orkest als een rockster.
0: Jongen.
1: En was de stem voor iedereen in Frankrijk die niet eet had. Nou, dat had 90%.
0: Ja.
1: En hij was Marie Antoinette's muziekdocent. En hij was hij was zo'n superman eigenlijk.
0: Ongelooflijk.
1: En destijds, ja. Hij werkte zowel voor Lodewijk de 16e als voor Napoleon. Voor de vrijheid van Europa.
0: Ja.
1: Maar dat ging voor hem nog niet zo ver genoeg. En als je naar zijn muziek luistert, heel veel, ook de symfonie concertanten en alles wat hij daarna heeft ontwikkeld.
0: Heel veel geschreven.
1: Mega. Alles ging over contrasten. En over duels. Hè? Net als je in een scherm werd. Hij werkte zowel voor Lodewijk de 16e als voor Napoleon. Voor de vrijheid van Europa.
0: Ja.
1: Maar dat ging voor hem nog niet zo ver genoeg. En als je naar zijn muziek luistert, heel veel, ook de symfonie concertanten en alles wat hij daarna heeft ontwikkeld.
0: Heel veel geschreven.
1: Mega. Alles ging over contrasten. En over duels. Hè? Net als je in een schermwedstrijd doet. En zo komt.

0: opera Ernestine en al dat soort zaken heb ik laatst gelezen. En daar ben ik heel blij mee dat dit wordt opgenomen, want dit is een recente opname.
1: Ja, splinternieuw.
0: Precies. Voorheen waren er allemaal beroerde opnames die helemaal niet zo goed waren, of goed opgenomen of slecht uitgevoerd.
1: Ja.
0: Dus dan is je eerste indruk van zo'n figuur minder.
1: Ja.
0: Maar jee, wie is dit? De Zwart.
1: Ja, Théotime Langlois de Zwart is dit.
0: Oh, te gek. Want die was voornemens om het op te nemen. Ik had nooit de opname gehoord.
1: Klopt. Ja, hij heeft een album gemaakt met alleen maar muziek van Bologna. Samen met l'Orchestre de l'Opéra Royal. Wat vond jij ervan, Xenia?
2: Ja, heel mooi. Het is ontzettend goede muziek. Ja, en inderdaad, als je het verhaal niet kent en niet weet wie het is, denk je, ja, Haydn, ja, Mozart. Mozart heeft zijn eigen handtekening. Maar Haydn, ja. Maar je had al gezegd, hij werd bewonderd door Haydn, dus dat kon het niet zijn. Dus, ja.
0: Haydn was gewoon, hij was een beetje de sterspeler. En toen Mozart op z'nzelfde met zijn moeder naar Parijs kwam, toen zag je overal aanklapbiljetten van een of andere donkere vogel. En er waren dus sneltekenaars en die tekenden St. George langs. En zijn affiches waren heel bekend. En omdat hij geridderd werd, want dus Joost Bologna werd hij ridder, dus hè, Le Chevalier, was hij de enige zwarte man op een paard. Want volgens de Code Noir, de apartheidswetten van Frankrijk, mochten mensen niet op een paard rijden. Dus de kunst was altijd dat mensen achter hem aanliepen. Dat moet toch een beeld te zijn geweest.
1: Ongelooflijk.
0: Man. Mozart die heeft ook nog een tijdje met hem in één huis gewoond.
1: Echt?
0: Ja, na onderzoek. En prompt nadien bracht Mozart zijn symfonieconcertante uit, wat St. George zijn concert was. Dus St. George was echt de Michael Jackson. Hij kon niet normaal over straat. Dus paard was ook een soort veiligheid. Hè?
1: Ja, ja.
0: En ze dachten, omdat hij goed was met de koning, dat hij van alles kon regelen. En dat hij, hè, dus noem maar op. En hij was tegelijkertijd, maakte hij met zijn goede maat de hertog van Orléans. In richtte hij samen de Société de Amis des Noirs op in Engeland, waar hij ook speeches gaf.
1: Net als van de zwarte
0: mensen. Ja, net zoals Martin Luther King. Moet je nou, wat een carrière had die Harry.
1: Ja. En maar zo lang geleden.
0: Ongelooflijk,
1: in die tijd.
0: Ja, maar het is wel mooi dat het wordt opgepakt.
1: Ja, en heel veel. Want op dit album staat ook iets heel moois en interessants, namelijk een aantal aria's. Ik wil jullie nog een extra trekje laten horen. Een aria uit de opera L'Amant Anonyme.

0: De aria Ah, quel trouble ma guide uit de opera L'amant anonyme van Joseph Bologne, chevalier de Saint-Georges, voor sopraan, tenor en bariton. Xenia, kun je horen waarom mensen hem met Mozart vergeleken?
1: Zeker. Ja, uiteraard.
0: Zou het ook een Mozart-opera kunnen zijn?
1: Nee, meer Haydn.
0: Meer Haydn, waarom?
1: Ja, Haydn heeft ook zoveel opera's geschreven. En waarom? Ja, moeilijk te zeggen. Ik vind eigenlijk, het heeft iets spitsvondigs, zo. En Mozart is dramatischer over het algemeen, vind ik. Zelfs komische opera's. Maar ik vind het doet me heel erg aan Haydn, denk ik. Ik kan me voorstellen dat Haydn hem erg bewonderde.
0: Hoe is het gezongen?
1: Ja, heel mooi.
0: Ja?
1: Ja, heel prachtig. Heel mooi. Spits, ja. Mooi.
0: Sopraan Lauren Oliva, tenor Bastien Rimondi, bariton Victor Sicard. Ken je ze?
1: Nee.
0: Orville, zeg er eens wat over.
2: Ik vind het een waanzinnige uitvoering. Ik heb het nooit zo op dit niveau gehoord. Waanzinnig.
0: Je kent deze opera,
2: zeker,
0: hè?
2: Weten. Dit is, kijk, het mooie is, het is een komische opera ook, hè? En dit komt uit de periode alvorens hij heel veel tegenstand kreeg. Wanneer hij zich politiek ging bemoeien, et cetera, et cetera. Mm-hmm. In die periode kwam Mozart ook naar Parijs, onder andere. Kijk, overal waar hij zijn schermwedstrijden heeft geknokt, hè, dat was ook een elke wedstrijd representeren de abolitionisten tegenover de mensen die het Code Noir en de slavernij in stand wilden houden.
0: Code Noir?
2: De Code Noir, de apartheidswetten, ja, van Frankrijk. Mm-hmm. En St. George die sprak door zijn muziek en was ook wars voor alle religieuze kaders. Hè, want noem maar op. Want daarom in heel veel teksten zie je ook daar verwijzingen naartoe. En dan komt ze en St. George was in deze... Het klinkt heel vrolijk, maar er zit ook een bepaalde waarschuwing onder. Mm-hmm. En ook een heel veel relativeringsvermogen. Hè? Dat niet te serieus allemaal moesten nemen.
0: Ja,
2: omdat
0: precies.
2: Hij zei, ik beweeg me wel inderdaad aan het hof van Versailles. En ik ben een graag geziene gast, hè, in de toplaag van deze maatschappij. Maar deze maatschappij klopt eigenlijk niet.
0: Ja, precies.
2: Dus heel veel van zijn teksten verwijzen naar het werkelijke leven van destijds. Hè?
0: Ja.
2: Dus hij is, ik vind het een briljante uitvoering. Muzikaal, ja, unbelievable. Ja, echt.
0: Ongelooflijk. Ja.
2: Heel goed.
0: Ja, ja. Dat is dus L'Orchestre de l'Opéra Royal. Onder leiding van Théotime Langlois de Zwarte. Hij speelt dus zelf ook de vioolconcerten, maar hij leidt het orkest waarschijnlijk vanaf de eerste stoel.
2: Klopt.
0: In een heleboel andere stukken. Op dit album dus met een fantastisch en veelzijdig portret van componist Joseph Bologne Chevalier de Saint-Georges. Zeer de moeite waard. We kunnen
2: heel
0: niet
2: tof
0: anders zeggen hier.
2: Heel tof.
0: Je luistert naar Discotabel met in het panel vandaag Duizendpoot Orville Breveld. Je bent echt een soort computerorvel. Je gooit er een kwartje in en het ongeloof. Jij weet alles. En mezzosopraan en docent Xenia Meijer. Vragen en opmerkingen kun je sturen naar de NPO Luister-app.
3: Discotabel met Cécile Huinen op NPO Klassiek.
0: En wij beginnen vandaag lekker vroeg met de vergelijking, want we gaan luisteren naar de langste symfonie van Gustav Mahler, zijn derde symfonie. Het is zijn blik op de wereld. Hij voelt zich, en ik citeer, als een instrument bespeeld door het universum. Hij geeft ieder deel een titel die precies illustreren wat Mahler met zijn symfonie wil. Het eerste deel heet Pan ontwaakt, de zomer stormt binnen. Het tweede deel noemt hij Wat de bloemen in de wijmer vertellen. Het derde Wat de dieren in het woud me vertellen. Het vierde Wat de mens me vertelt. En het vijfde Wat de engelen me vertellen. En tenslotte het zesde en laatste deel Wat de liefde mij vertelt. Later schrapt hij de titels omdat hij bij nader inzien vindt dat de muziek voor zichzelf moet spreken. Nou, het was lastig kiezen vandaag welke delen we doen van de zes. We hebben gekozen voor het tweede, derde en het vierde deel. En van de winnaar horen we dan nog het slot van het laatste deel als een cadeautje. We beginnen dus met het tweede deel. Nou, Mahler had een druk bestaan als dirigent en kon alleen componeren in de zomervakanties. Hij schreef die derde symfonie aan de Attersee. De natuur was een grote inspiratiebron. En als hij ging wandelen, dan deed hij een heleboel inspiratie op. En dat tweede deel gaf hij de titel Wat de bloemen in de wei me vertellen. Je hoort soloblazers, maar er is ook een hoofdrol voor de eerste vioolgroep als uitdrukking van de geurige bloemen in het veld. Hier is opname A.

Mahlers derde symfonie is de langste symfonie uit het symfonische repertoire. Hij duurt om en nabij 1:40. En alleen al het eerste deel is ruim 30 minuten. En in het manuscript schreef Mahler na het eerste deel volgt eine lange pauze, zodat het orkest, maar ook het publiek even kunnen bijkomen. Aanvankelijk schreef hij ook nog 7e deel, wat het kind me vertelt. Maar hij kreeg een beter idee. Hij gebruikte dat als slotdeel van zijn 4e symfonie. Die 3e symfonie wordt iets minder vaak uitgevoerd dan Mahlers andere symfonieën, vanwege de enorme orkestbezetting met onder andere 6 trompetten, 8 horens, 2 bakkenisten, 9 slagwerkers, een posthoorn, een alt, een vrouwenkoor en een kinderkoor. En budgettechnisch is dat een forse uitdaging. Hier is opname B.

Gustav Mahler zei over zijn derde symfonie: het wordt iets wat de wereld nog nooit heeft gehoord. De hele natuur krijgt er een stem in en openbaart zo'n diepe geheimen dat men zich in een droom waant. Nou, de première van die droom was in 1902 in Krefeld door het Gürzenich Orkest onder leiding van Mahler zelf. En het sloeg in als een bom. Mahler moest na afloop minstens 12 keer terugkomen voor het applaus. En de kranten schreven dat de ovatie een kwartier duurde. En vooral het overweldigende laatste deel maakte diepe indruk. Critici noemden het het grootste adagio geschreven sinds Beethoven. Maar er was ook kritiek. Conservatieve critici in Wenen en Berlijn noemden het stuk megalomaan en onbegrijpelijk. En na de Weense première stelde één recensent zelfs dat Mahler voor dit stuk een paar jaar de gevangenis in had gemoeten. Dirigent Mengelberg zat overigens in 1902 bij die première in Krefeld in het publiek en nodigde Mahler kort daarna uit om naar Nederland te komen. In 1903 dirigeerde Mahler het Gelders Orkest in de Nederlandse première in Musensacrum in Arnhem. Een mooi toeval, ik moet het er toch even bij zeggen. Ik speelde die symfonie daar ook in december 2022... Kijk. Toen ik afscheid nam van het Gelders Orkest. Oh. Hier is opname C.

0: En dat was het begin van het tweede deel uit de Mahlers derde symfonie. Xenia, wil jij ze eens naast elkaar leggen?
1: Ja, ze zijn natuurlijk alle drie prachtig. Ik zit helemaal te zwijmelen.
0: Ja, ik ook.
1: Dus het is alle drie prachtig gespeeld. Ik heb het idee dat opname B live is. Ik meen wat achtergrondgeluiden te horen. Maar dat maakt niet uit. En wie dat allemaal spelen, echt geen idee.
0: Dat hoeft ook helemaal niet.
1: Dus daar ben ik echt heel benieuwd naar.
0: Ja.
1: Leek mij dat de opname A een oudere opname is en C een nieuwere. En ik weet ook niet waarom ik dat zeg. Lijkt of het A analoog is opgenomen en C digitaal. Maar ik weet ook niet waarom ik dat zeg. Het is een gevoel. Mm-hmm. Maar ik vind ze alle drie prachtig. En het werpt mij weer terug naar mijn eerste jaar conservatorium. Toen wij, ja, Cecile zit te knikken. Want jij speelde natuurlijk. En ik zat in dat dameskoor.
0: Ja.
1: Dat
0: waren nog eens
1: tijden. Want dan word je in je eerste jaar conservatorium. En dan ben je.
0: Mag je dit spelen?
1: Ja, mag je dit spelen en zingen. En dan.
0: Maar je kon het helemaal niet spelen toen trouwens.
1: Nou, ik kon het ook niet zingen. Maar wat wel heel geweldig is daaraan, is dat je helemaal ondergedompeld wordt in die muziek. Want je zit daar en ja. En nou ja, dat was zo'n belevenis. En dan vergeet je dat nooit meer in je hele leven.
0: Nee. Welke opname is tot nu toe je favoriet?
1: Mijn favoriet is denk ik A.
0: En waarom? Kun je dat kort uitleggen?
1: Ja, ik vind hem perfect en ik vind hem lekker smeuig. En hij is, ja, ik vind de opnamekwaliteit gewoon heerlijk. Maar ja, het is misschien, het is sowieso natuurlijk heel persoonlijk. Maar ja, ik denk dat ik, als ik nu moest kiezen, ging ik voor A. Ja.
0: En jij, Orville?
2: Ook. Ik zit tussen A en C.
0: Ja, ligt dat een stoel?
2: Ja, op een of andere manier, dus in het laag. Hè, dat vind ik zo mooi bij deze symfonie. Is dat het is bijna een dans, weet je wel, waar de bassen en af en toe ook de altviolen echt een hele langzame dans en dan net die noten en tempowisselingen inluiden. Briljant. A is ongelooflijk gespeeld. Dat kom je gelijk dat die zitten er helemaal in, weet je wel, alsof het bijna Led Zeppelin rockband is die al 10 maanden getoerd hebben en dan de opname doen. En bij B heb je het idee van
0: oké. Vind ik nogal wat om Mahler met Led Zeppelin te vergelijken. Alles kan tegenwoordig.
2: Nou, wat de knap is, hoe groot ook de symfonie in de opzet is, het voelt intiem en compact bij A.
0: Ja.
2: Bij B voel je dat het heel veel mensen zijn die aan het lezen zijn.
0: Oh ja?
2: Ja, heb ik toch wel. Is mij indruk. Maar misschien komt het ook omdat de geluidskwaliteit minder is en wat achtergrondgeluiden.
0: Mm-hmm.
2: En opname C vind ik ook heel goed. En waarom vind ik opname C heel goed? Omdat de vloeiendheid van de solisten ongelooflijk unbelievable is. Er zitten een paar muzikanten.
1: Ja, onvoorstelbaar.
2: Wow.
0: Niet normaal.
2: We zijn waanzinnig.
0: Ja.
2: Dus ik zit twijfels tussen A en C.
0: Hou dat vast. We gaan meteen door naar de tweede ronde met het derde deel. En de titel was Wat de dieren in het woud me vertellen. Je hoort een koekoek, een ezel en een nachtegaal. De sfeer is speels en licht sarcastisch, maar dat wordt later in het deel afgewisseld met een nostalgische posthoornsolo vanuit de verte, die we helaas vanwege de tijd niet kunnen laten horen. We gaan naar opname A.

0: Wat de dieren in het woud me vertellen. Dat was de oorspronkelijke titel die Mahler gaf aan het derde deel van zijn derde symfonie. Orville, zijn ze bij B nog steeds aan het lezen? Of nee, laat ik het zo vragen. In welk deel begrijp jij het beste wat de dieren zeggen?
1: Nou, het grappige is, ik ben nu weer van A. Op een of andere manier. Ik vind het zo bijzonder gespeeld. Bij B was ik aan het... Kijk, het is gevoel ook, hè? Het is op een of andere manier wat ik belangrijk in een stuk vind. Als je rationaliteit op een of andere manier wordt uitgeschakeld.
0: Los kan laten.
1: Omdat je mee wordt genomen.
0: Ja.
1: En bij opname B was ik aan het denken van shit. Inderdaad, de tekenbeten zijn dit jaar al toegenomen. Weet je? Dus je bent ineens met totaal niet te doen.
0: Je was er niet helemaal bij.
1: Nee, maar dat komt omdat op een of andere manier het pakt je en het laat je niet meer los. Weet je wel?
0: En dat bij is opname A bedoel
1: A, vind ik, ja. Bij opname A, inderdaad. En dat is toch... Ja, dat is toch een zekere vloeiendheid of zo, of niet? Toch?
2: Ja.
1: Dat vind ik wel, hoor.
2: Ja.
0: Ik moest ontzettend lachen over die tekenbeten. Ja, dus opname A. En C?
1: Ja.
0: Daar zeg je niet
1: C is ook,
0: over?
1: Ja. A,
0: met die solisten die je zo goed vond?
1: Briljant. Het is allemaal steengoed. Alleen op een of andere manier zeker omdat het is... heel briljant ritmisch en heel vaak polyritmisch zitten passages in.
0: Wat betekent dat?
1: Dus zeg maar dat er meerdere maatsoorten in één worden gevlochten... waar hij ongelooflijk goed is. Sorry dat je het echt doorhebt.
0: Mm-hmm.
1: Maar omdat ik weet dat die passage op een gegeven moment komt... ga ik denken, hoe gaan ze dat doen? En dan vind ik het mooi als die leidende bassen... die zeg maar de ritmiek leiden. Het is echt net een duo, hè? Een dansend stel. En dan wanneer... Ze volgen elkaar echt veel beter in opname A.
0: In opname A dan in opname C.
1: En bij C heb je... Het is allemaal zo... het is allemaal steengoed.
0: Perfect.
1: Het is allemaal briljant. Maar, maar bij A ben ik echt aan het wegdromen.
0: Ja.
1: Alleen dan niet over de teken of...
0: Okay.
1: Dan ook, of een stoeptegel in Weesp of zo. Weet je? Dat heb ik bij B. Verlies ik mijn concentratie.
0: Xenia, was jij ergens met teken beter bezig?
2: Nee, in tegendeel. Nee, het was heel grappig. Ik ging ineens van A naar B.
0: Kijk,
2: ja,
1: zo.
2: Dus om eens even een hele
0: Orville.
2: Andere knuppel in het hoenderhok te gooien.
0: Ja.
2: Nee, om bij de dieren te blijven. Nee, ik vond ineens bij B zo lekker melancholisch. En ineens kwam die emotie erin. En dat mis ik dan wel een beetje in A, omdat het zo perfect is. En ik miste trouwens ook een klein beetje laagte in de opname. Ik vond dan B dynamischer ook, rijker aan kleuren. En C, ja, ik ben het met je eens. Het is heel ritmisch opgepakt. Ja. En dat is natuurlijk ook wel heel... Maar daardoor mist het soms hier en daar ook, vond ik wel wat kans. Ik vond zelfs het tempo bijna een beetje voorovervallen hier en daar. Ja. Ik dacht dan, maar iedere solist krijgt in opname C wel een fantastisch podium.
0: Ja.
2: Ook gewoon qua opnametechniek. Ja, echt heel mooi.
0: Nou hebben we de spagaat. Want ik zou graag wat langer een stuk van het vierde deel willen laten horen. Dus er moet er eentje uit.
2: Oh, er moet er één uit.
0: Ja, dan mogen jullie even heel snel over bek vechten. Welke? Met welke opnames gaan we door?
2: Nou, A sowieso, hè?
0: A sowieso?
1: Ja, zeker.
2: A sowieso.
1: Dat is een moeilijke, hè?
2: Dat is een moeilijke.
1: Ja,
0: tel tot drie. Kom.
2: Ik ben wel benieuwd naar C.
1: Ik ook.
0: Dan gaan we naar A en C. Zullen we dat doen? Klopt. Kunnen jullie daarmee leven?
1: Zeker. Ja.
0: Dan gaan we naar de laatste ronde met het vierde deel. Wat de mens me vertelt. De alt zingt de beroemde solopartij O Mensch. Gib acht. En dat is een tekst uit het boek Also sprach Zarathustra van Friedrich Nietzsche. Zarathustra overdenkt rond middernacht de zin van het leven. Opname A.

0: Het bloedstollende vierde deel uit Mahlers derde symfonie. Xenia, ik heb zangeressen kapot zien gaan in dit deel.
1: Ja, het is zo moeilijk.
0: Ja, waarom? Wat is dat toch?
1: Nou, er zijn hele lange noten in dat middengebied waar het gewoon echt altijd balanceren is met je borst en je kopstem. Dus het is heel lastig. En dan ook nog op die open klinkers. Mensch en A-klanken en zo. Het is echt ontzettend moeilijk. Ja.
0: Ja, ik heb ze soms, want ik zat er natuurlijk vlakbij. Mm-hmm. Ze stonden bijna bij mij in mijn schoot. Ze stonden te trillen.
1: Ja.
0: Allemaal.
1: Ja, het is heel moeilijk. Het is ook heel moeilijk om die lijn vast te houden. Met die hele ellenlange, voor de zanger dan, pauzes.
0: Ja.
1: Ja, het is een heel moeilijk deel. Ik ben blij dat ik het nooit heb gezongen.
0: En wat heb je nu gehoord in A en C?
1: Nou, ik kreeg toen die vrouw begon te zingen, toen kreeg ik spijt dat ik niet B
0: ook
1: had gekozen.
0: Ik ook. Ja.
1: Ik wil nog B horen. Nee, maar ik vond het niet zo mooi.
0: Waarom niet?
1: Nou, ik vond vibrato heel hinderlijk.
0: Ja,
1: ik vond echt wat Roberta in het programma zegt van.
0: Dat wapper vibrato.
1: Ja, en dan dat je niet meer echt de toon hoort. Dat
0: Precies.
1: is gewoon zo jammer. Want het is zo. Daar zit alle emotie natuurlijk in.
0: Ja, en het mist ook een beetje intimiteit.
1: Ja, het is misplaatst. Nee, ik vond het ook te gelijkmatig. Nee, ik vond het niet mooi. Maar goed, was C is echt een verademing. Wat een prachtig zangeres. En echt de emotie zo mooi. En ik vond het begin ook bijna vroom. Ik vond het heel mooi, C.
0: Ja. Mahler componeerde het voor een alt.
1: Mm-hmm.
0: Maar mezzosopranen zingen het ook.
1: Ja.
0: Waarschijnlijk een domme vraag. Maakt dat veel uit?
1: Er zijn gewoon niet zo heel veel echte alten, hè. Dus met een goede laagte, die kan het heel goed zingen. Het gaat ook op een gegeven moment wel omhoog ook. Dus het is voor een alt ook, wat dat betreft, ook niet zo super makkelijk.
0: Ja.
1: Je hebt gewoon meer keus tussen de mezzo's.
0: Ja, precies. Ja. Ja, ja. Klopt het dat jij bij favoriet C uitkomt?
1: Ja.
0: Hoewel
1: ik nog steeds heel benieuwd ben naar B. Maar.
0: Ja, nou vertel ik straks wie dat was. Orville, waar kom jij op uit?
2: C, maar het is ook, weet je wat zo bijzonder is? Dit is een heel heftig stuk trouwens. Ook gebaseerd, Nietzsche die liet zich inspireren inderdaad door die profeet Zarathustra, die Persie profeet.
1: Ja.
2: En het bijzondere ook is, het gaat uit van hoe de mens zonder een schepper of creator zelf moraliteit moet gaan uitvinden. Met de tegenwoordigheid van geest, dat je toch weet hoe slecht de mens eigenlijk is. Dus de vocalist van C heeft heel duidelijk dat ze als een soort nieuw vervangende atheïstische dominee haar mensen toespreekt.
1: Ja.
2: En dat zit bij C, zit er een waarschuwing. Oh mens, ik wilde gelijk, ik wist niet waar ik moest kijken.
0: Nee, precies.
2: Het is einde van de wereld en het is troost. Het is fatalisme en het is... Maar jullie hebben het toch zelf gedaan.
1: Ja.
2: En dat is zo
0: het
2: duidelijk
0: klopt,
2: in C dat je denkt van hou maar op.
1: Ja.
2: En als ze stopt, dan is er niks.
1: Mm-hmm.
2: Dat, waanzinnig. Dus de intentie van Nietzsche's verhaal. Mm-hmm. Richard Strauss heeft trouwens ook daar een stuk over geschreven. Precies over dit onderwerp, geloof ik. Maar waanzinnig. Ik voelde het meteen. C is...
0: Ik ga jullie vertellen wie jullie gemist hebben.
1: Ja.
0: En dan gaan jullie huilen.
1: Ja.
0: Opname B was namelijk de New York Philharmonic onder leiding van Leonard Bernstein met mezzosopraan Christa Ludwig.
1: Oh nee. Zie je wel dat ik
0: maar
1: spijt.
0: Luister dat vooral thuis nog een keer.
2: Okay.
0: Dan hebben we opname A. Dat was de nieuwe opname. Philharmonia Orchestra onder leiding van Vasily Petrenko met Poolse mezzosopraan Hanna Hip.
1: Nee, ken ik niet.
0: Dat was jammer, want het was een fantastisch orkest. Dat was dus wel duidelijk. Hanna Hip viel helaas niet zo heel erg in de smaak. En opname C, de winnende opname uit Philharmonia Orchestra onder leiding van Vasily Petrenko met Poolse mezzosopraan Hanna Hip.
1: Nee, ken ik niet.
0: Dat was jammer, want het was een fantastisch orkest. Dat was dus wel duidelijk. Hanna Hip viel helaas niet zo heel erg in de smaak. En opname C, de winnende opname uit 2019. Gürzenich Orkest.

En het was ook nog een live opname. Dus dit wordt dan de winnaar van vandaag. En dan gaan we nu na dat cadeautje het slot van het laatste deel gaan we horen. Mala noemde het aanvankelijk wat de liefde me vertelt. Ja, en bij dit slot, luisteraars, hebben ook de muzici zelf vaak kippenvel en tranen in de ogen. Die had ik in ieder geval wel bij mijn afscheid een paar jaar geleden. Dus laat het maar lekker stromen.

0: Het slot van de derde symfonie van Gustav Mahler op instrumenten uit de tijd van Mahler. Het Gürzenich Orchester Köln onder leiding van François-Xavier Roth met alt Sara Mingardo. Ongelooflijk, wat een stuk. En wat een opname live nog wel. Beste luisteraars, wij zijn weer aan het slot gekomen van deze discotabel. Heel veel dank aan de paneleden van vandaag, Xenia Meijer en Orville Breveld. Samenstelling en regie vandaag Joost Galema, techniek Luc van Dijk. Je kan de uitzending ook luisteren als podcast. En alle info over de tracks staat onderaan de website van Discotabel onder de kop uitgelicht. Fijne avond en tot volgende week.
1: NTR brengt cultuur. Elke dag.
2: NPO Klassiek. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het avontuurlijke ensemble The Ebony Band. Onder leiding van Werner Herbers spelen ze een jazzy concert dat je meeneemt naar het Berlijn van de jaren 20. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
3: Pas op hoor, deze is heet.
4: Oef, ja.
3: Wil er iemand nog wat drinken?
4: Lekker. Ja, lekker.
3: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
4: En voor mij, man?
3: En een frisje voor jou.
4: Dank je.
5: Proost.
6: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Ster.
8: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Filharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige muziek van Rachmaninoff, Mahler, John Williams en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement.
10: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: TFH investeert onder andere in AI Mills, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
13: Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minnaar, het Nederlands Bach-consort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het nederlandsbachconcert.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 6:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran, zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleider Anne van der Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met de overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzeges in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen en daarmee zijn vijfde Formule 1-overwinning op rij geboekt. Mercedes-coureur vergroot zijn voorsprong in het wereldkampioenschap tot 25 punten op teamgenoot George Russell, die tweede staat in het klassement. Max Verstappen viel door motorproblemen uit bij de start. Hij kwam niet weg toen de startlichten uitgingen. Het weer nog geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking. Vanuit het westen regen. En dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Pianosensatie Nicola Meeuwse speelt Beethovens geweldige derde pianoconcert met het Nederlands Philharmonisch. Van 13 tot en met 16 juni in Amsterdam en Utrecht. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
3: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
4: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar. Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps en het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Na 100 jaar in het donker zien zeldzame etsen van Rembrandt weer het licht. Ontdek het verhaal van de meesteretser in een meeslepende tentoonstelling. Rembrandt, van donker naar licht. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen.
8: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. Panorama Zondag. Met Hans Smit.
9: Goedenavond, welkom. Fijn dat je luistert naar Panorama Zondag. Het programma waarin we de komende 2 uur weer op reis gaan. We maken een tocht door het culturele landschap van een bekende gast. Die heeft 4 kunstwerken meegenomen die hem of haar raken. En aan de hand daarvan hebben wij een soort van route uitgestippeld. En natuurlijk is er veel muziek voor onderweg. Mijn gast van vanavond die weet iedereen omver te blazen. Al leek dat aan het begin van zijn muzikale carrière nog niet zo vanzelfsprekend. Als verlegen trompetist hield hij zich soms ternauwernood staande op het conservatorium. De passie die kwam pas later en ook de erkenning. En nu kan niemand meer om hem heen. Wij ook niet vandaag. Erik Vloeimans, fijn dat je er bent. Hoe was jouw zondag?
10: Ja, hartstikke fijn. Ik zit op dit moment. Ik heb een prachtige opdracht gehad voor Brighton. Voor Brighton Philharmonic Orchestra. Om daar een suite voor te schrijven. Mm. En dat is pas in november. Maar ik zit er nu helemaal in om daar vorm aan te geven. Dus elke vrije minuut ben ik gewoon daarmee bezig.
9: Ja, het is pas in november. Maar ja. je bent niet iemand die naar een deadline toe werkt en denkt van nou, ik ga het in oktober eens een keertje beginnen.
10: Wijsheid komt met de jaren, geloof ik. En dat heb ik al te vaak gedaan. Dus als ik gewoon tijd heb, denk ik, nou, ik kan hiermee beginnen. En dan duik ik er gewoon in. Want ik weet gewoon niet hoeveel tijd ik ervoor nodig heb eigenlijk. Dus ik duik ook maar gewoon als een blind paard. Duik ik gewoon in en ik zie wel.
9: Heb jij eerder een hele suite voor een orkest gecomponeerd?
10: Ik heb mijn eigen trompetconcert samen met Martin Fonsen geschreven. Een Evensong. Die heb ik ook opgenomen, ook al een hele tijd geleden. Ja. Het is gewoon zo ongelooflijk leuk om je eigen werk, om iets te verzinnen wat je dan mag vormgeven. Ik ben niet iemand die een trompetconcert gaat spelen van iemand anders voor. Weet je, ik improviseer en ik moet mijn eigen vorm, mijn eigen kleuren eraan geven. Ja. Dat ik zelf mijn eigen spel eraan kan toevoegen. Dat ik het zelf helemaal kan vormen.
9: Liever improviseren dan de nootjes spelen van Hoemon bijvoorbeeld of zo.
10: Ja, maar dat. Ja, precies. En daar zijn andere mensen voor opgeleid. En die kunnen dat ook veel beter. Ja. Ik ben daar niet. Nee, dat is gewoon mijn ding niet. Nee.
9: Goed, vanavond neem je ons mee op een reis door jouw culturele landschap. Ik zei het al, dat voert langs muziek waar je geen etiket op kunt plakken en gewoon moet ondergaan, maar ook langs de rust en de schoonheid van de natuur. Die komen we ook nog tegen. En de droge humor van een bejubeld cabaretier. Dat allemaal later. We beginnen met iets dat onze muziek samensteller Teun Faber heeft uitgekozen. Hij koos om te beginnen voor muziek van Claudio Monteverdi.

0: Concerto Vocale München was dat, onder leiding van René Jacobs, met het begin van de L'Orfeo, de oeropera van Claudio Monteverdi, een soort loftrompet gestoken hier voor mijn gast van vanavond, Erik Vloeimans. Ja, nogmaals welkom. Ik ga even wat biografische gegevens voor jou de eter in slingeren. Je bent geboren in 1963 in het Noord-Hollandse Huizen, hier 10 kilometer vandaan, opgegroeid in het Bourgondische Den Bosch, dat is dan weer een kilometer of 80, denk ik. In Den Bosch krijg je voor het eerst een trompet in je handen gedrukt. Je volgt muzieklessen, belandt bij de fanfare. Gaat naar het Rotterdams Conservatorium met vlag en wimpel rond je studie af, om vervolgens je vleugels uit te slaan in Amerika, waar je menig partij meeblaast met onder andere de zoon van Duke Ellington. Al snel ontwikkel je je eigen geluid en stijl. Dat blijft niet onopgemerkt, behalve als bevlogen trompetist. Ben je ook, ook actief als componist, arrangeur, dirigent, artistiek leider, songwriter. Je treedt op voor het Koningspaar, reist langs internationale podia, wordt onderscheiden met Edisons, de Boy Edgar prijs, de Gouden Notenkraker, om maar een paar prijzen te noemen. De lijst artiesten met wie je samenwerkt is eindeloos, uiteenlopend van pop- en rocksterren tot klassieke muzici. Want muziek past niet in een hokje, dat bewijs je ook maar weer met je huidige tour, waarin je moeiteloos schakelt tussen de rol van trompetist en die van bandleider. Volle agenda, denk ik, of niet? Valt wel mee.
1: Ja, heerlijk.
0: Weet je wel welke dag het is en waar we zijn en zo? Hou je dat nog een beetje bij?
1: Jawel. En weet je wat er altijd gebeurt als mensen op optreden, ze verhuizen zaterdag. Oh, je speelt nog in Leersum of zo, hè, dit jaar. En dan vinden ze het gek dat ik dat niet weet. Ja, maar weet u dan waar u 17 november dit jaar, waar u dan bent of zo? Ja. Weet je, ja. Ja.
0: Hoe ver vooruit gaat jouw agenda? Want bedoel, je hebt met opera musici bijvoorbeeld, die hebben een agenda van over 4 jaar weten ze al precies waar ze zijn. Hoe is dat bij jou?
1: Gelukkig niet.
0: Nee?
1: Dan denk ik altijd, over 4 jaar ben ik misschien wel dood. Ik vind het een beetje gek om zulke verre planningen. Ik vind, ik heb nu tot en met volgend jaar wel, even kijken.
0: 27.
1: Voor 27. Ja. Zeg maar tot en met mei is het wel aardig gevuld, maar er komt altijd nog flink wat bij. En ze willen nu al dat ik nadenk. Ik zit bij het theaterbureau De Mannen. En in het theater, daar speel ik ook 2 tours per jaar altijd. Mm-hmm. En daar willen ze al voor 27, 28. Dat willen ze dan nu al weten, gewoon in juli.
0: Ja.
1: Dat vind ik echt zo ongelooflijk lastig. Want dan moet je dus eigenlijk gewoon weer, weer een nieuw project verzinnen. Terwijl ik nog terwijl ik nu 5 dingen door elkaar heen doe, alsof, weet je wel.
0: Ja.
1: Maar dan mag je gewoon niet met hetgene terugkomen waarmee je geweest bent. Dus het is elke keer wel weer werk.
0: Ja.
1: Om het precies, te verzinnen.
0: Want dan willen ze ook alweer weten waar het over gaat. En ze willen de folders of de flyers alvast maken.
1: Foto's, als kanttitel. Jemig. Lastig.
0: Ja. Ja, dat is lastig. Ja, ja, ja. Jij bent van 63, dat hoorden we net, heb ik net verteld. Dat betekent, ik kan dat heel snel uitrekenen, ik ben van 62.
1: Ja, ik ben ook 64. Nu.
0: Jij bent nu 63.
1: Ik ben 63, ja. Ja.
0: En hoe voelt dat, meneer Vloeimans?
1: Ik vind het een beetje... Ik zeg, nou, draai het maar om. Dan,
0: voelt het zo?
1: Een beetje raar. Toen ik 50 was, toen dacht ik, hey, ik ben nog helemaal fit. En toen werd ik 60. En 60. Ja, 60. Oké. Ik zit nog goed in mijn vel. Ja, ja, alles doet het. Ja. Doet het toch.
0: Geen buikje, niks. Nee. Geen buikje.
1: Nee. Ik let wel op mijn eten en ik sport ook wel. Mm-hmm. Dus dat ja.
0: En hoe hou jij de energie op niveau? Hoe laad jij op als je moe bent?
1: Ik ben niet zo heel vaak moe.
0: Dat is prettig.
1: Ik zwem. Ik zwem wel een paar kilometer, een paar keer per week. En dat is goed. En als je dan voelt dat je gewoon toch een zwaar weekend hebt gehad, of weet ik wat, dan is het soms is het beter om dat dan even niet te doen. Om op die manier even bij te komen. En verder rest heb ik, ben ik ook niet iemand. Ik neem wel vakantie of zo. Maar vakantie is zo van ja. Je hebt mensen die zo ieder laat over vakantie spreken. Maar denk, als je iets doet wat je leuk vindt, dan doe je iets wat je leuk vindt. En wat ik ook altijd al heel erg lang doe, is mediteren. Dat is goed voor de neuronen, het is goed voor je kop. Mm-hmm. Ik doe dat trouw elke dag 1 of 2 keer. Ja. Dat houdt het hoofd fris, ja, zeg maar.
0: Ja. Hey, en die vakanties, als je weggaat, gaat die trompet altijd mee of niet?
1: Nou, kijk, wij hebben een huis in Frankrijk gehad, 23 jaar. En dan ging je automatisch wel mee, maar dan bleef hij ook gewoon wel eens meer gewoonte. Vroeger nam ik mijn trompet altijd mee. Mm-hmm. Want ik was altijd bang dat ik mijn embouchure zou verliezen. Dus zelfs, ik ben zelfs in de Rimboe van, hoe heet het eiland nou? Nou, bij Indonesië in de buurt, ben ik met mijn rugzak. En toen heb ik een pocket trompet gekocht, omdat ik per se gewoon in vorm wilde blijven. Dus het is, ja, toen moet ik ook eerlijk zeggen, ik had die reis al geboekt en ineens kwam er een plaatopname. Dat was mijn eerste Edison voor Butches and Fairy Tales. Niet lang na die vakantie zou ik met een paar hele zwaargewichten in New York een album op gaan nemen. Ik denk, ja, jemig. Maar ik ben tegenwoordig ook niet zo bang meer om dat gewoon te verliezen. Om mijn embouchure te verliezen. Want het zit er toch wel. Ja, en ik weet met hele kleine dingen, weet ik het gewoon goed op peil te houden.
0: Ja, het is de stand van de lippen bijvoorbeeld.
1: Dat is heel belangrijk. Maar ja, dat zit er wel in, weet je wel. Dat zit er al in, helemaal in het DNA van die lippen. En verder is de, weet ik met simpele oefeningen. Mm-hmm. In weinig tijd weet ik wel heel goed wat ik moet doen om het in vorm te brengen.
0: Maar moet je dan wel een hele trompet, dat je dan zo'n trompet nog even koopt? Kun je niet volstaan met alleen een mondstuk dat je
2: er doorheen gaat zitten toeteren of zo?
1: Ja, dat doe ik ook wel een beetje. Maar dat is dat doe ik dan bijvoorbeeld in de auto. Mm-hmm. Op weg naar een gig. Weet je wel, ik heb een heel prachtig roze fiberglas mondstuk een keer van een leerling gekregen. En dat fiberglas wordt nooit koud. Dus dan doe ik af en toe. Oefening in de auto, als je ergens naartoe gaat. Of een beetje in. Ja.
0: Zo hou je het bij. Ja.
1: Ja.
0: Wij gaan naar muziek. Gespeeld door jou. Uit de kinderscène van Schumann met Jörg Brinkmann op de cello.

0: Dat was Von Fremden Ländern und Menschen uit de kinderscène van Schumann, gespeeld door de Duitse cellist Jörg Brinkmann en mijn gast van vanavond Erik Vloeimans op de trompet. Dus vind je het leuk om naar jezelf te luisteren of vind je het moeilijk?
1: Ik vond het vroeger verschrikkelijk.
0: Ja?
1: Maar ik vind het nu prima. Maar ga niet thuis op de bank zitten. Laat ik nou eens even een fijne cd van mezelf luisteren. En wat ik ook niet leuk vind, en dat hou ik ook altijd met kracht tegen. Nee, dus als je bijvoorbeeld iemand een cd geeft voor zijn verjaardag of zo. Dat is ook leuk dat ze dat dan gelijk gaan opzetten terwijl je erbij zit. Want dan kan ik geen gesprek voeren. Dan hoor ik toch steeds van, oh ja. Weet je, dan zit je met een half uur oor naar je toch daarnaar te luisteren op een of andere manier.
0: Ja, maar bovendien iemand op voor zijn verjaardag een cd van jezelf geven vind ik ook een beetje...
1: Vind je dat narcistisch?
0: Ik vind het een beetje moeilijk, ja.
1: Nou, als je nou weet dat iemand een fan is.
0: Ja, oké.
1: Dat
0: iemand
1: er echt heel, en dat je net een nieuw album hebt. Dat is toch wat anders, hè?
0: Ja, dat is wat anders. Ja,
1: Doet ook niet elke keer, heel soms. Ik kan eigenlijk ook niet meer heugen dat ik het gedaan heb, maar ik weet nog wel hoe het voelt.
0: Oké, als je thuis zit te luisteren en je hebt vragen over aan Erik Vloeimans of opmerkingen over dit programma, dat kan allemaal via de NPO Luister app. Ik wilde zeggen, als je een cd wil hebben van Erik Vloeimans, maar dat gaan we niet doen. We gaan naar jouw eerste kunstwerk. En dat is een gedichtenbundel, Meer dan niks bijzonders, van Marijn Bransen.
1: Ja,
0: Vertel.
1: Nou, Marijn Bransen die ken ik, omdat hij ook wel wat programmeerde in Harderwijk. En hij is nu ook de stadsdichter. En hij speelt ook trompet. En hij kwam een keer naar mij toe op het Amersfoorts Jazz Festival. En zei, Erik, hij zei, ik heb iets leuks voor jou. En toen had hij dit boekje, Meer dan niks bijzonders. Nou, de titel vind
0: Goeie
1: ik
0: titel.
1: Als zich ja. wel geweldig. Maar goed, zoals dat heel vaak bij mij gaat. Ik leef ook een beetje in de waan van de dag. Dat er altijd heel veel gebeurt. De telefoontjes en dan is dit weer aan de hand. Dan is dat weer aan de hand. En dan moet je daarvoor schrijven. Zo. En dan ligt dat boekje dan op een stapel. En dan ligt dat al heel snel, 3/4 jaar. En toen dacht ik ineens van, wauw. Weet je, en toen sloeg ik het open. En de eerste bladzijde, die open, daar stond dus dit gedicht. Muziek is... Dat wat niet met woorden is te omschrijven. Het blijft beklijven. Het raakt waar het klopt, creëert, inspireert, gaat door iedere vezel, is het pure gevoel. Je weet niet waar het landt als luisteraar of muzikant. Dat doet je beseffen, iedere keer weer. Muziek is vooral samen. Samen meer. Ik vond dat zo treffend. Ik denk, ja, er wordt zoveel gepraat over muziek. Ook soms in programma's. En dat je denkt, waar gaat het over? Ga die plaat maar even draaien of zo. En ik denk, ja, dit is precies de kern wat het raakt. En meer hoeft ook niet.
0: Je weet niet waar het landt als muzikant. Of als luisteraar of muzikant.
1: Nee. Ja. Maar dat de verbintenis. Dus muziek is vooral samen meer.
0: Mm-hmm.
1: En dat gaat natuurlijk over samen, over de verbintenis. De verbintenis die je in muziek maakt. En dat maakt het dat muziek gewoon eigenlijk een enorme kracht is.
0: Mm-hmm.
1: Een enorme kracht voor het brein. Ook om je te verbinden. Als je speelt, dan moet je samenspelen. Dan moet je luisteren naar andere mensen. Dus... En als je luistert in muziek, dan doet dat wat met je brein. Hè?
0: Ja,
1: je wordt er gewoon slimmer van.
0: Zijn we ons daar veel niet genoeg van bewust, vind jij? Van de verbindende kracht van muziek?
1: Nou, dat denk ik niet. En we zijn natuurlijk... die linkse hobby was natuurlijk killing. Dat is natuurlijk flauwekul. Om iets af te doen met dat iets dan niet meer gesteund mag worden of zo. Terwijl dan denk ik van, ik denk altijd, waarom moeten wij ons nou ineens verdedigen? De Shell krijgt er ook subsidie. Wat is dat? En voetbal toch ook? En waar hebben we dat toch allemaal over? Toen dokter Erik Scherder kwam met zijn hele verhaal, ik dacht, het is net alsof er een engel uit de lucht komt, zeg. En die man die kan het ook allemaal zo prachtig vertellen. Ik heb ook een keer met hem opgetreden.
0: Ja.
1: En fantastisch. Maar de politiek die is kennelijk... Hij is ook een paar keer in de Tweede Kamer geweest. Maar dat is niet te bewegen. Ik weet niet, het zit er gewoon niet in of zo.
0: Nee.
1: Op een moment. Maar ik blijf strijdbaar. Om mensen voor de goede zaak met muziek. Ik weet zelf wat het mij heeft gebracht.
0: Ja.
1: En het is zoiets moois.
0: Hoe kwam het op jouw pad ooit, die muziek?
1: Ja, Weet je, ik kom niet uit een heel cultureel nest, zeg maar. Wij luisterden naar Met Liedjes het Land In van Johnny Hoes. En die gozer met die grote snor, Giel Montagne.
0: Giel Montagne, oh ja.
1: Dat. Mijn referentie met de trompet was toen de Gebroeders Brouwer, Marty, weet ik het allemaal.
0: Oh, ja.
1: Ja, mijn vader die draaide wel James Last thuis of een plaatje van Rudolf
0: James
1: Schock.
0: James Last, nou,
1: dat,
0: klompen.
1: Dat was het een beetje.
0: Ja.
1: En toch op een of andere manier. En, er was een vriendje van school en die ging muziek doen. En dat triggerde mij. Dus ik ging dat wel doen. En toen ik uiteindelijk gewoon een instrument moest kiezen, dacht ik, oh ja, ik was altijd wel verliefd op koper of zo. Dus de trompet werd het dan.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dat eerste keer toeteren, dat kost natuurlijk heel veel moeite om het goed te krijgen.
1: Ja, trompet is wel lastig instrument om... Weet je wel, een piano, daar kun je gewoon druk je een toets in en dan doet hij het. En een gitaar, dan pluk je en dan doet het iets, hè. Maar je moet lucht geven en je lippen moeten vibreren. Dus, mm-hmm. Dus het instrument voor trompet zit meer van binnen dan dat het van buiten is.
0: Ja. Was het ook het samenspelen met anderen in een fanfare, bijvoorbeeld?
1: Ja, maar dan ben je al wat verder, hè?
0: Ja, ja.
1: Maar dan leer je dus samenspelen.
0: Mm-hmm.
1: Dan leer je dus samenspelen. Leer je naar iemand luisteren.
0: Mm-hmm.
1: Hè? Ik bedoel, als de dirigent dan zegt dat je te hard speelt. Oh, weet je, het is gewoon een bewustwordingsproces van samen iets doen. En ja.
0: Dat die eerste trompet, heb je die nog?
1: Ja, die heb ik nog. Die heb ik nooit. Die zit wel in een kistje, maar dat doe ik verder niks meer mee.
0: Maar die doe je nooit weg natuurlijk.
1: Nee, die doe ik niet weg.
0: Nee. Ja, over de rol van de trompet in jouw leven gaan we nog hebben. Want ook de keuze van de juiste trompet. Want niet elke trompet klinkt als de ander natuurlijk.
1: Nee, precies. Nee, ik heb nog een gedicht. Mag ik er nog eentje doen?
0: Oh, je hebt nog één gedicht. Dan gaan we daarna weer naar de muziek. Dat is goed.
1: Ik heb het altijd over muziek. Dat muziek is de taal van het hart.
0: Ja.
1: En dat vind ik heel mooi. Dus ik zeg ook altijd tegen de mensen, we spelen met onze harten voor jullie harten. En we hopen dat jullie er gewoon keigelukkig van worden. Goed. Toen had ik het volgende gedicht. Ik hoorde en voelde geklop en deed de deur van mijn hart open. Hallo, aangenaam, ik ben Gemis. Ik kom namens de liefde als iemand er niet meer is. Ik weet het, het is even schrikken en je wordt door mij overmand, maar wees maar niet bang, ik blijf meestal niet lang. Want ik open even de sluis van je hart, zodat je tranen kunnen gaan. Ik laat ruimte en lucht ontstaan, zodat juist de goede herinneringen overblijven. En de persoon in liefde, voor altijd met jou mee, op een goede manier blijft beklijven.
0: Het gedicht van Marijn Bransen.
1: Ja.

0: Wat een vrolijkheid. Het komt van het meest recente album van Erik Vloeimans, Back on the Road Again. Met Will Holshouser op de accordeon. En dit werkje heet Meer dan niks bijzonders. En dat moduleert net zo lekker van vrolijk naar iets treuriger als de gedichtenbundel met dezelfde naam van Marijn Brandsen. Gebruik je die bundel trouwens ook in theater als je speelt, als je concerten geeft?
1: Nou, tijdens deze tour, toen was ook dit liedje natuurlijk ook ontstaan door deze bundel. En toen heb ik deze twee gedichten die we nu, dat vond ik zo mooi. Ik denk over muziek hebben, dat toch in woorden zo wordt uitgedrukt en de taal van het hart.
0: Ja.
1: En dat vond ik zo mooi. Dus ik heb die twee gedichten heb ik altijd wel voorgelezen de hele tour.
0: Ja. Ja. Marijn wordt beroemd door jou.
1: Ik hoop het. Ja.
2: Panorama Zondag met Hans Smit op NPO Klassiek.
0: Gaan wij naar muziek van Caccini. Voordat we zo dadelijk het over het voorwerp van mijn gast gaan hebben. Het voorwerp, we vragen altijd onze gasten ook een voorwerp mee te nemen. Nou, je kan wel raden wat dat bij Erik Vloeimans is. Inderdaad. De trompet. Maar jij wilde eerst heel graag Charlotte Maggiono laten horen. De sopraan en het Maggiono Quintet met een werkje van Caccini. Waarom? Wat heb je daarmee met dat werk?
1: Ik vind het zo ongelooflijk mooi. En ik hoorde dit liedje. En ik geloof dat zo'n liedje, die heb ik op een gegeven moment gewoon tijdens het naar huis rijden, s'nachts gewoon 10 keer achter elkaar gedraaid of zo. Zo'n wonderbaarlijke schoonheid. Zo puur, zo zuiver, zo mooi gezongen, zo mooi gestreken. Zo. Ik weet niet, er is zo'n soort magie waarvan je denkt van wauw, dit klopt gewoon helemaal.
0: Oké, we draaien het 1 keer.

0: Dit dan op repeat, dan heb je een idee van hoe Erik terugrijdt naar huis. Shoulder to ja. Maggiono was dit met het Maggiono Quintet. En Amarilli Mia Bella van Caccini. Heb je overigens de prachtige documentaire in Het Uur van de Wolf gezien, Tot de Laatste Noot, waarin Charlotte, maar ook Roberta Alexander en Sandrine Pio en nog een zangeres, als oudere zangeres, kijk hoe ze daarmee omgaan met het ouder worden.
1: Nee, maar dat mooi. Ga ik beslist kijken.
0: Want dat is vorige week op tv, bij de NTR.
1: Oh, dan ga ik hem gelijk in uitzending gemist terugkijken.
0: Ja.
1: Maar ik was dus voor dit programma een beetje door mijn cd's aan het gaan. En toen hoorde ik dit liedje weer. En ik gelijk weer alle haren gewoon overeind. Gewoon.
0: Ja.
1: Het is gewoon, ja.
0: Vraagt iemand, een luisteraar in de NPO Luister-app. Jij vertelde dat je 2 keer per dag of 3 keer per dag mediteert. Rien die zegt, kan hij vertellen wat hij dan doet? Hoe mediteer je? Groet van Rien.
1: Ja, jemig. Dat is, heb je even.
0: Ik wou zeggen, houd kort, maar.
1: Nou, dat kun je gewoon leren. Je moet het gewoon even opzoeken. Ik kan dat niet tot in de detail vertellen. Maar wat ik wel kan vertellen, ik doe ascenden. Dat moet je maar even opzoeken. Ik weet niet of je het zo kunt vinden, maar dat doe je. Ik heb ook wat de Beatles deden, heb ik ook een tijd gedaan. Wat deden die nou toch ook alweer? De Beatles deden, dat doe je 2 keer per dag, 20 minuten. In de ochtend en in de avond, 20 minuten. En dat heb ik ook gedaan. Daar ben ik toen mee begonnen, maar dit is dan weer veel. Dit is iets dat is dan weer veel krachtiger.
0: Mm-hmm.
1: Misschien kom ik dadelijk nog wel op het woord hoor, wat het was.
0: Nog een keer die term, hoe noem jij het nu?
1: Ascenden.
0: Ascenden. Oké, goed. Ja. Zoals gezegd, ons gast heeft een voorwerp meegenomen. Iets waar je een bijzondere band mee hebt. In dit geval is dat de trompet.
1: Zal het er nu waar zijn?
0: Het is nu waar. Ik zou zeggen, beschrijf hem even. Maar hij ligt naast je op.
1: Hij ligt hier naast me. Dit is een trompet. Die is verguld ook. Omdat ik dat gewoon heel mooi vind. En dit is een trompet. En die is door een Nederlandse bouwer gebouwd. Huub van Laar. De Van Laar trompet. En Huub van Laar woont in Margraat. Of hij woonde daar. Want hij is jammer genoeg ons ontvallen. Hij was geloof ik 6 of 57. En dat was een jaar of 4 geleden. Dus een beetje zo'n leeftijdgenoot. En ik weet nog goed, hij had de trompet de V-Flow. Die had hij. De V-Flow is mijn bedrijfsnaam. V-Flow. En hij had die vorige trompet had hij voor mij gebouwd. En ik weet nog goed dat ik met Kalefax, Rieten Quintet, speelde ik in een Limburgs kerkje. Een heel mooi programma. En toen zat hij in het café naderhand. Café bij de kerk.
0: Uiteraard.
1: Zat hij daar aan het bier. En hij was een beetje depressief. Want die trompet die was gewoon niet goed genoeg. Hij was gewoon niet goed genoeg. Want je weet, Kalefax zijn houtblazers.
0: Ja.
1: En mijn trompet prikte daar gewoon niet voldoende doorheen. Hij vond het gewoon echt niet goed. Hij zei, ik bouw een nieuwe voor je. En een jaar later belde hij. En toen had hij deze gemaakt. En weet je, er zitten wat wensen. De kleur is een wens. En eigenlijk. Weet je, hij heeft deze trompet gebouwd. In wezen kan ik het op elke trompet. Als elke trompet. Maar dit is dan echt gewoon een. Hoe noem je dat? Het is echt gewoon een Jaguar of zo. Of Ferrari. Meer een Ferrari. Dus je moet gewoon 200 kilometer per uur moeten rijden, moeiteloos. En elke nuance is dan belangrijk.
0: Ja.
1: En wellicht als ik op een andere trompet speel, hoor jij het verschil niet. Of de gemiddelde luisteraar. Maar ik voel het wel en ik beleef. Dus en muziek is natuurlijk alles
0: mm-hmm.
1: gaat over de nuance.
0: Ja. Ja.
1: Dat is ook in gesprekken natuurlijk. Hè? Alles gaat over de nuance met kun je horen wat iemand zegt.
0: Ja.
1: Met welke nuance zeg je?
0: Met
1: welke nuance in je toon? Zeg je dat net op een andere andere toon? Zeg je dat net op een andere golf? Zeg je dat met een boze energie? Dat voel je.
0: Maar kun jij hier alles op spelen? Of heb jij voor bepaalde soorten muziek dat je denkt van, dit kan toch beter? Niet met die Ferrari, maar dan haal ik even een andere auto uit de andere trompet uit de.
1: Nou, ik heb sinds kort heb ik een andere Ferrari nog. Ja, want dat was heel mooi, want ik wilde deze trompet, er was iets mee. En toen ben ik naar, een soort van meestergezel. En dat was Huub, en dat was iemand die de zaak moest overnemen. Dat is wel Yannick, heet die. En ja. Toen ging ik en ik had al gehoord dat hij een eigen... dat hij zelf een eigen lijn had gebouwd. Daar wil ik wel even op spelen. En toen had Yannick, die had een andere trompet die compacter klonk als deze. En ik merkte dat ik daar op een bepaalde manier gewoon meer, laten we het zeggen, oneerbiedig wat herrie uit kon halen als deze.
0: Ja, ja.
1: En dat hij wat dat ik wat meer kon doorstoten. En ik was een paar weken daarna ging ik met mijn band Hotspot op tour. En dat is nogal een
0: heftig.
1: Nou, stevige, ja. stevige band.
0: Ja.
1: En toen dacht ik van, weet je wat, dit is eigenlijk wel een trompet waar ik gewoon toch iets meer beter op weg kan met deze muziek. En toen heb ik gewoon gevraagd of die een tijdje mocht lenen. Uh-huh. Even mocht uitproberen. En nou, bij het eerste concert wist ik het al hoor, dat wordt hem. Dus ik heb vanaf nu heb ik twee van die race monsters waar ik dan een beetje tussen afwissel.
0: Ja. Hoe was het destijds voor jou om op het conservatorium van Rotterdam te komen? Nadat je dus in Den Bosch was opgegroeid. Je had die begin met die eerste trompet die je nog hebt. Dan ga je naar... Nou ja, toch.
1: Ja, ik was een... ik kan wel zeggen... Mijn ouders die hebben me niet heel veel cultuur meegegeven, maar ze hebben me wel een ongelooflijke hoeveelheid werklust meegegeven.
0: Doorzettingsvermogen.
1: Doorzettingsvermogen. En als je ergens aan begint, dan maak je het ook af. En niet meteen gelopen zeuren als iets niet lukt of zo. Dat heeft me wel gebracht waar ik nu ben.
0: Was er om dat te zeggen in Rotterdam?
1: Ja, nou ja, ik weet nog wel dat John Floren, ook God hebben zijn ziel,
0: directeur,
1: hij was de eerste. Hè?
0: De directeur, toch?
1: Hij was directeur, maar daarvoor was hij trompetist in het Rotterdamse Philharmonisch. Was hij dus de eerste trompetist, solo trompetist. En hij nam mij aan, hij zei, nou, weet je wat, ik hoor iets in je. En dat was het hem. En in Utrecht heb ik ook het toeladen gedaan. Mm-hmm. En daar zei ze van... ja, maar je moet toch maar hiermee stoppen, want er wordt nooit wat met jou.
0: Oh, dat is motiverend.
1: Nou ja, dat kan, hè?
0: Ja, dat kan. Ja.
1: Dus ja, dat is dan een het grappige detail daarvan is dat ik, toen ik mijn studie afgerond had, werd ik op een gegeven moment in Utrecht gevraagd om hoofdvakdocent in Utrecht te worden op het conservatorium. Dus dat is natuurlijk wel vrij grappig eigenlijk.
0: Overigens wel knap dat je dan toch na zo'n afwijzing denkt van ja, ik ga het toch doen. Ik ga naar Rotterdam.
1: Nou, ik ga je nog wat meer vertellen. Ik heb zelfs mijn belangrijkste techniek trompetlessen, die heb ik gehad van Willem van der Vliet. En Willem van der Vliet is solo trompetist van het Radio Philharmonisch geweest. Mm-hmm. En dat is dus de man die mij afgewezen heeft.
0: Mm.
1: Ja, ik was enorm getriggerd en ik hoorde verhalen van die man. Ik denk ja, maar toen gaf ik les op het conservatorium. Ik gaf les in Utrecht en toen ben ik naar hem toegegaan of hij mij gewoon wat meer kon vertellen. En heb ik echt... hij wist natuurlijk al lang niet meer dat hij mij...
0: Ja.
1: En dat doet er ook verder niet toe. Heb ik daar ook vrij moeite gehad... om, toen ik zelf docent werd... om mensen af te wijzen. Omdat ik zelf dan ook wel nog wat in die mensen zag. Maar terwijl het eigenlijk achteraf bleek in sommige gevallen... Ja. dat je dat toch beter niet had kunnen doorzetten.
0: Ja.
1: Maar ik vond... Ja,
0: ja, maar nou was jij ook vrij verlegen, hè? Zeker in het begin. Ja. Heeft dat daar ook mee te maken dat je het moeilijk...
1: verlegen. Ja, en niet heel erg goed beslissingen kunnen maken. En ja,
0: en
1: je te veel van meningen van anderen aantrekken en die dingen allemaal. Dus dat, ik kan wel zeggen, ik kan met verve zeggen, ik ben echt geloof ik wel een laadbloeier.
0: Het is toch
1: en dat is ook het leuke. Ja. Zeg maar, ja, 63. Dat is het leuke van ouder worden. Dat vind ik dus echt het leuke. Want ik zou niet 20 meer willen zijn. Ja, wel lijfelijk. Hè, dat je nog eens een keer zoveel jaar hebt of zo. Maar, maar niet met wat je allemaal geleerd hebt. En,
0: wij gaan naar muziek die jij ooit hebt vergeleken met karnemelk. Weet je dan wat ik bedoel?
1: Ja, nee, dat is niet helemaal juist wat je nu zegt. Maar ik weet wat je... Zal ik het nu vertellen? Dat verhaal. Ik kwam mijn eerste les op het conservatorium in Rotterdam. Ik kwam echt als een soort... Ja joh, ik kwam echt zo uit Brabant zo naar de grote stad. En dat conservatorium kwam ik in de Willem Pijperzaal. De week nog goed. En toen kwam Klaas de Vries. Die kwam en die was de hedendaagse muziek. En toen draaide hij Zakken de Printemps. Ik dacht dat ik van mijn stoel af viel. Ik vond het zo ongelooflijk afschuwelijk. En zeer, ik voelde me zeer, zeer ongemakkelijk bij die muziek. En toen dacht ik van ja, later dacht ik van, goh, ja, weet je, ik ben hier op deze school om te leren. Dus ik ben hier niet om, je leert ook je smaakpapillen aanpassen. En daar leer je ook iets mee te doen. Hè? Hetzelfde als dat je bijvoorbeeld over die karnemelk, dat je vroeger lust ik ook geen karnemelk. En dan denk ik van, maar op een gegeven moment elke keer een slokje of zo. Nou, en dan vind je het op een gegeven moment lekker. Of olijven had ik hetzelfde. Nou.

0: l'adoration de la terre, eerste deel uit de Sacre du Printemps van Stravinsky. Het orkestre de Paris was hier te horen onder leiding van Klaus Mäkelä. Even tussendoor, we hadden het over de yoga-vorm die Erik Vloeimans
1: beoefent. Meditatie.
0: Ja, toch? Ja. Transcendente meditatie, ja, dat was het.
1: TM.
0: Ja, dank alle luisteraars.
1: Dank u wel.
0: Massaal gaat men hier los. Dank jullie wel allemaal. En jij wilde nog iets zeggen over je smaakpapillen.
1: Dat publiek was er ook nog niet klaar voor. Met die zakken. Dat was toen het voor het eerst in Parijs uitgevoerd werd. Gingen mensen met elkaar op de vuist gewoon. Ja. Dus, hè? Ja, ik wist zo grappig.
0: Kwestie van ontwikkeling. Ja. Wij gaan zo naar jouw tweede kunstwerk. Dat is Ja Andalusien van de Noorse Jon Balke. Wie is dat en wat is dat voor stuk?
1: Jon Balke is een fantastische Noorse pianist. Ik heb ook wel eens één concert. Ik heb hem een keer uitgenodigd. En hij doet... ik val wel heel erg... ze hebben daar in Noorwegen... het is net... Oh ja, daar heb je de fjorden. Alsof er gewoon meer ruimte is. En die gebruiken ze ook in de muziek. En hij heeft ook wel met blazers wat gedaan met zijn groepen. En ik vind dat allemaal even origineel en even mooi. Mm-hmm. En hier heeft hij dus een zangeres die Arabisch zingt. Dat is een... Ik meen dat het een liedje is van hem. Of een stuk van hem.
0: Ja.
1: Maar wat ik zo mooi met blazers wat gedaan met zijn groepen. En ik vind het allemaal even origineel en even mooi. Mm-hmm. En hier heeft hij dus een zangeres die Arabisch zingt. Dat is een... Ik meen dat het een liedje is van hem. Of een stuk van hem.
0: Ja.
1: Maar wat ik zo mooi vind is... kijk, ik ben zelf altijd...

0: elementen uit andere muziek pakt en dat je daar wat mee doet. Ja. En Jon Balke heeft in deze setting, heeft hij op deze plaat, wordt eigenlijk geïmproviseerd, mm-hmm. niet in dit stuk, dat is mm-hmm. een liedje, ja. maar hij speelt die klaversymbool zelf. Nou, dat is natuurlijk een barok instrument. En die dame, het is een Arabische klank. Weet je wel, dat komt dan allemaal samen in deze ene track. En dit is ook weer zo, deze heb ik ook 100. Nou goed.
1: Grenzeloze muziek.
0: Grenzeloos,
1: met de stem van Amina Alaoui.

0: Ja, Andalusien van Jon Balken met de stem van Amina Alaoui. En de baroksolisten in de onderleiding van Bjarte Eiken. Die speelde ook nog mee. En het leuke is, je hoort dit stuk niet zo vaak bij ons op de zender. Maar in dit programma is het eerder voorbij gekomen. Toen was namelijk de hoogleraar muziekcognitie aan de UvA Henk-Jan Honing te gast. En jij hebt dat gehoord, begrijp ik.
1: Nee, ik had al mijn keuzes al gemaakt. Ja. En toen dacht ik, ik ga dat programma van Henk-Jan Honing, dat wilde ik heel graag horen. Mm-hmm. En toen hoorde ik ineens dat hij dit ook al had gedaan.
0: Ja, en hij had ook Vinkers gekozen. En daar komen we later nog op te spreken. Want die heb jij ook uitgekozen als kunstwerk.
1: Ja.
0: Hey, maar even over dit Ja Andalusien. Jij noemt het het onnoembare. Hè? Het symboliseert het onbenoembare.
1: Het onbenoembare.
0: Onbenoembare.
1: Wat kleuren buiten de...
0: Probeer eens te benoemen wat je onbenoembaar noemt. Hoe zei je
1: nou,
0: dat?
1: Nou ja... De magie zit hem ook in een waanzinnige melodie natuurlijk. Dus ik ga nu wel benoemen. Hè? Het is gewoon een waanzinnige melodie. Die wordt ook op een bepaalde manier gezongen. Wat onbenoembaar is. Hè? Dat is het geluid. Het geluid van iemand. Ik vind die stem heel mooi. Maar ja, wat is die stem? Dat is de magie. En ook hoe het ingevuld wordt. Het is bijna niets wat het nodig heeft. Hij speelt ook maar een paar arpeggio's op die... Exact gewoon op de juiste... Pakt hij zo'n paar arpeggio's. En dan heb je ook de klank van de klavecimbal.
0: Ja.
1: Niet een piano, want dat zou een heel ander gegeven zijn. Maar juist dit. En ik ben niet zo'n... moet ik je eerlijk zeggen, klavecimbal... trek mij als geluid niet zo heel erg als instrument. Maar hier dus wel op een of andere manier dan gebruikt.
0: Is dit wat je bedoelt als je dit beluistert? Hè? Dit is

0: Grenzeloos, dit gaat alle genres, worden hier als het ware, alle hekjes worden weggenomen. Alles kan. Gebeurt het jou wel eens als je iets improviseert, aan het spelen bent, dat je denkt van, wow, wat ben ik hier aan het doen? Wat gebeurt hier? Dat je bijna, zoals acteurs kunnen zeggen, dat ze loskomen van de grond. Dat ze even niet meer weten, dat ze, ja, ze weten wel dat ze er zijn, maar... Weet je, dat je even bijna gaat leviteren om met de transcendente meditatie te spreken.
1: Dat doe ik dus nooit. Ik denk nooit ergens aan als ik aan het spelen ben.
0: Nee?
1: Ik denk nee.
0: Nee?
1: Dat is heel leuk, even een tussendoor verhaal. Ik was laatst aan het spelen met mijn band Hotspot. En toen... Er was een buurman van mij die kwam langs met een vriend. Gewoon even, maar hij speelt zelf ook piano. En toen kwam hij aan Jeroen. Het was nogal een psychedelisch stuk wat we aan het doen waren. En Jeroen Hol, mijn gitarist, die deed iets op zijn gitaar. En toen kwam hij gewoon vragen van, waar denk jij aan als jij dit nu speelt? Denk je aan paddenstoelen of zo? Wat ik dan zelf weer vertaal als, je bedoelt eigenlijk paddo's of zo. Maar haal ik ook een geintje uit met het publiek dan. Dat vind ik een gouden opmerking, vond ik dat. Maar ik denk zelf niet ergens aan. Ik ga ook niet een emotie meenemen van iets. En ik denk ook niet... wel een gevoel van dat je lekker... zie je, nou doe ik mijn ogen dicht. Ik speel eigenlijk als ik geen noot hoef te spelen... ben ik altijd in mijn eigen wereld. Dan ben ik altijd met mijn ogen dicht. Dan ben je nergens. Of je voelt wel dat je opgetild wordt door de muziek of door je medemuzici. Maar je gaat niet... Ik heb nog nooit gehoord, wat gaat dit lekker of zo, weet je wel. En dat is een hele leuke anekdote van Louis van Dijk. Want die had dat op een gegeven moment ook. En die zat op een gegeven moment piano te spelen. Ik dacht van, goh, wat is dit allemaal ontzettend mooi en zo. Of zoiets dergelijks. En hij zei, ik was er gelijk uit.
0: Ja.
1: Dus nee, ik heb niks nodig qua inspiratie. Ik hoef ook niet bij het componeren naar een schilderij te kijken of zo. Dat ik daar. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik vond ook meer dan niks bijzonders. Ik was het
0: die bundel,
1: aan het lezen.
0: Ja.
1: En ik heb dat stuk gecomponeerd. Maar dat had ik eigenlijk ook kunnen schrijven zonder dat gedichtje. Ik vind het alleen leuker om er een verhaal van te maken. En dat het. Want het past er ook bij, namelijk. Als het er niet bij had gepast, had ik het nooit eraan gekoppeld. Dus bij mij zijn die koppelingen, die komen altijd pas later. Ook titels. Dan denk ik van, ja, jemige, wat voor titel moet ik hier nou aan geven aan dat stuk? En daar kom ik dan gewoon steeds maar gewoon niet uit. En dan op een gegeven moment, dan kom je dan toch op een woord wat op dat moment, dat het iets is wat in je leven speelt. En dan blijkt het ook gewoon wel te kloppen.
0: Ja, ja. We hadden het net over Jon Balk en over de grenzeloosheid. Dat hij dus in zijn muziek probeert om ook grenzen over te gaan. Dat doe jij ook natuurlijk. Toch word je altijd nog wel of vaak als jazz-trompetist aangekondigd en neergezet.
1: Ja.
0: Vind je dat vervelend?
1: Ja. Ja, dat vind ik wel vervelend. Ik heb namelijk wel alles uit de jazz geleerd, maar ook uit de klassieke muziek. En ik merk dat mensen dan een bepaald beeld hebben van die muziek. Hè? En ik speel ook niet... Ik speel nooit echt de conventionele jazz. Want dat is mijn perceptie, dat mensen dan denken dat ik dat doe. Maar ik laat ook liever... het gaat niet eens eigenlijk om het woord jazz. Het gaat gewoon erom dat je meteen een bepaald iets ervan maakt. Je zet het meteen binnen een kader. Alsof ik dat zou doen. En dat vind ik niet prettig. Ik heb wel zoiets van... ik hoop ook dat de mensen naar mij toe komen. En dat ze verrast willen worden. En dat daar hoort dan niet een invulling van een term bij die dat al impliceert wat je precies doet. Ja. Dus ja, maar wat ben je dan? Ik ben trompetist.
0: Hoe gaat het? Neem nou jouw samenwerking met Holland Baroque van de tijd geleden. Prachtig album.
1: Ja, fantastisch. Twee zelfs. Ja.
0: Hoe komt zo'n samenwerking dan tot stand? Want zeg je dan van...
1: Judith Steenbrink die is naar mij toegekomen. En we hebben een gesprek gehad met mijn management. En zei, we vinden jou gewoon heel mooi spelen. En we denken dat heel goed bij ons past.
0: Als trompetist, niet als jazz-trompetist, denk ik dan
1: nee.
0: ook. Nee.
1: Nee. Ja. En toen zijn we... Toen hadden we een aantal voorbeelden. En toen ben ik naar hun toegegaan. En hebben we gewoon wat gespeeld. Gewoon zo'n speelrepetitie, maar wat kan er allemaal een beetje. En toen heb ik hun... Bij het eerste album heb ik hun heel erg gevolgd in hun ideeën. En er staan ook twee stukken van mij op. Die hebben hun gearrangeerd. En het tweede album, toen heb ik hun weer uitgenodigd. En toen was het gewoon weer meer van mijn werk. Toen heb ik gewoon weer veel meer geschreven voor dat album. Ja, ik ben er echt heel trots op die twee albums. Ja, zeker, mooi, ja, zeker.
0: Wij gaan naar muziek van Arvo Pärt, uitgevoerd door Jurgen van Rijen en Kamerata RCO. Op verzoek van jou, het eerste deel uit Fratres van Pärt. Laten we het er zo over hebben, laten we eens luisteren.
1: Is goed.

0: Het begin van Fratres van Avopert door Jurgen van Rijen en Camerata Arcio. De versie die Jurgen heeft gemaakt met toestemming van Avopert. Want je mag niet zomaar alles van Pert uitvoeren. Waarom wilde jij dit graag laten horen?
1: Nou, ik vind het zo mooi dat tweeërlei redenen. Ik ken de versie van Gidon Kreem met Keith Jarrett.
0: Ja.
1: En dat is al helemaal fantastisch. En nu kun je ook zien hoe die arpeggio's die Gidon Kreem dus speelt, dat Jurgen van Rijen dat zo uit zijn mouw schudt als blazer. En dat is gewoon, wat hij doet is gewoon echt hondsmoeilijk. En hij speelt het zo perfect. Het is zo mooi. En ik vind het gewoon net zo mooi.
0: Ja.
1: Ik ben ook een beetje natuurlijk. Kijk, ik bedoel, ik ben zelf blazer. Ik probeer altijd mijn hart ook in te zetten om mensen te laten luisteren. Of even als er iets moois over blaasmuziek is, om dan blaasmuziek gewoon even te promoten. Om zo, moet dit nou eens horen, hoe mooi dat is.
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: Het is gewoon geen trompet, maar een trombone. En,
0: ja.
1: Ja, geweldig.
0: Ja, heeft het ook te maken met de muziek van Avopert? Is dat ook wel iets wat
1: dat
0: je
1: vind ik ook wel heel erg.
0: Zou jij bijvoorbeeld, mooi. Zoals Jurgen toestemming heeft gevraagd aan Pert om zijn muziek op trombone te spelen, zou jij op trompet Pert willen spelen en dat dan?
1: Nou, dit niet. Ik denk dat ik dit niet kan.
0: Nee.
1: Maar sterker nog, ik heb het al een keer gedaan.
0: Je hebt het al een keer
1: gedaan. Nou, dat was Avopert die werkt heel veel. Ook heel veel met lange lijnen. Hè? Zo'n muziek is heel uitgesponnen. Heel vaak koraalachtig natuurlijk.
0: Ja.
1: En daar kun je namelijk prima over improviseren. Daar kun je heel mooi iets mee doen. Dus ik heb met Kalefax hebben we een keer in het Concertgebouw een uitvoering gehad. Toen hebben ze mij gevraagd van, wij spelen dit stuk van Avopert. Wil je hier ook mee improviseren?
0: Hmm.
1: En ik vind dat echt heerlijk. Weet je wat ik trouwens ook... met de canto Ostinato... Daar heeft Aart Bergwerf mij uitgenodigd om daarmee te improviseren. Daar hebben we dus ook concert mee. Dat is echt... Ja,
0: god. Zij op orgel en jij dan met de trompet?
1: Ja, met trompet. En dan speel ik een niet geschreven partij.
0: Ja.
1: Dan speel ik gewoon waar de openingen zijn. En dan gaat hij mee. Dan maakt hij zo'n compartiment of zo'n cel maakt hij dan wat langer.
0: Ja.
1: Of hij gaat erin mee in dynamiek. En dat is echt heel erg
0: leuk. Fantastisch. Zo blijkt het. Alle genres kunnen door elkaar heen. Daar hadden we het over. Kunnen door elkaar heen lopen natuurlijk.
1: Ja, en zo bijzonder. Overigens, sorry, ik moet het nog even zeggen.
0: Ja.
1: Wat ik met de Holland Baroque deed, is ook weer niet zo bijzonder, want weet je, dan is er bijvoorbeeld die trompetist die improviseert. Oh ja, jazz of zo. Nee, dat deden die muzici in die tijd ook al. Dus klassieke muzici die improviseerden. Alleen, ze zijn het gewoon bijna allemaal vergeten. En nu, ik geloof wel dat nu...
0: Komt weer
1: gewoon,
0: terug.
1: Ja, gelukkig wel. Prachtig.
0: Iets anders. Hoe krijgen we Nederlandse kinderen weer aan de muziek? Want daar gaat het natuurlijk helemaal niet goed mee. Ik las vanavond een berichtje dat veel theaters tegenwoordig hun voorstellingen voor kinderen weer gratis maken. Zodat ze gratis in aanraking komen met cultuur, met theater. Maar qua muziek is dat natuurlijk slecht gesteld.
1: Ja, ik heb ik ben verliefd geworden op Harry Zevensterren, trompetist, die Penny Lane speelde op piccolo trompet van de Beatles in een schoolconcert.
0: Ja, ja.
1: Ja, daar was ik echt ontzettend. Dat is me gewoon altijd nog bijgebleven. Ik heb hem later ook nog een keer dat compliment, want ik heb hem teruggegeven. Vond hij hartstikke leuk.
0: Daar
1: natuurlijk
0: is het begonnen.
1: Ja, ja,
0: ja.
1: Ja, ik denk dat we de muziekscholen gewoon weer terug moeten krijgen. Ik heb op de muziekschool in Den Bosch, het heette toen nog Stedelijke Muziekschool, toen het hip was of zo. Het begon gewoon hip te worden. Hè? Alle muziekscholen moeten weg, weet ik veel. Linkse hobby, we duwen alles eruit. Wat doen ze? Ze gaan het gebouw verbouwen voor 11 miljoen. En tegelijkertijd dat de stijgers het gebouw binnenkwamen, werd het personeel best bezuinigd. Oh. Ik bedoel, hoe kan het? Hoe dom kun je zijn?
0: Hoe vervelend kan? Maar hoe kunnen we dat herstellen?
1: Later is het gewoon. Het is nu. Ik heb laatst op de binnenplaats, waar wij met een hele grote groep kinderen muziek maakten, één keer per jaar, op diezelfde binnenplaats, is het gewoon weer een soort van heropend samen met de bibliotheek. En in Veghel is er ook een muziekschool, Phoenix. En die muziekschool die werkt, die gaat ook weer gewoon goed. En we moeten het bekendmaken. En je wilde daar ook iets over Loet doen, hè? Toch, hè? Zal ik dat nu alvast een klein beetje vertellen?
0: Kom maar aan.
1: Dan gaan we dan nu eerst
0: draaien.
1: Ik heb onlangs een concert. Of gaan we het eerst iets Lute, een stuk muziek wat ik geschreven heb. En dat heet Sojourner.
0: En wat is dat woord?
1: Lute is het betekent eigenlijk geluid.
0: Ja.
1: Lute betekent Lute. Je spreekt het ook zo uit als Fries voor geluid, voor klank. En dit is een concert wat in het WTC in Leeuwarden is gegeven. Onder leiding van Guus Pieksma, de dirigent. En die heeft allerlei stukken gearrangeerd voor 1000 blazers en 1000 zangers. En dit is één liedje van mij wat hij heeft gearrangeerd.

0: Sojourner van Erik Vloeimans tijdens Loot, dus in het WTC in Leeuwarden. Wat zijn dat? 1000 zangers en 1000?
1: 1000 zangers en 1000. Ja. 1000 muzikanten.
0: Ik heb de zangers even niet gehoord nu. Maar...
1: Nee, maar die zongen ook niet mee hier. Nee. Dat was in andere stukken. Ja. Maar Guus Piekema is dirigent en Annemie Bloem die speelt zelf fonium en trombone. En die zit ook iets meer aan de organisatoren. Die ondersteunt het ook allemaal. Dus ze doen met z'n tweeën. Ze kwamen op een gegeven moment naar mij toe of dat ik in een project wilde meedoen om de afsluitdijk te openen. En ze wilden gewoon, ik weet niet, duizenden muzikanten aan de rand van de afsluitdijk om dat te openen. Okay. En dan een concert voor duizenden mensen gewoon organiseren met allemaal blazers in het midden van de afsluitdijk. Nou, ze zijn gewoon een heel project begonnen. Guus die schrijft alles bij elkaar. Die schrijft hele methodes bij elkaar, waardoor mensen, als hij bij verenigingen komt die nieuwe mensen zoeken, dan gaat hij dat een beetje klaarstomen. Ja. Hè? En dan worden de mensen aangetrokken. Die krijgen dan ook een instrument. En die kunnen vanaf het eerste moment dat ze het instrument in hun handen krijgen, kunnen ze samenspelen. Dat heeft hij gewoon helemaal in de pocket. Ik heb het een keer gezien.
0: Simpel waanzinnig beginnen. Ja.
1: Waanzinnig
0: ja.
1: wat hij doet. Ze kunnen meteen samenspelen. Nou, vervolgens hebben ze iets van 300 orkesten in Nederland bereikt en echt ongelooflijk veel muzici die daar aan meedoen. Nou, ik word er ook af en toe gevraagd en dan kom je in een dorpje ergens in Brabant of ik ben een keer in Brabant geweest, een keer in Friesland, is er een gymzaal en zitten er iets van 125 blazers en die krijgen dan allemaal een beetje les van Guus en die heeft dan een paar stukken van mij gearrangeerd. Ja. En dan ga ik zelf ook een beetje voor het orkest springen en het een en ander vertellen, voordoen en zo om mensen te inspireren.
0: En
1: dit is ook
0: jouw
1: vraag.
0: Om zaadjes te planten.
1: Om een zaadje te planten. Ja, ja. En dit is voor volwassenen, maar ze hebben inmiddels ook PIM opgezet. PIM is plezier in muziek en dat is voor kinderen. Dat hebben ze ook gedaan. Maar het was inmiddels, die afsluitdijk, die komt maar gewoon niet klaar. Dat schijnt nou ineens in 2035 pas klaar te. En dat was 2025, daarom vroegen ze mij een aantal jaren geleden. Ja. En ze waren er allemaal echt klaar voor om al zoiets te doen. En het zinderde en weet je wel. En zeiden van laten we gewoon iets groots organiseren. Want we moeten een richting uit met die blazers. Ja. Nou, en toen hebben ze dit Loot hebben ze georganiseerd in met groot succes, waar 5000 man publiek, joh. Dat is echt geweldig.
0: Ja, mooi om op die manier met een grote groep met muziek bezig te zijn. Natuurlijk helemaal te gek.
1: Ja.
0: Wij gaan zo dadelijk verder praten. Een luisteraar die zegt, Kaat, die zegt allemaal prachtig, maar kan er alsjeblieft ook nog iets moois zonder blazers gedraaid worden?
1: Nee, natuurlijk, dat gaat gewoon niet.
0: Nee, dat kan wel. Ja, dat doen we hier, zo dadelijk.
2: Panorama Zondag. Met Hans Smit op NPO Klassiek.

Ja, excuses aan Kaat, want het was hij natuurlijk ook blazers. Ik had het verkeerd gezien. Het was muziek ook nog eens van John Blow. Kan je nagaan, dat wordt alleen maar erg. Dit was Symphony uit Welcome Every Guest. Die hoorde Le Poème Harmonique onder leiding van Vincent Dumestre. Ja, wij gaan naar jouw derde kunstwerk. Dat is Herman Finkers. En laten we dat introduceren met een werk van Herman Finkers. Het Panis Angelicus.

0: Capella Amsterdam was dat, onder leiding van Daniel Royes met het Panis Angelicus van Herman Finkers. Wij gaan het hebben over zijn werk, want het is namelijk het derde kunstwerk van Erik Vloeibands. Kijk, als je al niet een lach op je gezicht hebt, want dat heb je bijna permanent, dan wordt hij waarschijnlijk alleen maar groter bij het werk van Finkers. Wat bewonder je in hem?
1: Oh, de puurheid, het spelen met woorden en... Mm-hmm. Ook is zoiets wat je gewoon raakt, weet je wel, met die Charlotte Marione. Heb ik meteen de kippenvel. En bij hem, ik heb dit boek nu hier voor me leggen. De cursus omgaan met teleurstellingen gaat wederom niet door. Ik vind het zo. Ja, goed. Ik heb dit boek heb ik dus mee naar bed genomen. En ik ben gewoon schaterlachend. Ik kon niet. Dat zo heel erg. Maar heel even een klein voorbeeld te noemen:
0: ja.
1: Trage zaal. Ik vind het heerlijk om op te treden voor een spontane zaal. Soms heb je van die trage zalen. Ik had ooit een keer een zaal die was zo verschrikkelijk traag. De volgende avond bij Seth Gaikema begonnen ze pas te lachen. Ik denk, ja, dit is toch een verzin gewoon niet. Of deze. Zelfbeeld. Ik heb geen hoge pet op van mezelf. Als ik mezelf op televisie zie, dan denk ik, dat kan ik ook. Maar dat gaat gewoon maar door, weet je. Ik vind het zo ongelooflijk. Ik vind het zo grappig. En weet je wat ik zo mooi vind? Dat er zit geen venijn in. Hmm. Het is allemaal, het is eigenlijk ook, het is heel, het is gewoon heel intelligent. Of hoe zei het? Heel, ja, heel het schijnt, mooi.
0: Er wordt niemand te kakken gezegd.
1: Niemand te kakken gezet.
0: Afgerekend met iemand. Of,
1: het, is ook, het komt uit hemzelf. Alsof hij het gewoon zelf ter plekke gewoon meteen verzint. Dat doet hij natuurlijk ook. Hij heeft natuurlijk aan de schrijftafel een hoop geschreven.
0: Dus ongetwijfeld.
1: Maar het klinkt niet als hoofd. Het klinkt als hart.
0: Ja.
1: En het klinkt gewoon als gewoon ook ongecompliceerd. Terwijl
0: het is bijna muziek.
1: Ja, bijna wel. Ja,
0: heb je wel eens met hem samengewerkt?
1: Ik heb niet met hem samengewerkt. Ik ben wel eens bij hem langs geweest. Ik heb wel eens. En dat is heel grappig. Hij heeft een midwinterhoorn. En toen gaf hij me ook meteen een mondstuk. En toen hebben we samen, hij eerst op die midwinterhoorn. En ik ook even zo erop te spelen. En voor trompetisten is dat... trompetisten kunnen dat dan gelijk heel goed of zo. Het schijnt bij die wedstrijden winnen trompetisten ook altijd. Want het is ook niet hetzelfde, maar het heeft ook met ambassuur te maken. Ik ben natuurlijk getraind en je hoort muziek dus. Maar ik heb niet met hem samengewerkt.
0: Ja. Zou je dat willen? Zou je dat...
1: Best wel. Ik zou niet zo goed weten wat dan.
0: Ik ook niet.
1: Maar ik vind hem... Ik vind hem zo geestig. Hè? Ik weet ook, was dat niet in 2015 dat hij de
0: Oudejaarsconferentie.
1: Ja. Ik vond dat een van de beste. Heb ik ook een verhaal van gemaakt.
0: Ja, nee, we kunnen wel even een stukje laten horen uit die 2015 Oudejaarsconferentie. Ja?
2: Ja. Men vroeg mij ook geregeld in dit jaar vol religieus geweld. Maar hoe zit het dan met jouw vinkers? Jij bent nog ook godsdienstwaanzinnig? Ja, dat klopt. Ik ben ook godsdienstwaanzinnig. Ik doe aan katholicisme. Maar ik ben niet eenkennig. Ik doe aan katholicisme, maar ik ben ook zeer geïnteresseerd in het boeddhisme, het hindoeïsme, het soefisme, het taoïsme. En de laatste tijd probeer ik me de beginselen eigen te maken van het priapisme. Het priapisme is een aandoening waarbij je 24 uur per dag een erectie hebt. En ik moet zeggen dat ik dat tot nu toe de moeilijkste spirituele stroming heb om in de vingers te krijgen. Nou, nu werkt mijn leeftijd ook niet meer, hoor, moet ik zeggen. Mijn vrouw zat laatst heel lang naar mijn kruis te kijken. Ik zeg, maar wat zit je toch raar naar me te kijken? Nou, zei ze, laten we maar naar bed gaan, want hij doet het nou. Nee, als je de 60 gepasseerd bent, neemt je spiritualiteit wel maar af.
1: Ja.
0: Is dat zo, net de spiritualiteit af? Na je 60ste?
1: Ik heb nergens last van.
0: Hoe gebruik jij humor eigenlijk ook in jouw werk? Kun je humoristisch spelen?
1: Kun je humor? Ja, dat kan wel, ja. Ja. Heeft iemand wel eens gezegd? Even kijken, wat is jouw werk? Is een soort van humor zit erin. Dus even voor de luisteraars, als je bijvoorbeeld, ik kan even niet op het woord komen. Dus, maar bijvoorbeeld, ik heb een stuk geschreven dat heet Harry Bow. En daar zit wel een soort gekte in, wat je als wel als humor zou kunnen beschouwen. Ja. Ja. En ja, ik weet ook niet, er komt gewoon mijn pen uit. En dat en dan vertel je nog een beetje een grappig verhaal ervoor. Daar hou ik altijd wel van. Hoor. Ik vind het wel fijn om ook met als ik heel serieus werk speel, om juist gewoon de humor ook erin te houden. Mm-hmm. En dat heb ik eigenlijk wel geleerd van de showbiz of zo. Wat je bij Amerikanen ziet. Die kunnen dat heel goed presenteren. En heel goed. En dat heb ik wel goed in me opgenomen. Dus als je bijvoorbeeld, als je de lach gewoon even op je hand hebt of zo, dan gaan mensen beter luisteren. Hmm. En dat is gewoon puur met die functie. Puur met die functie. Om het even luchtig. Om het gewoon zo van, ja, ik ben ook maar gewoon. Weet je wel. Ja. Ik sta op het podium. Ja.
0: Heb je met concerten, laat je die regisseren? Heb je iemand die zegt van, Erik, iets? Nee?
1: Nee, ik vraag altijd wel of Edwin van de Mannen. Edwin.
0: Van je productiebureau.
1: Ja. Ja. Productiebureau, theaterbureau De Mannen. Ja. En dan vraag ik altijd wel van, eens even langskomen. En dan zegt hij, nou, je kunt beter niet dat meteen zo opkomen lopen. Of dit of dan. Er zijn vaak van die hele kleine dingen waar je dan weer heel veel aan hebt. Maar ik laat me niet regisseren. Dat is gewoon niet omdat ik het niet zou willen. Maar omdat ik het eigenlijk gewoon, denk ik, op een of andere manier gewoon zelf wel kan vinden. Hmm. En dan gebeurt dat ook automatisch. En dan komt er weer een verhaaltje zus bij. En dan zo'n voorstelling, die verander je dan een beetje zo. En binnen een keer of 5, 6 of zo, dan beginnen de dingen gewoon te vallen. En dan verandert het ook niet meer. Dan weet je ook wanneer je bepaalde dingen moet doen.
0: Ja.
1: En
0: dan heeft het zijn vorm gevonden.
1: Ja. En ik denk dat ik dat ook het leukste vind. Want dat is, dat is eigenlijk ook de ontdekkingstocht naar jezelf, naar binnen, in hoe jij het beste op het podium functioneert. Mm. Nee, ik bedoel, als je de mensen moe ziet worden, of je voelt de energie van het publiek weggaan, dan speel je misschien wel te lang. Of je hebt gewoon de gulden snee, die ligt gewoon op een verkeerd punt. Of weet je wel?
0: Ja,
1: en als je probeert grappig te zijn of zo, en de mensen lachen niet, ja, dan is dat dus niet goed. En sommige dingen die werken dus gewoon echt altijd.
0: Nee. Heb je plankenkoorts?
1: Nee.
0: Je gaat gewoon staan.
1: Wel heel erg gehad, hoor.
0: Ja?
1: Ja, toen ik jong was. Ja, zeker. Ja. Ik ben op concert. Als ik een keer zo zenuwachtig moest met een koor spelen. Met René op den Kamp. Een student ook toen. Wij speelden samen de trompetpartij. En ik moest op een hoge noot moest ik spelen. moest ik beginnen. En ik voel het gewoon zwart voor mijn ogen. En ik kon nog net. Dat is me overigens nog niet zo heel erg lang geleden. Is me dat ook gebeurd bij Podium Klassiek. En dat is dan live televisie.
0: Ja.
1: En dat was de componist des Vaderlands. Hoe heet ze nou?
0: Annemaatje Leijmerijs?
1: Griekse vrouw.
0: Calliope Tsoupaki.
1: Ja, die had haar eerste compositie geschreven voor solo trompet. En ik moest dan, wat sowieso een killing is, als je iets moeilijks moet spelen, dat je dan gewoon zit in zo'n studio. En dan moet je ineens, dan sta je op en dan word je gevraagd, dan moet je dat stuk spelen. Weet je, dat is je embouchure ook, weet je wel, dat is vrij lastig. En dan moest ik ook op, ik meen gewoon op een C3 beginnen, dus best een hoge noot. Ja. En ik voel me gewoon, tijdens die noot voel ik me gewoon zwart worden. En ik voel mijn handen trillen en ik voel me zo. Dus ik heb die noot noodwendig gewoon, en niemand heeft het gemerkt. Ik heb die noot wel iets korter gemaakt. En een heel even adem. En toen kon ik door met het stuk. En toen heb ik verder gewoon goed gespeeld. Ja, dat gebeurt dan.
0: Dat gebeurt
1: on the spot, op live televisie. Ja.
0: Nog even één laatste vraag voordat we weer naar de muziek gaan. Je citeerde net uit het prachtige boek van Herman Vinkers met de titel van de cursus Omgaan met teleurstellingen. Gaat wederom niet door. Heb jij een grote teleurstelling waarvan je zegt, goh, dat is me niet gelukt. Dat vind ik jammer.
1: Schiet me op dit moment gewoon niet binnen. Kijk, als je jong bent, dan wil je natuurlijk heel beroemd worden. Dan wil je de hele wereld
0: levens worden. Chet Baker. Ja.
1: Nou, dat dan weer niet. Want de manier waarop hij geleefd heeft, dat trekt me helemaal niet aan. Nee. En ik heb net het tweede deel van Michael Jackson gezien van die documentaire. En dan denk ik, nou, ik weet niet dat het wel is. Ik vind het wel prettig om gewoon over straat te kunnen. En soms dan klampen mensen hier wel eens aan. En ik word vaker herkend als dat ik zelf denk. Dat zegt mijn vrouw dan, die loopt daarnaast. Maar Maar teleurstellingen. Vroeger wilde je van alles, hè, de grootste, beste plaat maken, heel veel verkopen, dit en dat en dat. En dan ben je wel eens teleurgesteld als dat niet lukt of dat je geen grote maatschappij te pakken kunt krijgen. En nu doe ik het allemaal zelf. En ik kan zelf gewoon helemaal mezelf zijn met alles. Dus

0: Dat was muziek uit de documentaire Wild Port of Europe van Willem Berends uit 2022. Over de natuur in de haven van Rotterdam. Muziek hier uitgevoerd en gecomponeerd door Erik Vloeimans. Verder Jörg Brinkman op de cello en Dirk-Peter Kunsch op het slagwerk. Ik vroeg me ineens af, zoals Miles Davis eer bij L'Ascenseur pour l'Échafaud voor het scherm ging staan en de soundtrack er live in toeterde. Hoe heb jij dit gedaan? Heb je dit echt de beelden thuis bekeken en daarna gecomponeerd? Of?
1: Nee, ik heb ik heb wat beelden gezien. En ik heb ook mijn eigen hersens geprikkeld met. Ik wist welke dieren de hoofdrol zouden vervullen. En dan zijn er bepaalde tracks die dan terugkomen, bepaalde melodietjes.
0: Ja, ja.
1: En ik wist dat van die meeuw, van die mantelmeeuw, dat wist ik.
0: En de bever, ja.
1: En de bever. En wat voor melodie hoort dan nou eigenlijk bij... De haven komt natuurlijk ook voor. Hè? Wat gebeurt er dan als er zo'n megalomane...
0: Zo'n kraan.
1: Zo'n hele schets van een haven wordt getoond.
0: Ja, ja.
1: Wat hoort daar dan voor muziek bij? Of wat hoort er bij een bever? Of wat hoort er bij... Wat voor muziek wordt er dan gespeeld bij als een havik een konijn achterna zit of zo. Dus daar heb ik wel heel veel dingen. En ik schrijf altijd veel meer als dat ik kan gebruiken. Dus dat heb ik dan aan de regisseur voorgelegd. Maar ze hebben me geen voorbeeldmuziek gegeven. Eén ding kwamen we niet uit. En toen heeft hij iets eronder gezet. Onder een scherm. En toen dacht ik van, dat bedoel je ongeveer met... Dat is het ritme van de muziek of wat dan ook. Heb ik er zelf iets van gemaakt wat dan natuurlijk anders was. Ja. Maar
0: Zou je dat overigens kunnen zoals Miles Davis dat destijds heeft gedaan?
1: Denk het wel.
0: Ja?
1: Denk het wel. Maar wat Miles Davis deed, waren ook heel veel sfeerbeelden. Ja.
0: Champs-Élysées.
1: Die plaat is wel heel erg in één... Nou, niet heel erg. In één toonsoort. En dan zeg je op een gegeven moment... even swing dit. Of even... Het staat even stil en dan ga je daarmee improviseren. Dus dat is eigenlijk weer wat meer... hoe raar het ook klinkt. Meer rudimentair gemaakt. Wat niets over de inhoud zegt. Hè? Soms dan.
0: De natuur. Laten we het over de natuur hebben. Want dat is jouw vierde kunstwerk.
1: Ja.
0: En we komen in feite al met deze Wild Port of Europe. De natuur in de haven komen we al een beetje in die richting. Wat betekent de natuur voor jou?
1: Heel veel. Heel veel. Dat schijnt als je... Weet je, mediteren is gewoon goed voor je hersenen. Voor je hele stelsel. Voor je nervus vagus. Die belangrijke zenuw in je lijf. En de natuur is dat gewoon net zo. Mm-hmm. Loop maar eens door een bos heen met wat bomen en zo. Dat is gewoon zo'n ontzettend goede energie. En je wordt er gewoon zo fris van. En ik denk... Het bewustzijn dat we de natuur gewoon nodig hebben om als mensen te overleven. Dat voel ik gewoon... Laat ik het zo zeggen, dat niet iedereen dat deelt. En dat we daar gewoon dat we dat niet genoeg koesteren eigenlijk.
0: Ja, ja, ja.
1: Weet je wel? Gaat er over afval weggooien of bomen omhakken. Mm-hmm. Of denk je, een boom, elke keer een boom. Weet je wel dat wij zonder die boom niet kunnen leven. Mm. Dan hebben we gewoon geen zuurstof.
0: Ja. Heb je altijd die link met de natuur gehad? Ik bedoel, je bent opgegroeid in Den Bosch. Toen heb je lange tijd in Rotterdam gewoond.
1: Ben op de hei geboren.
0: En nu woon je in Doesburg.
1: In Doesburg, ja. Ja. Nou, ik hou heel erg van de dynamiek van de stad. En ik woonde vlakbij het Kralingse Bos. Daar was ik ook heel vaak te vinden. Maar rondom Rotterdam is de natuur gewoon veel minder mooi als waar ik nu gewoon woon. Ik woon nu in Doesburg, dus in Gelderland. Heb je de Veluwe zo, en je duikt zo de Achterhoek in. Het is allemaal gewoon hartstikke mooi daar. Ik ben gewoon graag in de natuur, omdat dat gewoon... Je had het over moe zijn. Ik denk dat de balans voor mijn leven ook deels afhangt van hoe vaak je daar in de natuur vertoeft.
0: Kom je daar ook die Venezolaanse oranje troepiaal tegen?
1: Nee, was maar waar. Die vind ik wel erg mooi zingen.
0: Dat is een vogeltje. Laten we even luisteren.
1: Ja.

0: Daar zijn we weer. Ja.
1: Oh, ik ben deze vogel op het spoor gekomen doordat ik van Tivoli, van een festival, Orange Jazz, kreeg ik een compositieopdracht. En ik dacht, orange, oranje, oké, dus het moet te maken met de kleur oranje of zo. Dus ze gingen allemaal op de kleur oranje. Welke kleur is oranje? Wat is er allemaal oranje? Hoe zit het allemaal met titels en zo? En op een gegeven moment kwam ik op een of andere manier kwam ik gewoon op Facebook, weet ik, iemand met deze vogel. Die ook, dus ook voor de helft oranje is. En die zong zo mooi. Nou ja, goed. Dat was eigenlijk een track die was nog veel mooier als dit. Ik heb hem nooit meer kunnen vinden. En die zat ook op iemand zijn hand. Dat was echt zo aandoenlijk en zo mooi. En toen heb ik een liedje geschreven voor die compositie op de Song to the Troupial.
0: Ja. Ja, het is ook bijna alsof hij improviseert ter plekke.
1: Ja. Maar ik vind vogelgezang, ik vind hij zo. Ik heb nu ook een tuin en we kijken uit over de linie. En daar zijn dus ook allemaal bomen. En dan heb ik heb een vogel-app. Dus die detecteert dan. Dan zie ik al wat voor vogels dat er allemaal in de tuin zijn. Er zijn er soms wel 12 verschillende vogels die waar je dan geluid van hoort.
0: Ja,
1: ik vind het heerlijk om ook wakker te worden om 6 uur 's ochtends. En je wordt wakker met de vogels.
0: Heerlijk.
1: Die zingen.
0: Ja. Dat is Jacqueline.
1: Jacqueline is mijn vrouw, ja.
0: Zij is kunstenaar.
1: Dus zij is kunstenaar.
0: Zij heeft daar natuurlijk helemaal de ruimte nu. Ja, zeker.
1: Ja.
0: Mag ik vragen, hoe zijn jullie elkaar ooit tegengekomen?
1: Oh. wil je het hele verhaal of heel kort?
0: Ja, houd kort.
1: Ze had mij gezien op het Noordzee Jazz Festival. In een suite, de Gillespiana, die toen dus Gillespie overleden was, heb ik samen met de helaas al te jong overleden Pieter Guidi, heb ik de hoofdrol vervuld. En toen zat zij in het publiek en zij vond mij wel wat. En toen kwam ik haar op een gegeven moment, maar zij dacht dat ik een Amerikaan was. Dus op een gegeven moment ging ik met mijn toenmalige vriendin naar een film in Rotterdam, waar zij dus ook was. En toen dacht ze, nou, zie ik dat nou goed? Maar ik dacht, zit hij dan nog in Nederland of zo? Weet je wel, zoiets dergelijks. En toen dacht ik van, nou weet je wat? Ik ga naar de toilet toe. En als ik dan terugkom en ik zie hem, dan ga ik het hem vragen. En ik kwam dus terug en ze ging het vragen. Nou ja, toen kwam ik. Nou ja, goed, zo is het eigenlijk een beetje begonnen. Ja.
0: Zij is belangrijk voor jou, denk ik.
1: Ja, zeker. Ja, ik. Ik heb al wel menige correctie, vriendelijke correctie gehad. Omdat, weet je, een relatie is natuurlijk heel belangrijk voor. Ik denk dat het belangrijkste eigenlijk wel is dat je levenspartner jou spiegelt. En dat je iemand hebt die waar jij het vertrouwen in hebt dat wat diegene zegt, wat jij van jezelf niet kunt zien, dat je dat van diegene aanneemt, dat je daar wel eens iets aan zou kunnen doen of zo.
0: Ja.
1: En dat zijn de moeilijke dingen. Hè? De dingen die je niet kunt zien van jezelf. Waar je overtuigd bent dat je toch gelijk hebt. Dat het dan toch wel eens even iets anders zou kunnen zijn.

0: Dat was Fatima van het tweede album dat Erik Vloeimans met Holland Brock heeft gemaakt. Carousel. Je wilde er nog iets over zeggen. Dat mag.
1: Ja, ik heb kennis gemaakt met mensen uit Servië, Sarajevo. Damir Imamovic en Bojan Zultekapacic. En die leerden mij, daar heb ik voor het eerst heb ik daar gewoon wat meer, oneven ritmes mee gedaan. Zoals het in die landen gewoon heel gebruikelijk is.
0: Yeah.
1: En dit was eigenlijk een soort een experiment, dit stuk Fatima. Om ook zoiets te doen. Ik wilde hier gewoon graag iets mee doen. Vandaar deze zeven. Het staat ook in zeven. En ik ben gewoon dol op Oosterse invloeden in mijn muziek. En ja, dat komt hier door. Vandaar de naam Fatima.
2: Panorama Zondag met Hans Smit. Op NPO Klassiek.
0: Ja, het was een mooie reis. We zijn nog steeds onderweg eigenlijk. Maar we zijn wel een beetje klaar met het culturele landschap, Erik, waar we doorheen zijn gereisd. We werden ontroerd door de gedichtenbundel Meer dan niks bijzonders van Marijn Brandsen. We leerden dat muziek niet in een hokje past. We halen alle grenzen weg dankzij Jon Balken. We toverden een lach op ons gezicht met Herman Finkers. En vonden rust en ontspanning in de natuur. Met die prachtige oranje troepiaal. Die gaan we opzoeken straks. Als bedankje voor dit alles. Nog iets anders wat ik zo mooi vind. Je hebt die trompet de hele tijd voor je liggen. Ik heb er nog geen toon op gehoord. Even heel kort.

0: Yes, dank. Als dankje voor dit prachtige culturele landschap en ook deze toegift nog even, willen we je graag een muzikaal cadeautje aanbieden. Een persoonlijk muziekadvies van onze gewaardeerde muzieksamensteller Teun Faber. Ga je gang. Yes, dank. Als dankje voor dit prachtige culturele landschap en ook deze toegift nog even, willen we je graag een muzikaal cadeautje aanbieden. Een persoonlijk muziekadvies van onze gewaardeerde muzieksamensteller Teun Faber. Ga je gang.
1: Ja, nou, beste Erik, jij kijkt

rondom zijn ontoegankelijke muziek. Die liet zich ook inspireren door de natuur. En ook door de hemellichamen boven ons, door de sterrenconstellaties. En hij heeft een reeks prachtige miniatuurtjes gecomponeerd. Naar aanleiding van die hemellichamen. En hij was dus ook in de muziek van ongebruikelijke constellaties. Net als jij. Alleen ging hij natuurlijk totaal tegenovergesteld te werk. Alles werd minutieus gecomponeerd. Terwijl bij jou is het vrij spel en improvisatie. Maar toch vind ik het leuk om dan een van zijn ongebruikelijke constellaties te laten horen voor trompet en voor orgel. En dan een van die hemellichamen, namelijk de weegschaal.

0: Dat was Weegschaal Wagen uit de Tierkreis van Karlheinz Stockhausen, gespeeld door Margaretha Huholz op het orgel en Marcus Stockhausen, de zoon van, op de trompet. En die blijkt Erik Vloeimansen weer te kennen. Dit was jouw persoonlijke
1: muziek. Ik heb zelfs met hem gespeeld.
0: Wat vond je van dit?
1: Hij vond het heel mooi. Ja. Dus ik ben blij dat je me erop attent hebt gemaakt. Jazeker. Ja, vooral het begin was... Marcus is wel een baas hoor, op die trompet. Hij speelde in het begin ook met het orgel. Kon je bijna het verschil niet horen tussen het orgel en hem. Maar dan speelt hij ook piccolo trompet. En als ik me niet vergis, speelde hij een flugelhorn. Of schakelde hij naar flugelhorn.
0: Ja.
1: Mooi hoor. Prachtig.
0: Bedankt dat je onze gast wilde zijn. Heb je een drukke week voor de boeg? Valt mee.
1: Ik ga door met schrijven. En eind volgende week heb ik met een nieuwe groep Pico Bello een concert in Duitsland op een festival. En met mijn groep Oliver Cinema in Amersfoort.
0: Kortom.
1: Kortom, vrijdag, zaterdag, zondag vol.
0: Right. Ja. Jullie bedankt voor het luisteren ook. En dank voor de reacties in de app. Meer informatie over dit programma altijd natuurlijk via de site. Volgende week dan is Panorama Zondag en weer. Ik zit er dan niet, want ik zit op Oerol. Maar Jeroen van Kan die is hier dan. Hij praat met bestuurder, voormalig politicus en burgemeester Peter Reewinkel. Hier is zo dadelijk het avondconcert met onder andere La Mer van Debussy. En meer blaasmuziek, ik weet het niet, wellicht. Wouter Plezier vertelt je er zo meer over, die stormt hier zo binnen. En wij eindigen met Monteverdi. Fijne avond.

betekende de doorbraak van de componist toen 23 jaar oud. Want ook de opera werd een schandaal. De scène waarin fellatio werd gepleegd werd voor de uitzending gecensureerd door de BBC. Het leverde Adès zijn bekendheid op, maar dat de opera nog altijd wordt uitgevoerd is compleet te danken aan de kwaliteit van de muziek. En die put rijkelijk uit vooroorlogse dansmuziek. Enkele delen uit de opera, de ouverture, de waltz en de finale. Hier is het Noord-Nederlands Orkest onder leiding van Kerem Hassan.

delen uit de opera Powder Her Face van Thomas Adas. Door het Noord-Nederlands Orkest onder leiding van Kerem Hassan. 30 mei jongstleden in de Oosterpoort in Groningen. Daarna La Mer van Claude Debussy, de componist die ooit zei: het is nuttiger de zonsopgang te bewonderen dan naar de pastorale van Ludwig van Beethoven te luisteren. Dat deed hij dan ook niet, liever luisterde Debussy naar Oosterse traditionele muziek. En daardoor kreeg zijn eigen muziek ook een exotisch tintje. Omdat Debussy tegelijkertijd de tot dan toe gangbare ritmische puls achterwege liet, resulteerde dat in zweverige en vage muziek, door conservatieven smalend omschreven als impressionisme. Zelf moest Debussy niets van die term hebben, want hoe kleurrijk zijn composities ook zijn, vormeloos zijn ze zeker niet. Als kind had Debussy matroos willen worden en zijn leven lang koesterde hij een grote liefde voor de zee. In 1903 voelde hij de behoefte deze muzikaal te portretteren. En hij trok zich terug in het noordwesten van Bourgondië, in een dorpje aan de Ian. Te midden van de heuvels putte hij inspiratie uit een vracht aan herinneringen, zoals hij later zei, die hij waardevoller achtte dan de werkelijkheid, waarvan de schoonheid vaak het denken doodt. Met veel raffinement en oog voor detail schilderde Debussy vervolgens een portret van de zee die schijnbaar steeds hetzelfde is, maar toch voortdurend van kleur en ritme verschiet. La Mer van Claude Debussy, hier is het Noord-Nederlands Orkest onder leiding van Kerem Hassan.

applaus in de Oosterpoort in Groningen, 30 mei jongstleden, voor het Noord-Nederlands Orkest onder leiding van Kerem Hassan, voor het La Mer uit van Claude Debussy. En dat was nog voor het laatste stuk. Voor de pauze was dat nog na de pauze het vioolconcert van Johannes Brahms met Simone Lamsma. Ja, dat vioolconcert van Brahms dat kwam grotendeels tot stand in de zomer van 1878. Brahms verbleef toen in het Oostenrijkse dorpje Pöttschach, een hele idyllische omgeving. En Brahms schreef zijn vioolconcert voor zijn goede vriend, de Hongaarse ster-violist Jozef Joachim. Omdat Brahms zelf pianist en geen violist was, ging hij bij Joachim te raden voor advies bij de uitwerking van de solopartij. Nou, die had heel wat opmerkingen en suggesties. Wijzigen, eenvoudiger, schreef hij bij moeilijke passages. En soms ging Brahms akkoord met die aanbevelingen, maar vaker ging hij toch zijn eigen gang. Want niet alleen vingervlugheid, maar ook de spanwijdte van de vingers en de trefzekerheid van de intonatie van de solist worden in dit concert voortdurend op de proef gesteld. Niet voor niets werd Brahms' concert voor viool en orkest door sceptici smalend als concert gegen die violine genoemd. En toch is het vioolconcert van Brahms vooral een typisch voorbeeld van een symfonisch concert en geen vehikel voor virtuositeit. Het hele concert ademt de grandeur van een symfonie. En het is veelzeggend dat Brahms eerder overwoog om geen drie, maar een vierdelig concert te componeren, met in het midden nog een scherzo en een andante. Later vervangen door het adagio. Het vioolconcert met het opus nummer 77 en de toonsoort D grote terts door Simone Lamsma viool en het Noord-Nederlands Orkest onder leiding van Kerem Hassan.

0: ga er maar aan staan als solist. Het vioolconcert van Johannes Brahms live spelen voor een volle zaal. Simone Lamsma deed het met veel succes. 30 mei jongstleden in de Oosterpoort in Groningen. Met het Noord-Nederlands Orkest onder leiding van Kerem Hassan.
1: Het avondconcert met Wouter Plaisier op NPO Klassiek.
0: Ja, we gaan verder met het concertprogramma La Voix des Anges van het ensemble Correspondance. Dat programma zet de schijnwerper op de muzikale wereld van de nonnen in de 17e eeuw. Want de nonnenkloosters waren niet alleen plaatsen van spiritualiteit, soberheid en gebed, maar ook centra van onderwijs en cultuur. En dus trokken in Frankrijk de welvarende abdijen muzici en componisten uit de Franse hofkring aan. Een van hen was Antoine Boisset, hofcomponist van Lodewijk XIII, die als zangmeester werkte in de koninklijke abdij van Montmartre. Hoewel de katholieke kerk strenge restricties oplegde aan de beoefening van muziek in de vrouwenabdijen, ontstond er binnen die beperkingen een ongekende vindingrijkheid. Omdat mannenstemmen ontbraken, schreven componisten muziek voor uitsluitend hoge vocale stemmen, vaak tweestemmig of driestemmig zonder bas in de zangpartij. En dat gaf de muziek een hele ijle, zwevende klank die goed paste bij de mystieke sfeer van het klooster. Het harmonische fundament werd ingevuld door de basso continuo met alleen het orgel, de luit of de viola da gamba. De basis van die traditie lag in Italië. Aan het hof van Ferrara schreef Luzzasco Luzzaschi zijn revolutionaire madrigalen voor het legendarische Concerto delle Donne, een ensemble van uiterst virtuose zangeressen. Luzzaschi's werk, gekenmerkt door hele expressieve versieringen en vroege solozang, zette de toon voor een nieuwe esthetiek. In diezelfde Italiaanse traditie stond Lodovico Agostini, die met zijn gelaagde polyfonie zocht naar een perfecte harmonie voor gelijke, hoogliggende stemmen. En ook de Romein Giuseppe Giamberti markeerde de overgang van de strenge kerkstijl naar de expressieve barokke concertato-stijl. Al die Italiaanse vernieuwingen vonden al snel hun weg naar de Franse hof- en kloostercultuur. Een sleutelfiguur in Frankrijk was Étienne Moulinier, de kapelmeester van Gaston van Orléans. Moulinier blonk uit in de air de cour, maar wist in zijn religieuze muziek Franse elegantie te combineren met een zekere spirituele melancholie. Zijn tijdgenoot, ik noemde hem al Antoine Boisset, de absolute grootmeester aan het Franse koninklijke hof, bracht die hoofse verfijning vervolgens over naar de vrouwenkloosters, zoals de koninklijke abdij van Montmartre. Op het concert klonken al die ontwikkelingen in de 17e eeuwse muziekgeschiedenis, waar de vroege Italiaanse werken van Luzzasco Luzzaschi en Lodovico Agostini nog schatplichtig zijn aan de complexe renaissance polyfonie, horen we bij Giuseppe Giamberti, Étienne Moulinier en Antoine Boisset hoe de solostem zich bevrijdt. De textuur wordt ijler, transparanter en boven de basso continuo zweven de sopranen zonder de mannen en alten in een hele serene bovenaardse harmonie. Het concertprogramma La Voix des Anges door het ensemble Correspondance onder leiding van Sébastien Dossé. De eerste helft van het concert gaan we horen zoals uitgevoerd 6 april van het vorig jaar in het Temple Protestant Le Goteau in Châtel-Saint-Denis.

het concert La Voix des Anges van het ensemble Correspondance, onder leiding van Sébastien Dossé. 6 april vorig jaar in de Temple Protestant Le Goteau in Châtel Saint-Denis. Muziek die klonk in de nonnenkloosters in Italië en Frankrijk in de 17e en 18e eeuw. We hoorden werken van Maurizio Cazzati, Lodovico Agostini, Luzzasco Luzzaschi, Girolamo Frescobaldi, Giuseppe Giamberti en de Fransen Etienne Moulinier en Antoine Boesset. En ook nog een aantal anonieme stukken. Ja, het ensemble Correspondance onder leiding van Sébastien Dossé. Muziek die dus echt voor vrouwenstemmen is geschreven. Want ja, er waren natuurlijk geen mannen in de nonnenkloosters. Het concert besloot met het Miserere Mei van Louis-Nicolas Clérambault, 18e eeuwse Franse barokcomponist. En dat stuk wordt algemeen beschouwd als een meesterwerk uit de Franse baroktijd. Als we denken aan het Miserere, de boetepsalm 51 van koning David, dan denken we al gauw aan de mystieke Italiaanse meerstemmigheid van een Gregorio Allegri in de Sixtijnse kapel. Maar dit is Frankrijk en niet Rome en de vroege 18e eeuw, dus al veel later. We reizen af naar Saint-Cyr, net buiten Parijs, waar Louis-Nicolas Clérambault in 1714 de leiding kreeg over de muziek. Met zijn Miserere creëerde de componist geen grootschalig, overweldigend muziekstuk, maar een intiem, spiritueel kamermuziekwerk. Clérambault schreef het stuk voor de Demoiselle de Saint-Cyr, een prestigieus internaat voor verarmde adellijke meisjes, gesticht door Madame de Maintenon, de maîtresse en latere echtgenote van Lodewijk XIV. Omdat er op het instituut geen mannen zongen, is het werk gecomponeerd voor een bezetting van 3 hoge vrouwenstemmen, 2 sopranen en een mezzo-sopraan, alleen ondersteund door het orgel en de viola da gamba. Het Miserere van Louis-Nicolas Clérambault door het ensemble Correspondance onder leiding van Sébastien Dossé.

applaus dat vorig jaar klonk in de Temple Protestant de Gotteau, Châtel Saint-Denis, voor het ensemble Correspondance, dat het concert La Voix des Anges met muziek uit Italië en Frankrijk speciaal geschreven voor de nonnenkloosters de 17e en 18e eeuw besloot met het misereren van Louis-Nicolas Clérambeau. Ja, we hebben nog 20 minuten voordat we naar de reclame gaan. En kunnen we nog even laten horen. Nou, even. We kunnen echt nog even een heel stuk horen van de Miss L'Ami Baudichon van Josquin des Prez door Kurt Circle onder leiding van Jesse Rodin. Toen Josquin des Prez in 1484 naar Rome kwam om in dienst van de paus te treden, betrad hij voor het eerst de Sixtijnse kapel, die toen nog maar net gebouwd was en nog niet door Michelangelo beschilderd. Josquin maakte dat jaar een transfer, Gaspar van Weerbeke eruit en hij Josquin erin. Zangers in de pauselijke kapel hadden de gewoonte hun naam in de muur in te kerven en niet zo heel lang geleden werd bij werkzaamheden te midden van duizenden andere namen het inschrift Josquin ontdekt. Waarschijnlijk het enige handgeschreven document dat we van de componist hebben, want over zijn leven is maar heel weinig bekend. Bij andere componisten gaan de noten hun eigen gang. Bij Josquin doen ze wat hij hen beveelt. Dat zei Maarten Luther, de grote reformator, over Josquin. L'Ami Baudichon, zijn mis door Kurt Circle onder leiding van Jesse Rodin. En dan het nieuws van 11 uur. En daarna Vrije Geluiden met Anne Maartje Leemreis. Nog een mooie avond.

0: NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
1: NPO Klassiek. Podcast.
2: Dit is de vijfde van de vijfde van Willem Sim.
3: Wie is dat? Is het iets Duits?
4: Rosalia.
5: Oh, wat grappig. Nee, ze is Spaans.
3: Ik ga luisteren naar je.
5: Ik ben heel benieuwd of je het mij gaat beloven aan het aflevering.
3: Ja, ik ben ook heel benieuwd of ik het je ga beloven.
5: Maar dit is een hele moeilijke aflevering, want ik draai deze aan en jij vindt het leuk en ik vind het moi.
1: Pop en klassiek ontmoeten elkaar bij Francis van Broekhuizen en Sander Zwiep. Luister naar de podcast De Vijfde van Beyoncé. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
6: Ster.
7: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
7: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
9: Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum More.
10: Muziekreizen van IC Productions. Voor liefhebbers van klassieke muziek. Bezoek de mooiste concerten. Snuif cultuur op in historische steden. En geniet van een prachtig privéconcert. U bent in fijn gezelschap. Kijk op icproductions.nl.
11: Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minnaar, het Nederlands Bachconsort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het Nederlands Bachconsort.nl.
10: Voor een echt bijzondere muziekreis. icproductions.nl.
12: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 11 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Het Israëlische leger zegt tot nu toe alle ballistische raketten uit Iran te hebben onderschept. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vandaag zeker 2 mensen om het leven. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Begin vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de gegevens van een aantal schepen die door de drugscriminelen worden gebruikt in kaart gebracht. Kennelijk is de relatief nieuwe route die ze gebruiken zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat de club beter met de nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder Van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie Van Persie opvolgt. Bij het Nationale Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Bijna alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport, zo'n 3000 mensen in totaal, werden bij aankomst vergast. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam titel in de wacht gesleept. De 29-jarige Duitse versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen en daarmee zijn 5e Formule 1-overwinning op rij geboekt. Mercedes-coureur vergroot zijn voorsprong in het wereldkampioenschap tot 25 punten op teamgenoot George Russell, die 2e staat in het klassement. Max Verstappen viel door motorproblemen uit. Hij kwam niet weg toen de startlichten uitgingen. Wielrenner Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anne van der Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met de overwinning voegt Vollering de Giro Tour naar erelijst, waar ook al de eindzegers in de Tour de France en de Vuelta op staan. Het weer er nog. Vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen en dan wordt het maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van 2 echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
3: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement.
5: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
7: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
8: Pianosensatie Nicola Meeuwissen speelt Beethovens geweldige derde pianoconcert met het Nederlands Philharmonisch. Van 13 tot en met 16 juni in Amsterdam en Utrecht. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
9: Na 100 jaar in het donker zien zeldzame etsen van Rembrandt weer het licht. Ontdek het verhaal van de meesteretser in een meeslepende tentoonstelling. Rembrandt, van donker naar licht. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen.
10: NPO Klassiek. VPRO. Vrije geluiden met Anne Maartje Lemerijs.
11: Goedenavond en van harte welkom in het laatste en misschien ook wel mooiste uurtje van de dag. Fijn dat je luistert naar Vrije Geluiden bij NPO Klassiek. Ik breng geen nieuws als ik je vertel dat het juni is, maar ik noem het toch maar even, want vanavond vieren we de maand juni met muziek. De maand waarin de meteorologische zomer begint en daarmee ook wel de zomermaand genoemd. Ook rozenmaand genoemd en inderdaad de enigszins verwaarloosde roos in mijn achtertuin heeft haar eerste bloem gegeven. En de maand juni is vernoemd naar de Romeinse godin Juno, de vrouw van Jupiter. Nou, daar moet genoeg muzikaals uit te halen zijn, lijkt me zo. We openen de nacht met een heerlijke June Night van Svend Asmussen.

June Night van Svend Asmussen brengt ons meteen in heerlijke sferen. Soms is het enige wat ik even nodig heb, dit soort muziek. En dankzij dit nummer heb ik weer een nieuwe playlist aan mijn groeiende lijst met playlists toegevoegd. En deze heet Zalig Zorgeloos. Ik heb er al een paar heerlijk zalig zorgeloze nummers in staan. Maar ik sta uiteraard ook open voor suggesties, dus kom maar door. Goed, wij gaan naar het volgende juni liedje. En dat komt van de Britse band Florence and the Machine. En het liedje heet June.

0: Tune van Flores and the Machine. En deze band is in juli te horen in Nederland, namelijk op Down the Rabbit Hole. En ik heb iemand naast me zitten die uit de eerste hand kan vertellen hoe het is om bij haar live show te zijn. Dat is namelijk mijn steun en toeverlaat, Elvira.
1: Hallo. Ja, echt niet normaal. Flores and the Machine, echt een aanrader als je tijd hebt. Eerste weekend van juli, als ik het goed zeg. En anders ook nog op Pukkelpop in augustus.
0: Kijk.
1: Echt een aanrader.
0: Jij bent er geweest begin dit jaar.
1: Ja, in de

0: Ecodome, het was niet normaal. Echt, het was alsof je betoverd werd. Echt alsof je een soort, ja, bijna een soort kerk binnenliep waarin zij dan de priester was en gewoon alles vertelde wat op haar hart lag. En iedereen heeft echt met open mond naar haar geluisterd. Het was echt een hele vette ervaring.
1: Nou, dus allemaal haast je naar Down the Rabbit Hole of naar Pukkelpop om deze Britse popsensatie te bewonderen. En in een uitzending over juni kan een maandstukje van Tchaikovsky niet ontbreken. En laat juni nou ook net mijn favoriet en van velen trouwens de favoriet uit zijn seizoenen zijn. Het is een barcarolle en het klinkt zowel warm en bruisend als kalm en melancholisch.

Mikhail Pletnev speelde Juni, de barcarolle uit de seizoenen van Tchaikovsky. En Tchaikovsky schreef deze 12 maandstukken in 1875 in opdracht van de redacteur van een muziekmagazine. En die wilde in 1876 elke maand een nieuw stuk van Tchaikovsky publiceren. Ik wil weer dat soort dingen in magazines graag. Of gebeurt dat nu online misschien? Ja, is toch minder leuk. Je wil gewoon dat blad op je mat en dan naar je pianootje rennen om te spelen. En we hebben dat gehad hoor in Nederland. De Pianowereld was jarenlang mijn favoriete magazine. En daar stond ook elke twee maanden een muziekstuk in afgedrukt. Dat was echt fantastisch. En dit is ook fantastisch.

Memphis in June, gezongen door the one and only Nina Simone. Perfecte muziek voor mijn jaarlijkse zomermelancholie. En van de stem van Nina Simone krijg ik nooit genoeg. Van haar pianospel ook niet trouwens. Wat een ster deze vrouw. Ik heb nog een hele leuke juni voor je.

beperkt. De Duitsers zeggen juni en in Frankrijk heet het juin. Dat doet ons denken aan Marat en Bain en Joie Lapin. We dragen dus geen wollen ondergoed en geen communiepakje. Juni is voor het strand.

0: jullie is in het land. Juni met zonnebrand.
1: Juni van Dr. Anders P. En deze taalkunstenaar was niet eens Nederlands. Hij werd geboren in Zwitserland. En hij heeft die nationaliteit ook zijn hele leven aangehouden. En als men hem vroeg waarom hij niet de Nederlandse nationaliteit aannam, dan zei hij dat hij de Zwitserse gewoon leuk vond. Mijn twee broertjes en mijn zusje en ik hebben menig vakantie in de auto luidkeels de dode rit meegezongen. En dan uiteraard lustig gediscussieerd wie van ons het eerst uit de trojka geofferd zou worden. En ik ben de oudste, dus we snappen hoe dit afliep. En hoe anders Juni ook bezongen kan worden, hoor je in dit lied van Amy Beach. Het heet Juni. Ja, Juni, geen June. Ze gebruikte namelijk een tekst van Erik Jansen.

Juni van Amy Beach, uitgevoerd door Sivan Goldman en Shira Shaket. En na deze Russische, Britse en Nederlandse Junis is het hoog tijd voor een Franse. Hier zijn Quentin Dujardin en DJ Laloy met Juin.

Joël van Quentin Dujardin en DJ Laloy. En op hun album staat een juni, een mei en een april. En waar de andere maanden gebleven zijn, weet ik niet. En ik heb ze in april wel gedraaid, maar ik ben ze in mei vergeten. Maar niemand houdt je tegen om die alsnog te gaan luisteren natuurlijk. Ik zei eerder al even dat de maand juni zeer waarschijnlijk is vernoemd naar de Romeinse godin Juno. En naar haar is dan weer een personage uit een van mijn lievelingsfilms vernoemd, Juno. En de muziek in die film is grotendeels aangeleverd door Kimya Dawson, een fantastische Amerikaanse singer-songwriter. En een van de leukste en liefste liedjes uit die film is Anyone Else But You.

Anyone Else But You van de Moldy Peaches, hier in de versie uit de film Juno. En je hoort dit dan helemaal aan het eind van de film. En je ziet de tiener hoofdpersonages dit samen zingen nadat ze een hoop mee hebben gemaakt in die film. En Noah en ik maakten hier een aflevering van onze podcast Soundtrack over een tijdje terug. Dus als je ons deze hit wil horen zingen, dan moet je die maar eens opzoeken. Sowieso echt een hele leuke, mooie film. En voor de balans maar weer eens even een stevige klassieker. Fanny Mendelssohn schreef ook een juni.

Hirotoshi Kazai speelde Juni van Fanny Mendelssohn. Ik was 2 jaar geleden in het Mendelssohnhuis in Leipzig. Echt heel leuk. En je kon je daar ook verkleden in kleding uit de tijd van Fanny en Felix. Je kon een virtueel orkest dirigeren in verschillende stemmingen. En het was natuurlijk vooral heel bijzonder om door hun huis, door hun gangen en kamers te lopen. Ik kan dat dan bijna niet bevatten. En dan nu naar een van de mooie liefdesliedjes over juni. June in January. It's June in January because I'm in love. It's always spring in my heart with you in my arms. Liedje van Ralph Ranger en ik draai de versie van Dean Martin.

Dean Martin's versie van June in January. Heerlijk liefdesliedje. Nog één klein juni-stukje en dan gaan we de nacht in. Dit is Juin van Quintet Française.

Joan van Quintet Frances. En wat zit deze maand vol heerlijk dansbare muziek. En we hebben er mooi gevierd deze maand juni vanavond. Opdat ze ons maar mooi de zomer in mag leiden komende weken. We begonnen vanavond met June Night van Svend Asmussen. En we sluiten af met June Night van Miles Davis. Goedenacht en graag tot de volgende.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Dit is het wonderlijke verhaal van Tchaikovsky en mevrouw von Meck. Het verhaal van de grootste Russische componist aller tijden en een steenrijke weduwe. Jarenlang onderhield zij hem met gigantische bedragen. Ze schreven elkaar meer dan 1000 brieven, maar er was één afspraak. Ze zouden elkaar nooit ontmoeten.
2: Luister naar de podcast Betaalde Liefde. Het wonderlijke verhaal van Tchaikovsky en mevrouw von Meck. Nu op nboklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Ster. Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mahlers hemelse vierde symfonie. En meesterpianist Ronald Brautigam soleert in Mozarts verleidelijke 17e pianoconcert. Op 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Muziekreizen van IC Productions. Voor liefhebbers van klassieke muziek. Bezoek de mooiste concerten, snuif cultuur op in historische steden en geniet van een prachtig privéconcert. U bent in fijn gezelschap. Kijk op icproductions.nl.
8: In het voetbal zijn er momenten...
9: Bergkamp 2-1!
8: ...die impact maken.
10: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
9: En die bal gaat in! Wout Weghorst!
8: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
9: Malen, ja! Ho, ho, ho.
11: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
7: Voor een echt bijzondere muziekreis. icproductions.nl.
12: Ontdek de Bachweek. Ik ben Diet Tilanus, violiste en artistiek leider van de Bachweek in het Luthermuseum Amsterdam. Kom op deze intieme locatie luisteren van 8 tot 14 juni naar de mooiste muziek en ontdek naast Bach vrouwelijke componisten. Tot in de Bachweek!
13: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
14: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Filharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige muziek van Rachmaninoff, Mahler, John Williams en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
15: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement.
16: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
15: TFH investeert onder andere in AI Mails. Een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van maandag 8 juni. Lars Militse met het NOS Journaal. Er zijn nog geen berichten over mogelijke schade na de Iraanse aanvallen op Israël. En ook is er nog niets bekend over slachtoffers. Afgelopen dag voerde Iran aanvallen uit op het noorden en midden van het land. Het Israëlische leger zegt dat het alle ballistische raketten heeft onderschept. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd betrapt op de A2, waar auto's niet sneller mogen dan 100 kilometer per uur. De automobilist negeerde een stopteken en ging er vandoor. En de auto is later teruggevonden in Houten in Utrecht zonder bestuurder. De automobilist is uiteindelijk gezien in een ander voertuig en opgepakt. De politie heeft het rijbewijs in beslag genomen. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Afgelopen avond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. Het weer, het is vannacht helder en het koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken en later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.